0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Aarle was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepten de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels zijn er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk
2: Friesland van de Morgen. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een record aantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vanmiddag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland van de Moor.
1: My Erit Science.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Het is goed, hè?
2: 6 oktober en het is de dag van de Duitse taal. En Peter Fox die zit er even bij stil bij House am See.
3: Goeiemorgen.
4: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Van Saison Jochen.
4: Maar Erik Seijens.
5: Ik had het in mijn tijd dat ik nou huisarts ben. Ik ben nou bijna 22 jaar huisarts. Heb ik dit nog nooit mooi maken.
2: Ja, het gaat door de griepprik die dit hier een stuk letter komt als gewoonlijk. Waarom dat eigenlijk is en hoe dat al je komt, dat je staat in Friesland van de Moorn. En vol verhuisje, maar het dwarp net uit. Nee, Beets staat hier op een voor Wenningruil.
6: Ik heb al meerdere huizen ook bekeken in de omgeving. En ja, dan moet je toch tegen stellen opboksen die gewoon een wat groter budget hebben.
2: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is dus inderdaad 6 oktober. Het is tiestje. En Vijkenwouder, die zit je rek. Volgens mij net heel erg behoefte onder een Wenningruil.
7: Nee. Nou ja, je maakt altijd overal voor iemand staan.
2: Dat zie je. Ja. Oh, wel. Ja.
7: Dat nog hier ergens een mooi vrijstaande.
2: Er is wel eens wat van die fundalinkjes.
7: Bungalow het dan half is omgevallen.
2: Ja.
7: Ja, mooi hak erbij voor de audio.
2: Dat is helemaal blauw, hè?
7: Wat zei
2: je? Je maakt toch wel wat drieën blauwen.
7: Zeker. Ja.
2: Nou. Ik zag trouwens dat Jaap Tjalkje, die ben er weer bij.
7: Oh, Tjalkje,
2: die stuurt een koffieplaat in.
7: Ah, nou, ben je naar welke?
2: Dat is The Sparks en This Town Ain't Big Enough for the Marvis.
7: Ah, nou.
2: Ja.
7: Slaat op naar Beet. Denk.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja.
7: Er is ik oor een ijs voor zelfs. Want het kabinet wil de verskraling van het IMBV4 te lief, maar zelfs riedende bussen. Ja, wenden maar om, zeggen ze. En separatisten die winnen de regionale verkiezingen in Canada.
3: Om het Jochen Oeren.
4: Omroep Friesland.
3: Friesland van de Moorn.
2: Een mooie Nijssimmerdij zit hier op het programma, zoek ze. Maar al waar ze doen wat er van komt. 18 aan 19 graden wordt het bij een zwakke ontmatige zuidwestenwind. En lokaal kinder dan nog een spotje rijn vallen. En dat is ook maar afwachtje. De paraplu maar bij de hoornhaar, zoek ze.

0: Uit de tijd dat streaming nog net bestie. En heel veel andere zaken ik net. Doe maar wie dat en Doris Day.
1: Om 9 uur.
2: Friesland van de Moor.
0: En dan komt die eerste grut dat dit hier wat langer wacht je mast op de griepprik als dat zwend pist. De levering die had vertraging en de meeste praktieken die haha levering pas in november of in december. Ja, daar gaan ze vol les van bij de huisdokterspraktiek onder oren in Burgum.
3: Als huisdokterspraktiek hebben wij daar wel mooi les van, want wij zoen de levering rond in oktober hebben en nu hebben we de levering pas in november. Dus ja, dan krijg je wat organisatorische problemen. Want we hier al helemaal regelen wanneer we de griepspuit zoen doen. Maar dat maar even voor.
4: Wat toch jou het bericht zeggen?
3: Ja, dat is even balen. Is dat je krijgt er toch wat minder tijd om alles wat te beregelen. En mensen de griepspuit te gaan. Maar ja, we hebben het er mooi te doen. En dat lukt dus dan eigenlijk wel weer.
4: Zwaart het net van problemen bij je?
3: Nou, op zich bij u zwaart het net voor problemen. Het enige wat we willen hebben is dat de meesten natuurlijk geen belly. Wanneer komt die griepspuit nou eigenlijk? Want ze binnen wend dat sommige huizen het al begin oktober hebben. En dat is dus nou net het geval. Dus ja, meer telefoontjes vaak.
4: Ik kan me voorstellen dat mensen kunnen zeggen, ik zwaar geen gimmeltje.
3: Ja, dat denk ik wel. Maar op zich is dat helemaal net nodig. We binnen altijd op die met de griepspuit. We doen het echt al speciaal in oktober, november. Want de meeste griepspuiten, de meeste griep is inderdaad in december, januari. En dan ben we er op zich nog op die bij.
4: Maar smit dit geen problemen op voor Big Leaks zeer kwetsbare groepen?
3: Nou, daar is de griepspuit natuurlijk ook voor de zeer kwetsbare groepen. En wat ik zei, de griep is eigenlijk pas vaak in december, januari. En dan is het nog mooi op die het inenten.
4: Ja, en hoe komt het eigenlijk dat vaccin nozalet is?
3: Nou, dat komt, had meerdere oorzaken. Is dat ze hebben besloten dat ze verwacht dat er een oor griepvirus er is. En dat woonden ze er nog in, dat griep spuit zo dwan. Let me dan even makkelijk zissen. En dat is verloren. En daar terug moesten ze oorspul erin hebben. En dat we net meteen leverbaar. Dus daar terug is het wat verlet al leren.
4: Hoe uniek is deze situatie?
3: Ja, ik heb het in mijn tijd dat ik nou huisarts ben. Ik ben nu bijna 22 jaar huisarts. Heb ik dit nog nooit mooi maken. Dus we moeten maar zien hoe dat volgend jaar weer is. Maar aan de andere kant is het ook misschien van goh, fijn dat ze dat nou zou besjuggen. Van goh, de koers is dat het een oorvirus is. Dus dan moeten we ons daar maar op aanpassen. Want het is hoe ik zonde wijs. We doen het wel varen in oktober. We doen dan dit maar, want dit is het makkelijkste. En dan hebben we aan een hele orengriep. En dat is hoe zonde wijs.
4: En het is dus net helemaal, begreep ik, het is net helemaal ongebroekelijk dat ze pas letter het vaccin krijgt, toch, als huisarts?
3: Nee, we kunnen altijd, in 1 juni kunnen we altijd bestellen. Dan bestellen we hoeveel hebben we nodig en wanneer willen we het hebben. Ja, en dan is het maar, krijgt inderdaad, wanneer is er op dat moment plak dat het leveren werk in. En het wordt eigenlijk altijd leveren van eind september tot midden november, wordt ongeveer de levering, denk ik. En als het echt te letter, of als het te weinig ik haast, griepspuit, dan kies ik op Nijweb bestellen. En dat kan ik wel pas eind november. Ik weet als het daar staan weer reis. Dus dan is op zich geen probleem.
4: Maar betekent het nou dat je hem helemaal geen griepprik kan hebben?
3: Nou, wij hebben een hele kleine voorlevering hebben we, van iets van 100 spuiten. En die broeken we dan echt voor mensen die we bijvoorbeeld thuis prikken. Maar als we er toevallig heen gaan, dan kunnen we de praktijk ondersteunen. Kunnen bijvoorbeeld de spuiten ja, of als we echt denken van nou, die mensen gaan op vakantie en die ben 6 weken voort, dan gaan we wat voor de zekerheid hebben.
4: Maar tot slot, meesten, hoe zit dus geen zwaargen te maken over dat die prik een pas in november of in december komt?
3: Nee, helemaal net. Nee, is helemaal geen probleem.
0: En dat zei Mirjam Talsma. Zij is voorzitter van de huisartsvereniging Friesland en huisdokter in Burgum. Imiteert mij Dennis Terpstra. En dat is een vlaggenhouder bij huis.
1: De media van de moor.
5: En hele goeie, ik.
0: Ja, dat denk ik.
5: Zeker.
0: Toren media feiken.
5: Ja, het kabinet loopt geld uit om de verdere verskraling van die MBV4 in de regio tien te gaan. Onder oren zelfs riedende bussen en centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis, maar te helpen personeelstekort op te lossen. Het AD schrote der oe. In San Francisco, Bigelix, ben zelfs riedende taxis intussen al een vertrouwd beeld. En dat het dan steeds secretaris van Infrastructuur en Wettensteert Annette Bertram van het CDA leidt, dan reist je Nederlanders, ik wend on zelfs riedende bussen. Ze stiert voor alles iepen om de minder bereikbaarheid in de regio te keren. Het kabinet loopt dus heel uit voor trije proeven met zelfsriedende bussen. Vlindier wat in Rotterdam al een zelfsriedende bus in gebruik nam van naar de luchthaven. En Nefs Bertram kan autonoom vervier een volwaardig of alternatief worden. Het is in het begin best een beetje eng, maar het is wel de toekomst, ook om het personeelstekort in Tove op te helpen lossen.
0: Nou, ik weet net wat zij lezen had, welke media, maar...
5: ik zou toch nog wel eens filmpjes dat het net heel goed gaat met die zelfrijdende auto's en busjes en weet ik volle in Amerika. Dus,
0: je hebt toch regelmatig wijken om dat net helemaal...
5: Je kan niks zeggen van, nou, jou die chauffeur is een fatsoenlijk lin, en dan komen er vanzelf wel mensen op dagen die ik wel als chauffeur werkje willen.
0: Ja.
5: Maar ja, goed.
0: Maar ja, goed, ik snap dat je iets maakt om... je wil natuurlijk dat iedereen mobiel is. En dat het OV goed te bereiken is. Maar niet de juiste nog hoor.
5: Ja. Ja, ze willen dus ik meer de bus in hebben. Maar de auto's niet aan litten.
0: Maar ja, waar komen die bussen en waar komt die technologie als een wij?
5: Wat hem nou al een tekwaad is.
0: Ja.
5: Ja.
0: Goed.
5: Nou, ja.
0: Een soort vragen, lig het helemaal op.
5: Een heel soort vragen, inderdaad. En we beginnen sinds anders van techniek.
0: Nee, absoluut niet.
5: Maar wat werk je?
0: Ja, nou ja, en je moet... Ja, je moet net helder aan een oor besluiten wat er wel en net gebeurt met de software en de techniek is aan bus.
5: Ja, nou ja, de internet krijgt nog hoor. Dus is maar, er komt zo'n Chinese bus of zo. En op een gegeven moment zien die drukt op een knop en dan zie je die bus stil. Kijk, die komt eruit. Dus maakt die wel heel onhinkelijk.
0: Ja, krijgt een brugje als busmaatschappij van die bus.
5: Ja.
0: Die moet een update hebben.
5: Ja.
0: En betalen. Betalen.
5: Van de koek.
0: Ja. Ja, en dan is er niet meer.
5: Nee.
0: Ja, voorbeeld.
5: Vragen. Ja. Even zien, we gaan naar Canada. Want separatisten die hadden verkiezingen in de Canadese provincie Quebec won. De partij PQ, die zullen volgende regeervormje in de Franstalige provincie. En die separatisten die vierden campagne met de belofte om een referendum te houden over afscheiding van Canada, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt deadline had. Wat dan krijgen we de connectie is met Trump. Ik snap dat net heel dol, maar de premier van Canada, Mark Carney, die is nou heel bedwaande van we moeten nationale eenheid uitstrelen, want het gaat net echt lekker in de relatie met de Verenigde Staten. Dus misschien dat ze daarom even wachten willen, want Trump zijn ambt deadline had en dan was er daarna dus een referendum houden van moeten we afscheiden van Canada, ja of nee. Er had eerder een referendum geweest in jantje 94. Toen kwam ze, maar krijgt een procentpunt te kwad. Oh. Ik denk, Canada, dat speelt het er al een keer net. Maar kennelijk toch volle meer als wij denken. Dus dat wordt nog even een afwachting dus. Dus mocht Trump zijn ambt deadline, dan moeten we even naar Canada zien. Van bloed tot loon nog wel eens in je heel besteden.
0: Ja.
5: Ik ben spannend.
0: Ze hebben niet tussen natuurlijk vol heel niet meer wat naar de EU ontzien in handelsrelaties en zo.
5: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, het is een belangrijke partner voor u zo'n worden. Dus maar het wordt nog belangrijker.
0: Ja, je wordt er toch een alternatief aan.
5: Ja.
0: Zie het maar. Ja, de eerste koffieplaat die komen alweer binnen onder oren van Mariet. Die wil graag Late Again van Steelers Wheel jaren. Zou ik jullie wel de Sparks jaren, dat jaren stal. Maar welke plaat voor Stoo jaren, dat wil ik graag van die weten. Stuur die maar even terug naar 0620-4-9-9-9-9-9 of vanzelfs de Omroep app. En dan komt er haast een beetje voorbij.

0: Ja, je kan ik in de bar zitten, dan zit je net al de koffie maar over de hoors.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijers.
1: Is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Seizoen Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
3: Een gutterhuis met een tuin, een Lietzerhuis, maar om te ben de dood binnen Bikeliks of een plak just wat dichter bij de familie. Een oorhoes vinden, dat is zo makkelijk nog net. Het ruilen van wenningen, dat zou daarbij wel eens helpen kennen. En de werkgroep Wonen uit Nijbeet, die organiseren daarom een wenningruiljoen om beweging te krijgen in de keerpmerk, of eigenlijk ja, de ruilmerk, daar komt het eigenlijk op deel. Slagjouw Johanna Brinkman, die praatte daar onder andere met een hypotheekadviseur en met potentiële wenningruilers.
4: Ik ga nu vrijzinnig doen, maar vrijzinnig in de garage. Ik zal het eerst weten hoe best dat ding hier deel zit.
5: Ja, in de garage, ik ga hier heel mooi naar achter bouwen.
6: Wat haal je in de oorbieding?
7: Nou, het is nog niet helemaal concreet. Ik zit helaas midden in een scheiding en ik wil heel graag in Nijbeest blijven. Dus ik doe eerst heel erg mijn best om zelf het huis te kopen, maar zo niet, dan is dit wel een heel mooi platform om toch binnen Nijbeest te kunnen blijven.
6: En hoe dreig is het om wat oors te vinden?
7: Ja, heel lastig, heel lastig. Ik heb al meerdere huizen ook bekeken in de omgeving. En ja, dan moet je toch tegen stellen opboksen die gewoon een wat groter budget hebben. Dus ja, dat is heel erg lastig om iets anders te vinden. Dus woningruil is dan natuurlijk ook een heel leuk initiatief.
6: Twan, jou zoek als hypotheekadviseur naar wat je er al in leidt.
8: Ja, klopt.
6: Wat valt je op?
8: Dat er heel veel woonwensen zijn. Enorm veel woonwensen. En dat we daar ook met z'n allen wat mee moeten gaan doen. Enerzijds natuurlijk in de vorm van de woningbouw zoeken naar de juiste woningen en qua oppervlakte, dat soort dingen. Maar anderzijds ook dat de mensen doorhebben wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. Als wij de markt vlot willen trekken, dan moeten er gewoon stappen worden gezet. Maar het begint bij de woningbouw. En dat zie je daar beter natuurlijk heel duidelijk. We zitten hier al jaren te wachten op die 23 woningen. Net hoorde ik ook al iemand van laten we daar lekker mee beginnen. Beetsers daarheen, dan krijg je misschien 15 tot 20 woningen in het dorp die ook vrijkomen. En daar krijg je dat treintje.
6: Dus, ja, dat treintje, wat bedoel je in de krek mij?
8: Nou, het treintje, dat bedoelen we dat je eigenlijk gewoon meerdere objecten bij elkaar gaat zoeken. En dat een starter bijvoorbeeld in een klein appartementje kan, dat de bewoner van dat appartementje naar een eengezinswoning gaat. En dat degene van die eengezinswoning gaat of naar een vrijstaand of nog weer. Dat je op die manier treintjes gaat proberen te creëren.
6: Wat zie ik eens, Teer?
9: Nou, wij zien een wedding in de buurt van Nijbeet. Wij zijn nooit in de pijn en we willen graag in de buurt van Nijbeet, omdat daar familie van ons wennet. En dat ligt dus voor de band heel erg leuk.
6: Dus Jim, hoop je dat de meest kunnen binnen die vanuit Nijbeet die komt misschien ook verhuisje wil?
9: Nou, dat mij. De mij ik iemand oorzien. Nieuwshoesken en dat wij dan troskomen naar NB.

0: Maar wij horen niemand zien.
1: En hast al wat genre van Stinkstad? Dat zullen we bij een spasje kennen?
0: Nog net echt. Maar zie ik meer een hoes, maar wat meer roemte eromheen. Dus wat meer groen. En de meeste mensen die hier binnen, die zie ik je eigenlijk ik een hoes wat grutter is. Dus wat hier om ben, daar zit net zo volle nog tussen voor ons.
1: Is dat spietig? Is het op meer hopen?
0: Wie altijd op meer hoopt, maar uiteindelijk denk ik wel dat het een mooie start is. Dus misschien dat dit weer een volgende stap brengt.
1: Wat vinden jullie ervan dat dit No In Nijbeets organiseerde wordt?
2: Ja, prachtig. Prachtig. Nee, daar word ik blij van. Daar word ik enorm blij van. Weet je, er moet gewoon roering komen in die markt. Er moet doorstroming komen. Ik bedoel, er staat hier een meisje van, wat is ze, een jaar of 9, 10? Ik weet het niet. En er was net ook een vrouw van 80. Ik bedoel, prachtig toch? Ik bedoel, dat is een samenleving. Ja, en dat moet je in het dorp houden. Dus nee, heel erg enthousiast.
1: Rick van Houten, daar is een van de meisjes die dit seizoen organiseren had. Hoe pakt het uit?
3: Het voel mij op dat de ene harde beter voorbereid is op de oren. Dus de ene is echt concreet. En die wil die zie je echt op zich om stappen te meiden. En er zijn ik meestal bij die denken, oh, ze hebben Shen, wat houdt het eigenlijk in? En ja, op den duur wil ik wel eens wat. Maar die ben nog langzaam concreet net. Dat weer eigenlijk wat me opvoel. En voor de rest ben je op zoek naar mogelijkheden en kansen en treintjes. En met die bril zorg ik er zelf naar.
1: En is er wel wat ontstaan deze jong?
3: Nog net concreet. Nee, ik denk wel dat er mogelijkheden binnen, maar het is best wel moeilijk om een heel sluttend treintje te krijgen. Maar dat is leuk om daar nou, we halen alle formulieren naar mijn naam en binnenkort geven ze even mee eens wooncommissie om het tafel op te zien van ja, hoe nu verder? En wat kunnen we hiermee?
4: Er is even goed naar je tocht, dus hoe het ruilje van Wenningen in Nijbeets.

0: Just Be Still, nee, zijn jong. Volgens mij hoeven die net te ruilen van de hoes. Zo onderling dan misschien nog een idee wijzen. Perilien, maar nu, ik denk het net. Our House, or Our House, je dat in elk geval.
1: Reken je er maar op. Ruim bij een barbecue, Jimmy op een fiets. En nice maken ze tongensje. Maar rollen op de Fries.
2: Ja, Else Wieke werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke toontje op Spotify en elke vreet op televisie.
1: Nijsmakers. Want ja, daar zit er niks op tv.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is een minuut hoe Jelmerson. Feike, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. De Oosterdijk had gisteren in beide richtingen een schof dicht geweest vanwege een technische storing. Er was een probleem met de Zuidbrug en die kwam met de zon. Zowel in de richting van Friesland als in de richting van Noord-Holland stierde er een file. Een monteur had de storing verholpen en hij goed een oren goed verkeer weer over de bregen. En ik begin nou even met een citaat. De tering voor jullie allemaal, ik schiet deze school maandag overhoop. Dat zie je in een mail die het vreed naar ouders en leerlingen van het Stellingwerfcollege in Jesterwaarde stuurd waard. Waar het de mail stuurde is nog net bekend. Die waard verstuurd via een hacked mailadres van een leerling. Maar de schrik zit er vol in. Het ziet al een band ben juster dan ik net naar Squalle kwam. Directeur Harold Groenewoud van het Stellingwerfcollege.
6: Dit is natuurlijk wel een bijzondere omstandigheid, hè, die aan de gang is sinds vrijdagmiddag. Dus op het moment dat de ouders zoiets hebben van, ja, ik wil meer zekerheid of ik ben bang voor. En ja, als wij daar over in discussie gaan van het is niet terecht of de angst of wat dan ook. Ja, je raakt alleen maar van elkaar verwijt. Dus dat is helemaal niet de bedoeling.
5: Ilia is juist Jeroen Brandons die in een container naast een stroomverdeelstation. De brandwacht weer de gauw bij en koe voorkomen dat vuur oorsleeg naar de elektriciteitskast. De container ging volstaan in vlam op. De oorzaak van de brand is net bekend. Friesland heeft ik het komende hier twee restaurants met een Michelinster. Het gaat om de heren van Hariksma in Beesterzweeg en restaurant Smink in Wolvegeer. De twee restaurants die in de vrienden hier ik al op de lijst, maar dan is het nog geen vanzelfsprekend heet om de onderscheiding dit hier wet te krijgen. Jan Smink van het restaurant in Wolvegeer krijgt de ster voor het vierde jaar op Riegen en vertelt wat dat betekent.
7: Krijgen mensen uit België, Engeland, Duitsland over de vloer. Ja, die hadden we niet gehad als we die ster niet zouden hebben. Dus dat is wel, ja, wel degelijk heel belangrijk, zeg maar. Zowel voor je bedrijf en ook voor mij als, nou ja, als ik naar mijn privé kijk of nou ja, als persoonlijk doel, zeg maar, heb ik dat ook heel hoog zitten, ja.
5: Ja, dat kan ik me voorstellen. Michelinster, ja. Je krijgt hem net samen.
0: Nee, en hoe knap dat restaurant in Zwolle, dat hij hem gewoon houdt net, hè?
5: Ja, treien, hè?
0: Treien, ja.
5: Ze alle treien houden. Ja, ja, nee, ja. Dat de libraaien bedoelst, maar als, je als die boer.
0: Enige van Nederland, hoor.
5: Als enige van Nederland, ja, ja zeker. Ja.
0: Klasse.
5: Ja.
0: Het is tijd voor het Waarbrugt mij Tjitske Wiebenga. Goedemorgen.
8: Een goeiemorgen.
0: En van de morgen weer even wat mistig op de dik. De lampen die moesten. Nee, ik zou zeggen, die moesten nog niet, maar al die door natuurlijk. Maar
8: ja.
0: De mistlampen die konden haast door.
8: Haast. Het is inderdaad wat diezenig. Het is in het noorden van de provincie. Daar hebben we al zicht onder de 400 meter. Het is met name op Skiel geweest. Het zicht nou even wat min is. Maar verder hebben we het echt door diezen. De echte misten die hebben we in het zuiden van het land. Daar is dan ik hoor de Giel. Dan heb ik het echt door Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Daar hebben ze zicht onder de 100 meter. Maar bij u zien omkrieten hebben we het echt door diezen. En wat mistbanken en ja, verder. Het is inderdaad, nou ja, lokaal kan het dus wel even oppassen wijzen. Maar ik verwacht je bij u alles net echt grote problemen. Ja, en verder, de temperaturen, ja, die litten ik zien dat we, nou ja, toch wel maar een enkele opklaring te krijgen hebben. En juist ik werf mij hele hege minimumtemperaturen verschillen binnen grut. Om maar even een voorbeeld te nemen. Vlieland, die het 16,8 op dit zuiden op de thermometer wiel Skielgen nog 12,6. Zon op de thermometer steen had. En dat het verzelfs te krijgen. Maar nou ja, in de mist is het een stuk frisser. Want op Skielge daar hebben ze 1200 meter zicht. Wielst op Vlieland het zicht echt heel goed is. Nou, Dwaim zit op zichtje een heel graam. Dan Waard 14,2. Akrum 15,2. Laaksum zit dan weer op 17,4 graden. Wielst het in Bakkenvinden waar 14,7 is. Nou, de vierde wat we van de morgen verwachten kennen is dat die diesel en de lokale mist dat toch wel weer oprommen wordt. Dags het dat ook gewoon plak een beetje tiert nedig, omdat de stiert net echt een heel soort wien. En die komt er ik net. Wat er waait, komt uit het westen waai en is zwak, ontheeg uit matig. Nou, verder zullen we jou toch wel wat meer bewolking hebben als dat we de orde dagen in hand hebben. Maar tussen dag is ik zeker voor om te verzinnen. Ja, en van een beetje, dan zo het heel lokaal een beetje wierd wijzen kennen. Nou, zou jij bij de man die het hebben een temperatuur van zo'n 14-16 graden, wil ze dan van een beetje nog op erin de kennis een 8, misschien nog joggentje graden. Nou ja, je zoon het haast nog een nice medaille nemen kennen. Maar ja, het van een beetje op gewoon plakken toch zo'n beetje wie het onslaat. Dat zou dan ik nog even skofkadurje kennen. Een beetje een wisselend waarbeeld is al joerd. Jong en vannacht dan hebben ik nog geïnkelde opklaringen. Het liek het dan vannacht eigenlijk wat droeg te bloeien. In het kustgebied, ja, het kustgebied bloedt wel wat gevoelig voor wat wie het giet. Maar verder zullen droeg wijzen. De opklaringen op Alarm, ja, die zullen drik wijzen. En dan hebben we komende nacht wol op grote schaal echt te krijgen, maar mist. De wien komt dan nu de eerste wij, maar het stelt echt dan eigenlijk net een heel soort voor. En ja, in de mist dan zakken de temperaturen naar een graad of 10 over en de boet nu zullen het uitkomen op zo'n 15 graden.
0: En wij zien dat verschil aan Kikkelwee. Ik heb het idee dat dat één keer in de zaal die het lijstje hebben. ik ben het altijd voor benijd. Wanneer ga je het nou deze en wanneer ga je het om mist?
8: Oh, ja, mist, dat is het zicht boven de 1000 meter. En als je onder de 1000 meter zit, dan heet het door mist. Dus onder de 1000 meter, dus een zicht van onder een kilometer, dat is dus mist. En dan heet het ik nog, nou, en dan boven de 1000 meter, rond 4000 meter, dan hebben we het door deze. Dus ja, als het zicht krijgt 1200 meter, is dan spreken officieel zijn dus oer deze. Maar ja, dat is dan wel dat het altijd in de mist aanhingen. Dus dan is het zicht net al te best. Ja,
0: ja, en ik denk net dat hij in het Nijmegen. Dus op zich, ja, dat is een beetje gevoel, denk ik.
8: Nou ja, het is, de kerst het eigenlijk altijd wel heel goed inschatten als het op een grote dieker is. Daar is de hectometer pijltjes. En dan kerst de hectometer pijltjes tellen. Die staan schenkerst. En dan kerst aardig inschatting maaitje wat het zicht ongeveer is.
0: En dat kennen we dus manier dan?
8: Ja, morgen hier, maar van de morgen is het richting het noorden. Is het ik nou wel. Zit het ik op het randje van deze of mist? Nou, kan je mooi even uitproberen.
0: Ah, dat zijn de handige tips.
8: Ja.
0: Ja. Want als we door morgen hier naar, zijn ze er binnen zicht. Ja. Dus ik min.
8: Ja, ja, zeker. Het mist morgen, dan is het zicht al wat minder dan dat we nu hebben. Daarbij hebben we dat het kustgebied zo een gevoelig wijze kennen voor een dripkerij. Maar ik verwacht ze verder erin van de dij morgen. Als die mist en die is oplast is, dan hebben we te krijgen mij nou, toch wel een mix van wolken en zinnen. En dan, ja, dan hebben we morgen nog weer eigenlijk een nice medaille te pakken. Temperatuur rint ik weer op naar zo'n 20, 21 graden. Hoe dij is het is dus eigenlijk droeg te bloeien. Maar vanuit het zuiden wij komt de steuring ontzetten. Maar ik vanuit het noordwesten mij. En dat komt eigenlijk een beetje boven uus laan komt het eigenlijk een beetje samen. En dan, nou ja, dan hebben we dus in de juntie het dat we dus echt wel te krijgen hebben. Maar Rijnwetter in de nacht ik. En dan aan het eind van de nacht dan schoot het front verder. En dan komen we echt in een koudere lucht te lanen. Nou, dan pak ik de tonsje er gelijk bij. Dan hebben we dus echt een mix van wolken en geregeld is een bui. Maar dan ziet er ik echt wel een stevige wien. Komt u tot noordwesten wij. Windkracht 5 ontzaam. Dus hebben we toen vrij krachtig onthut. Ja, en die temperatuur ik, die zakken het aardig onderuit. De maximum temperatuur. Morgen dus nog een maximum van 21 graden. Op tongetje komt hij uit op zo'n 15 graden als maximum temperatuur. Nou, en dan op vreed dan leidt er een lege drukke bier bij IJsland. Maar die hette steurings dus oer uw provincie hinnen, oer uw land hinnen. En daarvan hebben dan geregeld Rijnwetter, mei die west- en noordwestelijke wien. Nou, dan is er van Nijsimmer heel lang in sprake meer. Nee, dan kennen we wel zitten dat het volop jest is. En dan op sneum, dan zitten we op Nij in een koude lucht, mei wolkenzinnen en buien. En een westelijke wind die het matig onkrachtig is. En dan ik een temperatuur van zo'n 14-15 graden. Dus ja, die jest die stiet toch aardig wat te springen. Zeg maar van tongetje, ja, in de nacht naar tongetje, dan hebben we de omslag eigenlijk. En bij name vreet we het dan de minste dij. Maar morgen dan hebben we echt wel weer een knappe dij. Hoe dij is in elk geval te pakken. En Joert liet het heel dan ik net zo raar u te pakken.
0: Nou, we genieten ervan.
8: Ja.
0: Dit keer, dank u wel. En Onza.
8: Hey, Onza. Hey.
0: Wiebe die hier dit weekend even de dvd's vielen erbij. En de dvd'tje erin van de Rolling Stones. En de derde huis koffieplaat krijg je er. Honky Tonk Woman. En dat is een mooie.
5: Dat is een hele lekker.
0: Ja, maar een kolenbeltje.
5: Ja.

0: de Kast en het Noord-Nederlands Orkest. En net waarom.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Na de sluiting van de bioscoop Cinesnake moest het filmhuis in Snits op zoek naar onderkom. Dat is een voen bij het cultureel centrum Poort. De films die we tenijs zien letten in het atrium van het Oud Kerkhof. En Joen is dan de eerste vertoning in dat nieuwe onderkom. Praat erover met bestuurslid Annemarie van Elsakker. Een goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat moet een hele opluchting wijzen, denk ik, dat er een nieuwe onderkom is nou.
2: Ja, dat was heel fijn dat we daar zo welkom zijn geheten.
0: Maar het is ook nog voor het dagelijks net kleed, denk ik. Want er moet dan apparatuur, maar er heel wat verhuizen worden voordat je daar fatsoenlijk een film vertoont in natuurlijk.
2: Ja, nou verhuizen niet, want de apparatuur die in de Cinesnake was, die is daar gebleven. Maar we hebben nieuwe apparatuur moeten regelen inderdaad, want Poort is voor van alles ingericht, maar niet voor filmvertoningen. Dus dat is nu op orde gekomen. En daar is hard aan gewerkt, ook door de technische staf van Poort, om dat op orde te krijgen. En vanavond kunnen we eindelijk beginnen. Nou, we hebben er heel veel zin in.
0: En wie dat nou de grootste uitdaging, die apparatuur? Of wie er wat oors, wat er uitspronkelijk voor is? Of van, nou, dat ging net toch, dat is een soort werk achterbij komen zoeken.
2: Ik denk al met al die apparatuur is wel het grootste punt geweest. Ja, daar moest het hardst aan gewerkt worden. Want op zich heeft Poort wel de programmering, dat paste wel. We moeten wel een beetje verschuiven, hè. Dat heeft u misschien wel kunnen lezen. Maar we hadden normaal voorstellingen vanaf 8:00 s'avonds. En dat is dan vanaf 8:30 vanwege de balletlessen die boven de filmruimte zijn.
0: Want die avond. Die combinatie, die wie net zag gelukkig?
2: Nee, dan zou het scherm enigszins gaan trillen en wat er nog verder aan het plafond hing. Dus dat zou niet kunnen.
0: Nee, dat wil je natuurlijk net als je naar de film zit te zien. Dat mag je niet te scoren in, dat mag je net houden.
2: Nee.
0: En ik begrijp, je hebt een crowdfunding heimdien, hè, voor die apparatuur.
2: Ja. Ja, want ja, voor Poort, die hadden natuurlijk hun begroting voor dit jaar al lang en breed bedacht en klaar. Dus het is een nieuwe investering die ineens nodig bleek. Dus vandaar die crowdfunding. Ja, daar is echt massaal zo lief op gereageerd. Dus we waren er best beduust van.
0: Ben dat al je filmliefhebbers die je maar een warm hert dragen en die daar snek weer in de sales zitten?
2: Ja, daar ga ik vanuit. Dat het wel dat publiek is geweest wat heeft gezegd van nou, dan gaan we toch helpen om het voor elkaar te boksen.
0: En dan is de grote vraag natuurlijk, nood je dat dan al je roem hebben? Je hebt een sale, er kunnen 64 mensen in, begreep ik.
2: 68.
0: 68, oké. En wil je dat letter nog uitwrijden of wilt het verleuk?
2: Ja, we hebben het met Poort erover gehad. We hadden normaal gemiddeld ongeveer 80 bezoekers, maar ook wel uitschieters tot over de 100. En dat past dan helemaal niet. Dus we willen wel kijken hoe we met elkaar binnen Poort het aanbod wat kunnen uitbreiden. Maar dat op deze korte termijn was dit echt het best haalbare. En ja, 68 is toch ook niet niks, denk ik dan.
0: Nee, dat is een mooie groep mensen voor zelfs.
2: Nou, zo.
0: En nou weet ik, als radiomaker, dan word je altijd dat de eerste plaat die mensen jaren, dat mat raak wezen. En dat zul mijn film net ons wezen natuurlijk.
2: Ja, nou ja, daar is door de programmeur van ons, Ger de Boer, natuurlijk altijd veel aandacht voor. Van wanneer vertoon je wat voor film. En voor vanavond is gekozen voor A Family. Dat is op zich een hele goed gewaardeerde film. Waar we hopen dat mensen ook veel plezier aan beleven als dat een mooie seizoensopening zal zijn.
0: Nou, dat klinkt goed. En een lied feestje erbij ik nog, denk ik.
2: Ja, we krijgen een bruisdrankje en een speechje van deze en gene. Dus het wordt echt een feestelijke opening.
0: Ja, normaal doe ik dan aan het eind van zo'n meteen wel eens een oproep. Want de meeste kinderen er nog in. Maar ik neem aan dat het vol zit.
2: Ja, het is uitverkocht.
0: Nou,
2: ja.
0: Dan is de oproep de volgende keer.
2: Ja.
0: De kanaal dat, maar in de gaten horen daarvoor, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik hoop het wel. We zien elkaar allemaal heel graag weer.
0: Annemarie van Elsakker, het nieuwe onderkom dus van de bioscoop der in Snits. Dank u wel.
2: Graag gedaan.

0: Please and Can't Stand Losing You.
1: De media van de morgen.
2: Fijke, toch is de kronten weer hier op een slijn. Ja, weet net welke kront. Dit is misschien wel een foto. Een mooie foto, liek het?
3: Oh nee, het is nee, want die foto, die Stoosjurst, die is eens helemaal net zo mooi.
2: Nou ja, op de kop.
3: Ik pak het er even bij, want hij lijkt op het hoekje.
2: Artistiek op de kop.
3: Het is, ja, artistiek misschien, maar dit is een brege in Kiev. En die wordt rekken door een drone.
2: Oh.
3: En dat is een heel groot probleem, de zuidelijke bregen. Want die bregen in Kiev, dat zijn de levensaders van de stad. En Rusland weet dat. Met gerichte aanvallen op de belangrijkste bruggen van Kiev probeert het Russische leger het leven in de Oekraïnse hoofdstad volledig te ontwrichten. De bruggen zijn voor de Oekraïners van levensbelang, zeker nu de winter nadert. Dat schroot de Volkskrant, maar ik zeg in orenkranten zeg ik hier ook al verhalen over. Ja, dat zijn natuurlijk hele belangrijke bregen. En de luchtverdediging boven Kiev die is net genoeg om al die drones te onderscheppen. Rusland heeft enorm investeerd in drones. Ze hebben ook nieuwe drones. Die hebben net een propeller, maar die worden met een straalmotor die onderen. Dus die ging ik wat hudder. Dus dan kan ze ik moeilijker onderscheppen vanzelfs. En ja, Oekraïne die blootrek continu op hameren. We hebben te min alweer raketten om al die drones uit de lucht te schieten. Dat gaat dan soms om honderden tegelijk. En dan zie je dat er behoorlijke gatten in die bregen slijm worden. Er is nog, bij mijn weten, nog net een bregen compleet instort. Maar dat wil heel niet dreiger. En wat die onvallen ik doggen. Want dat komt letterlijk en figuurlijk. Ja, volslijn onverwachts uit de loft vallen. Ze saaien een heel soort angst.
2: Maar die ding die gaan normaal al een rotgong bij een gewone motoren erop. Dus is dat nou, wat is het? Klinkt als een raket, een straalmotor.
3: Ja, daar komt het wel op deel. En die technieken, die hebben ze dan weer van China kregen, de Russen. Ja, laten we dat net vergeten. China is de lachende derde op de achtergrond. Ik in de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran weet precies waar die militaire basis van de Amerikaan liggen. Want dat weet ze, omdat zij spionagebeelden, satellietbeelden van China krijgen.
2: Het is net toevallig dat die drones uit China, dat die niet meer welkom zijn in Amerika. Hè?
3: Nou, ik bedoel maar. Dus voordat je het weet, dan keert China het om en dan gaat hij de verkeerde kant uit. Nou ja, dan geven we gauw naar wat oors, even naar het Algemeen Dagblad. Daar spotten de emoties, die spotten van de fascie daar. Want we hebben het over de Michelinsterren verzels. Ja, chef, kok Ralf Berendsen en zijn vrouw Soumia, die kregen te jaren dat hun restaurant Sluis een tweede ster verdienen had. En ja, dan spotten die emoties wel even ervan af verzels. En ik ben niet schrikkelijk hoe de Libraïe en de toprestaurant in Zwolle had drie sterren. Voor hun wie het een beetje het eer van de wereld, want de man, Johnny Boer, is verstoren voor zelfs de chef-kok. En het wie het eerste volslijne hier Johnny, zonder Johnny Boer. En ze had toch hun drie sterren behouden kent. En dat viel als een enorme bevestiging van wat ze dus zelfs het eer van de wier hiet nemen. Maar werd winnaars binnen, ben ik verliezers. En topchef Margot Reuten van een restaurant in Maastricht verliest nou ik haar tweede Michelin-ster. En die is bot teleursteld voor zelfs. Ons kroontje zijn we nu kwijt, maar de passie voor ons vak pakt niemand ons af. Ze zijn dan altijd wassen netjes, dat ze dan even naar die in het voor, voordat het bekendmaken wordt. Dan wist dus Bella terug Michelin van die ster is, of sterren, ben van die oppakt. Dus ze is nog strijder. Dus het grootste compliment krijgen we immers elke dag van jullie. De lof over de heerlijke gerechten, de blije gezichten aan tafel, de mooie gesprekken en het samen genieten. Dat is waar we het voor doen.
2: Maar wat een rollercoaster daar in dat restaurant. Ik. Want per weekend, per manlien, is ik de rechterhand van Boer is ik een verstoren.
3: Oh ja, dan begin je nog even waarom naar de Libraïe. Ja, ik zie het even niet meer streef. Dat is ik. Ik een chef-kok daar. Dus het wordt heel bot in emoties zitten daar.
2: Dat een rollercoaster volgens mij erachter de schermen. Nou. En dan krijg je er als gast helemaal niks van mij, denk ik.
3: Nee, het goed is net.
2: We zijn in de waterlijn.
3: Nee.
2: Oost krijgt net zoals jij natuurlijk.
3: Ja, precies.
2: Ja.
3: en vooral het traaien. Nee. Dan gaan we nog even naar kwart naar Rotterdam, want de glazenwasker van de Euromast heeft een flinke upgrade gekregen. Geen leather, geen heegwerker of touw meer.
2: Straalmotoren.
3: Nou, wel een drone.
2: Oh.
3: Ja, ja, die vliegt dus langs de glazen gevel en die maakt het skin met een hege druk slang. Dus ja, ze hebben wat naar ze uitvonden.
2: Ik ben heel benieuwd naar beelden van deze situatie. Ik denk dat die jaar snel op ziekje.
3: Best genoeg.
2: Ja.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt. Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame. Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC. Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
6: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
5: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
7: Het schip was aan het varen, ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
5: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: En naast die vriesel van de morgen gaat het over de griepprik. Die komt het hier bij een soort huisdokters letter als gewoon wij. En muziek komt erop van Kim Wilde. Voor een paar minuten.
8: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Friesland van de Moor.
7: Maar Erik zei

0: We zetten Kim Wild even in de wacht, want er is een melding van het verkeer.
1: Ja, meerdere zelfs, want op de A6 en Meloort Lelystad. Dus ja, dat is al 4 Boeten Friesland, maar er zijn een heel soort Friesen die nemen die route. Daar stiert het al feest. 4 kilometer tussen Emmeloord en Zwifterband. Dan de A7 tussen Beesterswerg en Tjalbert. Daar stiert het feest. 4 kilometer file. Zo'n kwartier extra rijstiert. Het te krijgen bij een ongeluk. En ik op de A32 onder Jerevingen tussen Wolvegeer en Jerevingen Zuid stiert het vanwege werkzaamheden feest. 3 kilometer file. 4 minuten extra rijstiert.
0: Mooi. En dan is het nou tijd voor Kim Wild.

0: Toch een stukje levensadvies van Kim Wilde. Never trust a stranger, wie dat.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Ja, ik heb het in mijn tijd dat ik nou huisarts ben. Ik ben nou bijna 22 jaar huisarts. Heb ik dit nog nooit mooi maken?
0: Ja, wij gaan dat dan horen. Het gaat door de griepprik die dit hier een stuk letter komt als gewoonlijk. Wet dat krijgt online tot Jesta. En de middelbare school in Sint Anne die wil een sportveld onderlezen. Maar omwenners die binnen benauwd voor oerlijst. Net als een gymdocent worden de maatregels naam om oerlijst van te komen.
4: We willen natuurlijk een sportveldje. We willen ook geen overlast hier. Dus we zijn nu met elkaar aan het ontwerpen.
0: Ja, dus dan moet even horen. Nee, dat was Fijke. Wat is het overvoen?
5: Ja, zoene intenties die binnen zeldzaamheid in de grote steden en er worden heel iets minder films opgenomen in de Verenigde Staten.
0: Ik heb gereden dat hij dezelfde films maakt.
5: Ja,
0: overal
5: ja, het is al hier AI. Ja.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst iets voor het Waberjocht. Mij, Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
6: Ja, een goeie morgen. Nou, even een opmerking voor het verkeer. Want het is op gewoon plakken, zeker in het eerst in het noorden van de provincie, dat is wel aardig mistig. Daar is het zicht onder de 1000 meter dus. En verder dus op gewoon plakken mistig waar. Maar dit lost dus in de rin van de maand die het op. En dan krijgen we Jood en Dij mij een afwisseling van wolken en zinnen. En ik kan het vinden een beetje op gewoon plakken ik nog wel een beetje wie het wezen. Het is verder kalm waar, want de westenwind is zwak. En het kwik rint je bij op naar 1820 graden. Jongen, vannacht is het op de meeste plakken dan weer droeg. Binnen de opklaringen en ontstiert er op nij mist. Dit lost iedereen van morgen dan weer op. Daarna wikselen wolken en zinnen in een oor. En bloedt het ont in de joen die het droeg. Maar in zwakke, zoete eerste wien wordt het dan maximaal 21 graden. Maar volgt mooi joen en nacht op nij rijnwetter.
0: Het zou samen als kinderen dat het hier langer wachtje maakt op de griepprik als het wendt best. De levering die is vertragen. En de meeste huisdokterspraktieken die krijgen de levering pas in november of in december. Verslaggever Dennis Terpstra die praat erover met Mirjam Talsma. Zij is de voorzitter van de huisartsenvereniging Vereniging Friesland. En ze is huisdokter in Burgum. En ik daar heb ze last van die vertraging.
3: Als huisartsenpraktiek hebben wij daar wel mooi last van. Want wij zullen de levering rond 1 oktober hebben. En nu hebben we de levering pas in november. Dus ja, dan krijgen we wat organisatorische problemen. Want we hier al helemaal regelen wanneer we ons griepspuit zullen doen. Maar dat maar even verorie.
7: Wat tocht jou toen jou het bericht zeggen?
3: Ja, dat is even balen. Is dat je krijgt er toch wat minder tijd om alles wat te beregelen. En aan mensen de griepspuit te gaan. Maar ja, we hebben het er mooi te doen. En dat lukt dus dan eigenlijk wel weer.
7: Zwaar het net van problemen bij je?
3: Nou, op zich bij u zorgt het net voor problemen. Het enige wat we willen hebben is dat de meesten natuurlijk geen belly. Wanneer komt de griepspuit nou ook? Hè? Want ze binnen wend dat sommige u het al begin oktober hebben. En dat is dus nou net het geval. Dus ja, meer telefoontjes vaak.
7: Ik kan me voorstellen dat meesten zich ik zwaar een gimmaatje.
3: Ja, dat denk ik wel. Maar op zich is dat helemaal net nodig. We binnen altijd op tijd met de griepspuit. We doen het echt al speciaal in oktober, november. Want de meeste griepspuiten, de meeste griep is inderdaad in december, januari. En dan ben we er op zich nog op tijd bij.
7: Maar smit dit geen problemen op van Big Leaks zeer kwetsbare groepen?
3: Nou, daar is de griepspuit natuurlijk ook voor de zeer kwetsbare groepen. En wat ik zei, de griep is eigenlijk pas vaak in december, januari. En dan is het nog mooi op die het bissen inenten.
7: Ja, en hoe komt het eigenlijk dat vaccin nou zo let is?
3: Nou, dat komt, had meerdere oorzaken. Is dat ze hebben besloten dat ze verwacht dat er een oor griepvirus ook is. En dat wonen ze er nog in, dat griep spuit zal dwan. Let me staan dan even makkelijk zissen. En dat is verloren. En daartoe moesten ze oorspul erin hebben. En dat wie net meteen leverbaar. Dus daartoe is het wat verlet al leren.
7: Hoe uniek is deze situatie?
3: Ja, ik heb het in mijn tijd dat ik nou huisarts ben. Ik ben nou bijna 22 jaar huisarts. Heb ik dit nog nooit mooi maken. Dus we moeten maar zien hoe dat volgend jaar weer is. Maar aan de andere kant is het ook misschien van goh fijn dat ze dat nou zou besjuggen. Van goh de koers is dat het een oorvirus is. Dus dan moeten we ons daar maar op aanpassen. Want het is hoe ik zonde wijs. We doen het wel voor 1 oktober. We doen dan dit maar, want dit is het makkelijkste. En dan hebben we aanstaande een hele orengriep. En dat is hoe zonde wijzen.
7: En het is dus net helemaal, begreep ik, het is net helemaal ongebruikelijk dat je pas letter het vaccin krijgt, toch, als huisarts?
3: Nee, we kunnen altijd, in 1 juni kunnen we altijd bestellen. Dan bestellen we hoeveel hebben we nodig en wanneer willen we het hebben. Ja, en dan is het maar, krijgt inderdaad, wanneer is er op dat moment plak dat het leveren werkt in. En het wordt eigenlijk altijd leveren van eind september tot midden november, wordt ongeveer de levering denk ik. En als ik te letter, of als te weinig ik haast, ongriepspuit, kies ik op Nijweb bestellen. En dat kan ik wel pas eind november. Ik weet dat staan wij kruis. Dus dan is op zich geen probleem.
7: Maar betekent het nou dat je hem helemaal geen griepprik kan hebben?
3: Nou, wij hebben een hele kleine voorlevering hebben van iets van 100 spuiten. En die broeken we dan echt voor mensen die we bijvoorbeeld toesprikken. Maar als we er toevallig heen kennen, dan kunnen we de praktijk ondersteunen. Kan bijvoorbeeld de spuiten ek, ja. Ja, of als we echt denken van nou, die mensen gaan op vakantie en die ben 6 weken voort, dan gaan we wat voor de zekerheid hebben.
7: Maar tot slot, mensen, hoe zit dus geen zwaargen te maken over dat die prikken pas in november of in december komen?
3: Nee, helemaal net. Nee, is helemaal geen probleem.
0: Aldus de huisdokter der in Burgum.
1: De media van de morgen.
0: In de vorige week dat we haast alle dagen in het media zich iets over eten heen op de een of andere manier.
5: Ja.
0: En dat denk ik, dat zetten we gewoon even terug.
5: Die trend zetten we gewoon verder. Absoluut. Want het is dreig om in grote Nederlandse steden een itentje te vinden dat een soene hap verkeert. Trouwens, groot daarover. Het onbord past in maar 4% van de gevallen bij een soene lippenstiel. De rest van de verkeerpunten kenmerkt hem toch een overvloed aan ongezond eten, schrozen ze in de kranten. Tussen 2014 en 2024 waren het onbord in grote steden. Dus Amsterdam, Breda, Den Haag, Grijns, Leiden, Rotterdam, Utrecht, Tilburg, ik mis Leeuwarden, waar het vaker minder zoen, dus meer vet, meer zwiert en meer zout. En dat doorblikken uit een inventarisatie terug Amsterdam UMC in opdracht van de gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die daar een hutmeidje voor een zoene jeugd. De opdrachtjouwers van de studie die willen het onbod van eten in 2030 zoener en duurzamer meidje, maar het wordt dus alleen maar minder.
0: Als het is voor de binnenstad van Amsterdam, dat is natuurlijk een soort Disneyland effect daar natuurlijk.
5: Het is al een keer pizza en kebab en weet ik veel.
0: Ja, maar ik dat bepaalde wat dan toeristen als iconisch hoor, dat we dan een heel soort onbeheer natuurlijk.
5: Ja.
0: Als je al stroopwafels krijgt.
5: Oh ja, stier ze daarin naar Riegen voor een bepaald stroop. Want die is een keer op TikTok geweest.
0: Dat effect.
5: Deze organisaties die roepen het kabinet op om voor gemeenten mogelijk te maken om het onbod van net zo'n eten lokaal te keren. Dit is nodig, want oergewicht en obesitas, dat neemt daar. Wat mensen eten, wat grotendeels bepaald door het aanbod, zei het gedragszaakkundige Lisbeth Velema van het voedingscentrum. Dus maar wij wat verbieren. Het smiet op van de verbodentje.
0: Ja, dat een oplossing is.
5: Dan moet je dik handhaven. Ja. En daar gaat het wel eens mis.
0: Ja, en mensen willen toch altijd recalcitrant als je wilt verbieren. Dus dat is echt werk.
5: Maar kennelijk wil mensen dan toch net zo'n eten.
0: Ja.
5: Toch? Als mensen er een vreeën, dan is het onbouw er ik net.
0: Maar zou het nou wijzen omdat er... Dat is dan... U boeten randstedelijke blikken natuurlijk daarop. Het zijn wel je toeristen lezen dat de winkels daar het onbad op onpassen daar. Maar goed, dat is natuurlijk ook wat te makkelijk zijn.
5: Ja, maar ik net alleen nog toeristen denk ik. Die inwoners zelf, die wordt toch snel en makkelijk. En toch maar gauw even wat zwiert en zo wat.
0: En überhaupt de ketens natuurlijk.
5: En er binnen alle ketens.
0: Ja.
5: Dus je hebt er zelf ik een hoorn in dit nice, denk ik.
0: Ja.
5: Ja, terug het gewoon net te bestellen en op tieten. En voor zo'n eten te gaan.
0: Waarom te van verbetering daar dus.
5: Ja, zeker. Ja, en dan wordt een groot deel van Amerikaanse film- en televisieproducties wordt net langer in de Verenigde Staten zelfs maken.
0: Enkel in China.
5: Ik weet
0: het. Het is het best.
5: Nou ja, dus juist wel. Ze heeft op een gegeven moment van... Er waren natuurlijk een heel soort films die New York opnam. Nou, dat waren op een gegeven moment al. En in Los Angeles. Dat waren te duur. Toen gingen ze al naar Boston en Chicago en oorsteden. Wieken ze uit. En nu wieken ze dus uit naar het buitenland. En het acteursvakboen had het onder zitje litten. En ik de vakboen voor regisseurs en scenario-schrijvers. En ze waarschuwen je nou... dat de Amerikaanse film- en televisieindustrie terrein verliezen bloot... als er net ingrepen wordt... En Jan, er waren nog 4% van de productie-uitgiften van grote Amerikaanse studio's om films bestegen. Producties die dus heel dal of van grut paard in de Verenigde Staten opnam wienen. In 2024 wie dat naar onderen ging, 42%. Oh, en bij televisie gaat het onderdeel zelfs van 94 naar 64. Dus dit is toch wel behoorlijk inderdaad. Maar ja, daardoor werk je dus ook heel veel minder Amerikaanse cast en crewleden om grote producties in eigen land. En ja, net als de vakbond dreigt het land zonder maatregelen via dat terrein te verliezen. En daarmee ik baan in de sector. Dus films als Barbie en Wicked, die ben van grutpaad boetende Verenigde Staten opnam.
0: Krijg je dat effect was hier in Nederland? Ik weet niet meer, is dat nou? Ik weet niet waar die studio stiert, maar er heeft een bepaalde grut complex in Nederland. En daar zetten ze één keer een decordeel voor een televisieprogramma.
5: Ja.
0: En dan worden er voortdurend voor al die verschillende landen wordt een versie opnamen.
5: We meestal uit Australië, zei die erin flying voor. Dat is een speeltjesprogramma. Ik ben de naam ik even.
0: Dat gebeurt vaker voor verschillende platforms.
5: Ja.
0: Ik weet niet of het van de Voice X is, maar Bigelix dat zonder mol een decor voor de Voice Del zet.
5: Ja.
0: En er wordt in pleit van dat de studio in dat loon opbouwd wordt.
5: Nee, we de meesten in een flying.
0: Inclusief publiek en entourage.
5: Kennelijk goed keeper als dat je die studio dan weer verbouwen.
0: Ja, het is toch bijzonder hoe dat in elkaar steekt.
5: Het is heel bijzonder.
0: Feike, dankjewel. Het is dit van muziek. Van. Ja, dat hoef ik natuurlijk niet te zeggen. Van deze natuurlijk.

0: Het is Jutta Dij van de Duitse taal.
1: Ja, maar dit is Engels, denkst toch dan? Ja, maar misschien is het wel een aha-erlebnis.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: We zullen het hebben over sportvelden. Het sportveld van de middelbare scholen Ulbe van Houten in Sint-Anne om te wijzen. Er moet een multifunctioneel sportveld komen bij die scholen. Leerlingen die willen meer mogelijkheden om te bewegen. En haar tekening maken van haar ideeën over het ideale schoolplein. Omwenders, ja, die meisje had wat zorgen over de mogelijke loodsoeles die dat opsmiet. En hangjoren, Derek. Verslagjouwer Jesse van Wieren van Omroep Silt. Die vroeg gymnastiekleraar Niels Hekema van het Ulbe van Houten over de plan van dat sportveldje.
3: Zij begonnen natuurlijk bij onze leerlingen om te vragen van aan de hand van een enquête van hey, waar liggen de interesses? En toen hebben we teruggekregen van onze leerlingen van ons schoolterrein is best wel saai, zeiden ze. Valt weinig te doen qua sport en spel. Dus toen zijn we begonnen met dingen aan te schaffen op het plein. En dat beviel wel. Veel leerlingen gebruikten dat en die zeiden vanuit daar van hey, vanuit die ervaring, we willen wel een vast plekje hebben waar we naartoe kunnen. En vanuit daar hebben we een opdracht gegeven aan de leerlingen. Maak maar een mooie tekening. Schets daarin wat jouw ideale schoolplein is. En daar hebben ze hele mooie tekeningen gemaakt met onder andere een sportveldje. En met die plannen zijn we richting de buurt gegaan om te kijken van hey, is dit realistisch voor deze locatie?
4: En als dat trapveldje, sportveldje er komt, wat is daar allemaal op dat sportveldje te doen?
3: We willen een multifunctioneel sportveldje maken. Dus voetbal, basketbal, hockey, maar ook volleybal en tennis. En zo willen we dat inrichten.
4: En merken jullie ook bij de kinderen en de leerlingen van deze school dat ze ook de behoefte hebben om te bewegen en dat ze dat ook graag bij school willen doen?
3: Ja, we zien nu heel veel leerlingen die dan wel even naar buiten trekken om even in beweging te komen tijdens de pauzes. En dan zijn ze aan het voetballen met een tennisbal of een balletje of misschien wel een flesje. Dus we zien wel dat die behoefte er is. Dus we zijn ook met ze in gesprek. En daaruit komt ook van, wij willen eigenlijk wel meer en geven ons ook meer. Ja.
4: En zouden jullie dan ook met de school bijvoorbeeld projecten ermee willen doen? Hè? Het sportveldje ook gebruiken voor projecten die jullie als bijvoorbeeld ook als lichamelijke opvoeding, docent, dingen kunnen initiëren, zo maar te zeggen?
3: Ja, zeker. Afgelopen schooljaar zijn er twee buurtsportcoaches bij onze school betrokken. Ook dit jaar. En we hebben zelf een buurtsportcoach in dienst. En zij organiseren pauzeactiviteiten. Dus die gaan echt in beweging met de leerlingen. En als ze vrij zijn, dus om 2 uur uit zijn, dan kunnen ze ook nog even tot 2:30, 3 uur eventjes sporten met die buurtsportcoach. Even lekker basis.

0: basketbal, een potje voetbal of volleybal.
1: En het is natuurlijk een heel mooi initiatief. Hè? Het zet ook leerlingen aan om te bewegen. Nou zijn er vanuit de buurt klachten wel gekomen over het aanleggen van dit sportveldje. Ja, hoe kijkt u naar deze zorgen?
0: Naar aanleiding van het initiatief uit onze leerlingen voor het sportveldje zijn we ook naar de buurt geweest. Hebben ze uitgenodigd, een informatieavond. En vanuit daar is echt wel de zorg naar boven komen drijven van we maken ons zorgen over het geluid wat zich met zich meebrengt. Maar ook over hangjeugd s'avonds. En daarin zijn we nog steeds met zich in gesprek van hoe kunnen we dit met z'n allen leefbaar maken voor de buurt.
1: Nou ja, de buren die hebben dus die klacht ingediend. Jullie zijn met ze in gesprek. En wat voor oplossingen zouden jullie kunnen bieden of waar zijn jullie mee bezig om eigenlijk het zo fijn mogelijk te maken?
0: We willen natuurlijk een sportveldje. We willen ook geen overlast hier. Dus we zijn nu met elkaar aan het ontwerpen. 4 meter hoog de hekken. Hij wordt afgesloten. De sleutel ligt dus ook bij de conciërge, net als het materiaal. Dus de leerlingen moeten dat echt ophalen. Komt er net overheen. En het wordt alleen tijdens schooluren gebruikt. Dat is waar we op aansturen.
1: En zo zorgen jullie er ook eigenlijk voor dat er bijvoorbeeld geen jeugd komt die eigenlijk de naschoolse hangjeugd kan worden in dat sporthok. Of sporthonk eigenlijk, sportveldje.
0: Ja, dat willen we ook absoluut niet. Dus vandaar deze maatregeling. En samen met de buurt zijn we daarmee in gesprek. En samen geven we vorm aan de inrichting hiervan.
2: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
4: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zaad dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
3: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het is Jelwe Achten. Fijke, goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. Huizenradium in Nijbeets wijnblauwe te kennen. Het is misschien wel dé oplossing voor de krappe keepmerk. Dat denkt de werkgroep Wonen uit het dorp. En daarom organiseren ze een wenningruiljoen voor dorpsbewoners. Een van de mensen die daar op aan kwam, via Jolanda, droeg een skiering, zie ik het zijn oorhoes.
16: Ik heb al meerdere huizen ook bekeken in de omgeving. En dan moet je toch tegen stellen opboksen die gewoon een wat groter budget hebben. Dus dat is heel erg lastig om iets anders te vinden. Dus woningruil is dan natuurlijk ook een heel leuk initiatief.
15: Op de A7 tussen Drachten en Jereveen had van de morgen een ongeluk west. Dat zorgde tussen Drachten en Beesterswijk voor een file. Het is net duidelijk hoe het ongeluk gebeuren koe. Mogelijk had de mist een rol spelen. Er is toch het KNMI-code Giel uitroppen. Want in Jogenoeren kan het zicht in delen van uw provincie minder wijzen vanwege die dichte mist. En op de A32 bij Jereveen stiet het verkeer momenteel ik stil vanwege werkzaamheden op de dijk. In Ljouwen is juist jong brand ontstaan in een container naast een stroomverdeelstation. De brandwacht weer er gauw bij en koe voorkomen dat het vuur oorsleeg naar de elektriciteitskast. De container ging volslijn in vlammen op. De oorzaak van de brand is net bekend. Friesland had ik het komende jaar twee restaurants met een Michelinster. Het gaat om de heren van Haringsma in Beesterswijk en restaurant Smink in Wolvegeer. De twee restaurants die een vrienden wieken, of vrienden hier ik al op de lijst, maar dan is nog net een vanzelfsprekendheid om de onderscheiding dit jaar wet te krijgen. Jan Smink van het restaurant in Wolvegeer krijgt de ster voor het vierde jaar op Riegen en vertelt wat dat betreft.
7: Krijgen mensen uit België, Engeland, Duitsland over de vloer. Ja, die hadden we niet gehad als we die ster niet zouden hebben. Dus dat is wel, ja, wel degelijk heel belangrijk, zeg maar. Zowel voor je bedrijf en ook voor mij als, nou ja, als ik naar mijn privé kijk, of nou ja, als persoonlijk doel, zeg maar, heb ik dat ook heel hoog zitten, ja.
17: Ja, wat mooi zo met de tripjes van ster. En het is mooi dat ik blind werd natuurlijk.
15: Fijke, dank u wel.
18: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
19: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Hey, Henk! Ik kan niet investeren in het apparaat!
21: Nou dan?
20: Die blam krijgt wel onder controle. Maar weten de meeste kanaars wel van die bedrijf al?
21: Nou ja,
20: Hast de juiste actie van Omroep Friesland als jongen?
21: Nee.
20: Nou, dan zoek daar maar gauw even naar Sjen.
22: Deze juist profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Hier naar omroepfriesland.nl/reclame.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
23: Friesland van de Moor.
24: Erit Science.
25: Omroep Friesland.
17: Dadelijk muziek van Sipke de Boer. Maar eerst die voor het waarberucht meidje, Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
26: Ja, nee, goeiemorgen.
17: Van de morgen, deze mist.
26: Ja.
17: Dat die even het punt in het vorige parteer hoe het waren.
26: Ja, ja, en dat, nou ja, het is eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Hè? Ik hier al even wat uitlijn. Je kent onder hectometer pijltjes. Ken je Shen hoe chok de mist eigenlijk is. En dat is op dit plak, of op dit stuiten in een provincie, dat is echt heel verschillend. Als ik zeg naar Vlieland, dan hebben ze 12 kilometer zicht. Wilst op Skielge aanjongen we dat het zicht 100 meter is. Nou, ik op Vleenbasis Ljouwert is het zicht 100 meter. Wilst we nou wat meer naar het eerste tag gaan, dan is het zicht op Vleenbasis Eelde, hè? Want ja, ik moet het wel hebben van de meetpunten van het KNMI. Daar is het zich nou 1200 meter. Ja, en hoe zuidelijker je komt, hoe beter dat het zicht dan derik weer wordt. Dus het is heel verschillend in de provincie. Dus ja, in het algemeen kan ik zeggen, het hing het ja, pas dus op. Hè, het KNMI had ik hoorde Giel Arjong. Ja, en het zicht is dus onder de 100 meter op gewoon plakken. En dat betekent dus dat we te krijgen hebben met tichte mist op gewoon plakken. En op oren plakken hebben we te krijgen met deze. En dat is het zicht boppen de 1000 meter. Ja, en dan is het ik nog zo dat, nou ja, wanneer maar je dan bepaalde verluchting aanzetten. Nou ja, als het zicht minder als 1200 meter is, dan doe je de mist voorlamp aan. En als het zicht minder als 50 meter is, dus dat is echt nog wel een groot verschil, ja, dan wordt adviseerd om het redelucht, achterlucht aan te zetten. Ja, het is vaak ook nog een discussie, hè, want ze bent toch ook mensen die het heel vlug dat redelucht aan hebben hier iets. Ja.
17: Ik zit ook altijd te twijfelen, hè, wat ik nou onderdoen met qua lampen en zo. Ja, goed. Ik wil goed op z'n wel eens even op te frissen wat dat betreft.
26: Nou ja, we kom ik wel weer in de tijd, hè? Dat het meest vaker voorkomen kan. De nachten worden langer en we hebben een wottekrij maar een vochtige luchtlaag. En dat is nou dus ik het geval. Dus dan heb je mist en dat je het echt bij deze tijd van het jaar. Nou ja, die mist die lost dus zei bij de maand die het dus wel op. En dan hebben we eigenlijk voor de rest van de dag een afwisseling van wolken. Toch wel echt grutte wolkenvelden. Maar tussen terug en ik wel rond te verzinnen. En dan van een meeje, dan soort vanuit het noorden wij, hè, hoe noordelijker je komen. En dus ik het waardgebied. Daar soort wel eens even wat wie het wijze kennen. Nou, dat kan wat lichter rein in zitten. Het ken ik wel eens, nou, dat het even een skofke wat troger rijnt. Maar dat hebben we nog heel iets hoe lichter rein. Dus wat stoorrein. Dus dat is, nou, dat soort toch wel een beetje zuterig oor. Waar een ken op oren plakken, wat de zin er even bij komt. Ja, dan hebben we het wel weer. En dan we eigenlijk wel weer spekken kennen van een nice medaille. Want dan hebben we een 8 rond 20 graden als maximum temperatuur steen. Nou, verder is het een hele kalme dag, want de wind die dacht dat echt een stukje kalmer om. Komt uit het westen waar je is zwak ontmatiging terugsneed. Maar boppelan eigenlijk in de regel gewoon zwak. En dan nou, is het een hele kalme nice medaille. Jong en vannacht, dan is het eigenlijk op de meeste plakken alweer droeg. En dan eerder, ik werd heel weinig wien. Komt dan in de nacht uit het eerste bij. En dan zitten we nog heel tijd in die vochtige luchtlaag. En er zijn wat opklaringen. Nou ja, ik dus komende nacht weer mist op een heel soort plakken. Temperaturen dan, zo'n 10 rond 15 graden als minimum temperaturen in de mist. Ja, dan hebben we de leegste temperaturen.
17: Ja, we hebben dus echt een nice in mijn dagen nou, hè? Zit erin.
26: Ja. Ja, zeker. Want dat zet morgen ik nog wel even terug. En dan wordt er ik nog weer even een graad bij opplust. Morgen een 21 graden als maximum temperatuur. En toch zullen we toch wel merken dat er vanuit het zuiden waaien, nu het westen waaien, er wat meer bewolking opzetten komt. Al dit de zin hem morgen ik geregeld zijn. Morgen hier dus eerst nog de mist. En dan de rest van de dag een afwisseling van bewolking en zinnen. En dan in de juntiet, ja, dan komt die steuring ik bij u vanuit het zuidwesten waaien om. En dan hebben we geregeld rijnwetter in de juni en in de nacht. Maar daar vooruit dus een wind die het eerst vanuit het eerste wij waait, dan vanuit het zuiden en uiteindelijk in de letter de dij dus heel omgeert naar het noorden toe. En dan hebben we morgen een 21 graden als maximum temperatuur.
17: Dan komt er zo'n nijsimmer. Altijd een eind, helaas.
26: Ja.
17: Die inzichten dagen erna?
26: Ja, zeker. Die is in zicht. Al lijkt het dat tongetje eigenlijk nog net zo als je binnen zit. Want er is een hele mooie afwisseling van grutte stapelwolken. Ik wil geregeld de zinnen erbij. Maar dat komt omdat we in een koude luchtsoort zitten. Dus daar zit ik geregeld bij van de Noordzee bij. En er staat er wel een behoorlijke stevige wind uit het noordwesten. Waar windkracht 4 ons zon. En de temperatuur, ja, die dat echt een stap te bek. 14, 15 graden is maximum temperatuur. Dus die jas, die kan dan zeker wel. En vreet, ja, dan de paraplu en ik denk het rijnpak. Want het is echt vreet. En lijkt het een wierte dui te worden. Maar geregeld rijnwetter. Een peer droege momenten. En ik een stevige wien. Dan hield hij het westen naar het westen. Wien krijgt 5 ontzaan. Ik dan mijn mogelijke wienpoesters. 14, 15 graden als maximum temperatuur. En op sneeuw. Ja, dan wordt het eigenlijk rechts van dui weer als tongetje. Geregeld de zinnen erbij. Grutte stepelwolk. Maar ik buien. En ik dan zo'n 14, 15 graden. Ben nog hield hij het westelijke wind die dan matig ontkrachtig is. Dus ja, het is juist. En morgen, of eigenlijk morgen, hoe daar is echt nog wel een mooi nijszimmerwaar. Maar dan is het voor eerst wel even clear, maar dat nijszimmerwaar.
17: Nou goed, we genieten ervan zolang het door het.
26: Ja, zaten en dat je in de mogelijkheid binnen, dan zoekt er zeker nog van genietje. Ja.
17: Tietke, dank u wel.
26: Hey, een mooie dijfje er.

0: Sipke de Boer en Njonken Dijk.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Na de sluiting van de bioscoop Cinesnake moest het filmhuis in Snits op zoek naar onderkom. Dat was een voen bij het cultureel centrum Poort. De films die we tenij zien letten in het atrium onder het Oud Kerkhof. En Joen is dan de eerste vertoning in dat nieuwe onderkom. Praat erover met bestuurslid Annemarie van Elsakker. Een goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dat moet een hele opluchting wijzen, denk ik, dat er een nieuwe onderkom is nou.
3: Ja, dat was heel fijn dat we daar zo welkom zijn geheten.
0: Maar het is ook nog voor vandaag net kleed, denk ik. Want er moet dan apparatuur, maar er heel wat verhuizen worden voordat je daar fatsoenlijk een film vertonen kan, natuurlijk.
3: Ja, nou, verhuizen niet, want de apparatuur die in de Cinesnake was, die is daar gebleven. Maar we hebben nieuwe apparatuur moeten regelen inderdaad, want Poort is voor van alles ingericht, maar niet voor filmvertoningen. Dus dat is nu op orde gekomen. En daar is hard aan gewerkt, ook door de technische staf van Poort, om dat op orde te krijgen. En vanavond kunnen we eindelijk beginnen. Nou, we hebben er heel veel zin in.
0: En wie dat nou de grootste uitdaging, die apparatuur? Of wie er wat oors, wat uitsprong voor je is? Van nou, dat ging net toch, dat is een soort werk achterbij komen zo.
3: Ik denk al met al die apparatuur is wel het grootste punt geweest. Ja, daar moest het hardst aan gewerkt worden. Want op zich heeft Poort wel de programmering, dat paste wel. We moeten wel een beetje verschuiven, hè. Dat heeft u misschien wel kunnen lezen. Maar we hadden normaal voorstellingen vanaf 8:00 s'avonds. En dat is dan vanaf 8:30 vanwege de balletlessen die boven de filmruimte zijn.
0: Dan die avond. Die combinatie, die wie net zag gelukkig?
3: Nee, dan zou het scherm enigszins gaan trillen en wat er nog verder aan het plafond hing. Dus dat zou niet kunnen.
0: Nee, dat wil je natuurlijk net als je naar de film zit te zien. Dat mag je niet te scoren is, dat mag je net houden.
3: Nee.
0: En ik begrijp, je hebt eigenlijk een crowdfunding heimdien, hè, voor die apparatuur.
3: Ja, want ja, voor Poort, die hadden natuurlijk hun begroting voor dit jaar al lang en breed bedacht en klaar. Dus het is een nieuwe investering die ineens nodig bleek. Dus vandaar die crowdfunding. Ja, daar is echt massaal zo lief op gereageerd. Dus we waren er best beduust van.
0: Binnen dat al je filmliefhebbers die je maar een warm hart dragen en die daar snek weer in de sales zitten?
3: Ja, daar ga ik vanuit. Dat het wel dat publiek is geweest wat heeft gezegd van nou, dan gaan we toch helpen om het voor elkaar te boksen.
0: En dan is de grote vraag natuurlijk, nood je dat dan al je roem hebben? Je hebt een sale, er kunnen 64 meesingen, begreep ik.
3: 68.
0: 68, oké. Okay. En wil je dat letter nog uitvrijdje of wilt het verleuk?
3: Ja, we hebben het met Poort erover gehad. We hadden normaal gemiddeld ongeveer 80 bezoekers, maar ook wel uitschieters tot over de 100. En dat past dan helemaal niet. Dus we willen wel kijken hoe we met elkaar binnen Poort het aanbod wat kunnen uitbreiden. Maar dat op deze korte termijn was dit echt het best haalbare. En ja, 68 is toch ook niet niks, denk ik dan.
0: Nee, dat is een mooie groep mensen vanzelf.
3: Nou, zo.
0: En nou weet ik, als radiomaker, dan word je altijd dat de eerste plaat die mensen heren, dat mat raak wezen. En het zal mijn film net ons wezen natuurlijk.
3: Ja, nou ja, daar is door de programmeur van ons, Ger de Boer, natuurlijk altijd veel aandacht voor. Van wanneer vertoon je wat voor film. En voor vanavond is gekozen voor A Family. Dat is op zich een hele goed gewaardeerde film. Waar we hopen dat mensen ook veel plezier aan beleven als dat een mooie seizoensopening zal zijn.
0: Nou, dat klinkt goed. En een lied feestje erbij nog, denk ik.
3: Ja, we krijgen een bruisdrankje en een speechje van deze en gene. Dus het wordt echt een feestelijke opening.
0: Ja, normaal doe ik dan aan het eind van zo'n meteen wel een oproep van de meeste kinderen er nog in. Maar ik neem aan dat het vol zit.
3: Ja, het is uitverkocht.
0: Nou,
3: ja.
0: Dan is de oproep de volgende keer.
3: Ja.
0: De kanaal maar in de gaten horen daarvoor, denk ik.
3: Ja, dat denk ik wel. Ik hoop het wel. We zien elkaar allemaal heel graag weer.
0: Annemarie van Elsakker over het nieuwe onderkom dus van de bioscoop der in Snits. Dank u wel.
3: Graag gedaan.

0: Coldplay en Viva La Vida.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Hoorn.
0: Hoe kunnen ondervindingen en trauma's van de ene generatie trofwerkje in de volgende generatie? Dat speelt in de nieuwe voorstelling Wat speelt het van Pia Jen 20. In dat stuk komt een actrice onder een repetitie heel diep meer in de kniepen, maar wat ze in haar jeugd meemaken had. En het Fries speelt een wichtige rol erin. We vinden bij een repetitie om daar eens te praten met de acteurs en met de regisseur.
3: Goed geslapen? Vroeg je net ook al?
4: Ja.
3: Jij?
4: Ja. Ja, beetje sport. Jij? Dat heb je toch al gezegd?
5: Anna Raasveld en Merel Staalstra, de acteurs. Wat voor rol speel je hem, Anna, do?
6: Ik speel een actrice die opgegroeid is in Friesland. Maar ze is hier, ik, voortgegaan. En ze had carrière maken in het hele land, zeg maar. En misschien ook wel debuten. En ze is nu even rond in Friesland om hier een toneelstuk te doen. In het professionele amateurcircuit, zeg maar. Dus ze speelt nu met amateurspelers en ze is zelfs dan professioneel. En we zijn eigenlijk op de vooravond van de varioen, misschien wat ik zeg, van de première. En ik, de actrice, won net op. Ze had besloten om het net te doen.
5: Doe bist dus dan de regisseur?
7: Ik ben de regisseur. Wij waren vroeger vriendinnen en eigenlijk nog steeds wel. Zij is naar Amsterdam gegaan en ik ben hier gebleven. Ik ben regisseur, wel professioneel regisseur, maar ik heb besloten dat ik het fijn vind om in Friesland te blijven, om daar met de mensen te werken.
3: Wat als ik nou zit ik in? Initieel en dan zo noodles. Dus gewoon lekker maar zitten. Niet daarvoor.
8: Maar het kan niet doorgaan, je voorstelling.
3: Het is te slecht.
5: Wat is het moment waarop die personage dan verstrint en waarin?
6: Ja, dat weet ze zelfs eigenlijk ik net. Dus ze probeert daar op allerlei manieren achter te komen. Of ja, ze had zoiets van het leidt aan de oor. Dus of het binnen de spelers binnen het goed genoeg, of de regisseur is net goed genoeg, of een stick is net goed genoeg, het kostuum. Ze had alles van alles erbij. Maar ze zocht eigenlijk net naar zichzelf. En uiteindelijk bleek het dat daar de sleutel leidt van het probleem.
5: Om naar haarzelf te zien.
6: Oh, ja. Zeker. Want dan bleek eigenlijk dat de tekst die ze speelt vierstend te dichtbij komt van haar.
5: Want is het zo dat het Fries daar een rol niet speelt, omdat je dan dichter bij je herinneringen en zou komen?
7: Ja, het Fries is natuurlijk je memmetaal, je moedertaal. Dus daar, het is alles wat er gebeurt vroeger, gebeurt in het Fries. En als dat pijnlijk is geweest, dan is een goede manier om dan van weg te gaan om in het Nederlands te praten. Dat is niet de taal in waar het gebeurd is.
5: Wat is dat grote familiezwaaien nou?
6: Dat gaat over het kneelverleden.
5: Dus het militaire
6: Van eigenlijk de Paken.
5: Van Paken.
6: En de actrice weet dat net en de regisseur weet dat wol. Dus hij komt de actrice ook echt achter in het stik. Want haar Paken wie dus een kneelmilitair. En die had daar misschien trauma's over. Die had daar trauma's.
5: Van oerhouden.
6: Ja, van oerhouden, dat is het. En dat had die oerjaan op de oren generaties. En dan komt ze nou achterijs.
7: Ja.
5: Regisseur Mare van Vlijmen. Best wel een zwaar thema. Hoe hou je het wat luchtig? Of hoe gooi je er nog wat humor in?
9: Ik denk inderdaad dat het een zwaar thema is. En dat mag het ook zijn. Ik vind het heel interessant om het daarover te hebben. Maar het is zeker ook best wel vaak geestig, vind ik. En dat heeft ook heel erg mee te maken met die situatie van die regisseur en de actrice. En die actrice die maar zit te rekken omdat ze niet wil gaan repeteren. Omdat ze niet het beest in de ogen wil kijken. En dat ze bij tijd en wijle ook wel geestig. Omdat wij als publiek natuurlijk aanvoelen van ze zit te rekken.
5: Mm-hmm. Het is het ongemak.
9: Het is het ongemak dat je, waar de humor in zit. En ook de manier waarop de schrijfster Roos Bottingraat heeft geschreven. Is eigenlijk heel muzikaal, heel tik-tak. Bijna meer op een soort comedy tempo geschreven. Waardoor die timing ook heel vaak grappig is, denk ik.
0: En we gaan dadelijk nog even contact met David Lelieveld. Dat is de artistiek leader van Pier Jen 20. De komende tijd nog even verder sleutelen onder voorstelling. Hoe dat correct al je zit en wat dat budget van de première. Dat juist dadelijk naar achten.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, de Orenmedia. Ja, goed nijzen, Erit. Want we maken nu zo grote zorgen voor zelfs Elon Musk. Hoe komt het nou met hem? Maar hij is weer biljonair, hè?
2: Oh, ik dacht al.
0: Hé, gelukkig.
2: Ja, nou mooi, kan ik weer sliepen.
0: Ja, daarom. Dus ja, koerswensen van zijn bedrogen SpaceX en Tesla. En daardoor is zijn vermogen van 65 miljard dollar omheen gegaan naar 1,04 biljoen dollar. Precies, ka-ching. Een biljoen dollar, dat is 1000 miljard dollar.
2: Dat bezit dus net al in de Donald Duck bij Oom Dagobert, maar dat ken
0: nee,
2: echt.
0: Hij kan nou ik zwemmen in een paar koers. Dus ja, ik dacht van, heb ik nou de goede brilbol op? Want er zijn alle genultjes hier voor me in eren. Maar nou, dat dus. Poeh, het is wat, ja. Nou, gelukkig maar.
2: Maar ja, ik wil zeggen, wat maakt hij er mij? Maar volgens mij had hij er net zoveel moeite mee om dat Utian.
0: Nee, zeker niet. Dan gaan we even naar Spanje. Want daar komen de verkiezingen die willen naar voren hellen. Die binnen jeder uitskreund door premier Pedro Sanchez. Want ja, hij heeft een politieke set dien. We weten al een keer nog wel de uitzetting van Marie Carmen, de 80-jarige vrouw uit haar huis. Ben al 71 hier in haar appartementje voor een redelijk bedrag. En in één keer het bedrag mij 4 keer omheeg. Dat koe zijn hebben tel je. Toen waren ze uitzet. Althans, dat drieën. Er zijn toen grote protesten binnen ontstien. Zijn mij nou weer tjien dat die relatief lege hier meisjes hebben. Wen je alleen nog Marie Carmen, die lijkt nou in het ziekenhuis. Ja, ze, haar tastaan is nevens de familie delicaat. Ja, dat je die net in de koude klinje zit, verzeld op die leeftijd. Dat is dan op zijn manier uitzetwust. Alleen die uitzetting laat daar protesten. Tjien het wenning beleerd. En ja, die Sanchez die denkt van, hé, ja, dat ben toch vaak de... want hij is van een linkse partij. En dat ben linkse mensen, die gaan nou de stritten op. Misschien is nou het moment, want zijn partij... Stier op verlies. Hij had de taak om hier verkiezingen uit te kruimen weer zo'n. Had ik het nodig, dan kunnen we profiteren van al die mensen die het nou op stritten protesteren.
2: Ah, hij wil dus eigenlijk van het momentum dat hem goed uitkomt, wil hij
0: ja. Nou even profiteren. Dus ja, premier Sanchez wil zijn wankele positie versterken nu progressief Spanje de straat opgaat. Stiert in het AD. Ja, en in Frankrijk, daar hebben ik grote protesten verzeld. De schooljeugd die hier daar de streten op. Maar ja, dat is intussen kaapt door ja, allerhande jongeren. En hield niet meer geweld, is er ik. Dus ik al voor, nou, ik geloof 30 miljoen euro is er al onskeer onrichten. Schoolgebouwen beneden de brandstutsen. Dergeer zei ik van, ja, dat geldt dat we nou weer de stekker maten in de opbouw van die squallen. Hier in de Oorsbroek kent.
2: Ja.
0: En er is nou ik een 15-jarige jongen oppakt. Die hier mij een soort van improviseerde vlammenwerper. Een buske, maar je in of door erin en er hangt dan een oorstekker bij. Het hij dus een 40-jarige vrouw in het gezicht spuiten.
2: Oh.
0: En die beelden die ging ik de vrouw toe en die zwaarde ik voor een soort lilkens. Die vrouw ik, die zei, ja, ze wien een bushakje ontslopen, die jongeren. Dus die vrouw die spreekt hun daarop aan. En die jongen komt dus met het spuitbuske. En dan zegt dan, ja, hier laak of weet ik volgens of deodorant, ik weet het net. Maar en als hij dan een oorstekker bij hoort, dan wordt het een vlammenwerper. En hij spuit het haar dus zij in het gezicht. Die vrouw is ik verwoenerekker daarbij. En gelukkig is ze nou dus, ja, een jonkje van 15. Die mijn improviseren vlammenwerper de strijd opgeert. Ik weet net wat dat nou de bedoeling is van squalprotesten.
2: Nou, dat leuk ik niet.
0: Nee, gelukkig hij is een pakt.
2: Om hem roem te bijten.
0: Nou.
2: Wist dat ik wel eens een vlammenwerper verkocht had? Op de markt bracht had, daadwerkelijk?
0: Nee.
2: Elon Musk.
0: Oh jee.
2: Ja, echt hier. Goed, dat is voor nog een keer.
0: Ja.
2: Het is eerst hier voor het nieuws van de NOS.
10: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
11: 900 mei, Santje in oktober, Hiense spot van Vrouwklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleen en veren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
17: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
16: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
18: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
16: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: En dadelijk in Friesland van de Moorn hebben we het onder oren over die theatervoorstelling van Pier Jin 20. Hoe zit dat nou correct? De maatverder sleutelen we dus om die voorstelling. Maar de première die komt er vol aan. Hoe dat al je vierde keer, dat vertelt de artistiek leren dadelijk. Muziekcontrole van The Simple Minds.
19: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
10: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
20: Is jouw keusgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken gaan. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw nieuwe en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keusgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis. 06-83-2-4-2-1-6-2. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
21: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
22: Friesland van de Moorn.
23: My Erica.

0: Ja, ze kan ik kijken tegen schreeuwen. La la la la. Ja. Wie dat dit noemen, dat het een soort placeholder wie eigenlijk. Dat ze een melodie heen en nou ja, dan heb je nog geen tekst. Dus dat...
1: Oh, en wie voor een film? The Breakfast Club.
0: Ja.
1: Dus misschien dat ze toch, nou, dan hebben we dan eerst dat maar kleren en dan vullen we de rest letter wel in.
0: Misschien zien ze dat dan weer van Paul McCartney, want Yesterday van de Beatles begon ooit als Scrambled Eggs.
1: Ach.
0: Die de oorspronkelijke tekst.
1: Ja. Ja.
2: Dit is Friesland van de Moon. My Erit Science.
0: Ja, we batsen er even niet met het verkeer vaker. Ja. Want er gebeurt van alles op een Frieske Diek. En dat veel ongetwijfeld te maken zijn, maar die mist en die diezen. Die
1: ik zo haast is al la la la. Maar er valt genoeg te melden op de A6 tussen Lemmer en Band. 3 kilometer file, 3 minuten extra rijstiert. Dan gaan we naar de A100 tussen Frieske Pjeln en Boer Akker. Stiert het stil 3 kilometer file. 4 minuten extra rijstiert. Had je verder grens in gaan. Ik nog weer een keer 4 kilometer file. Dan geven we naar de A100 tussen Drachten Centrum en de Tienje. Daar stiert het vanwege een ongeluk. Stiert het verst 100 kilometer lang. 16 minuten extra rijstiert. En dan is het knooppunt Jereveen op de A100 is ik dicht. Mogelijk dat er dus ik een ongeluk geweest had. Dat waar ik ze net te zeggen. Maar is wel dicht dus. En dan de A230 tussen Steenwijk Noord en Jereveen Zuid. Nou, ik zorg dat het van nou Wolvergeer is. Richting Jereveen tussen Wolvergeer en ter is het. Dus die het er stil op de A230. 4 kilometer file, 22 minuten extra rijstiert. En daar ben ze mij de dik ondergang. Ontwerk.
0: Wes alert, daar komt het op
1: zeker,
0: deel eigenlijk.
1: Ja, en ik, maar die mist, denk erom.
0: En dan voort nauwelijks maar even, was toen in de orenmedia voenhaast.
1: Ja, dan maak ik even een orenzie erbij pakken. Ja, politieke partijen die schijnen de privacywetjouwing door cookies te broeken. En Japanners die ben kleer met de in haar land stationeerde Amerikaanse militairen naar de moord op een Japanse vrouw.
2: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat verhaal dat juist haasten, want eerst is het tijd voor het waarberucht in het kwad.
3: Ja, een goeie morgen. Nou, even een opmerking voor het verkeer. Want het is op gewoon plakken, zeker in het eerste in het noorden van de provincie, dat is wel aardig mistig. Dus daar is het zicht onder de 1000 meter dus. En verder dus op gewoon plakken mistig waar. Maar dit lost dus in de rin van de maand die het op. En dan krijgen we Jood en Dij met een afwisseling van wolken en zinnen. En ik kan het vinden een beetje op gewoon plakken ik nog wel een beetje wie het wezen. Het is verder kalm waar, want de westenwind is zwak. En het kwik rint je bij op naar 1820 graden. Jongen, vannacht is het op de meeste plakken dat we droeg. Binnen de opklaringen en ontstiert er op nij mist. Dit lost in de rin van morgen dan weer op. Daarna wikselen wolken en zinnen in van de oor. En bloedt het ont in de joen die het droeg. Maar in zwakke zoete eerste wien wordt het dan maximaal 21 graden. Maar volgend mooi joen en nacht op nij rijnwetter.
0: Tjitske, dank u wel. Aanstaande heren we daar weer. Eerst heel wat oors. Het theater Selskip Pier Jen 20 verpleert de première van zijn eerste voorstelling Wat speelt het? Westen Nies kijkt ook al wat oeierst. Want de try-out en de reacties van het publiek binnen reden voor Pier Jen 20 om dat stik nog even on hold te zetten. Dat komt er toe op Del volgens mij. Dat we de komende tijd verder onwerken om die voorstelling. En om er meer over te vertellen, hebben we een contact met de creatieve directeur van Pier Jen 20. En dat is David Lelieveld. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Ja, kun je dus bij praten hoe je dat nou krijgt? Je maakt die try-outs hoor. Die doe je natuurlijk om dan eens even te inventariseren. Wij kunnen nog bijschaven. Waarom dat krijgt?
4: Ja, de try-outs die vertellen dus eigenlijk gewoon wat er op het moment Bart bij de vaststelling. En wij altijd vol vertrouwen zijn repetitieproces ingeën. Binnen altijd vol vertrouwen zijn repetitieproces ingeën. En dan merkst dat de publieke reacties die helpen dus dan eigenlijk gewoon, die vertellen dus eigenlijk gewoon dat we nog een kleer binnen van de première. En daarom hebben we besloten om meer tijd te nemen om eigenlijk dit beter uit te werken. En we zijn dus publiek er eigenlijk heel dankbaar voor. Die kritische reacties en die hebben ik naast dus eigen reactie artistieke kritiek der lijn zeg maar naast lijn en daar ja dan shift gewoon bij Materon werkje.
0: Nu kun je er heel sec naar zien als dit is ook een heel logisch heel logisch om te dwan. Want nou weet je, een wedstrijd beter maken we de kind. Dat vak natuurlijk ook voor een beter product. Maar goed, als je er zat echt op zitten, dan kan ik me vaststellen dat je dat echt wel eens. Nou ja, misschien heb ik wel meestal de moeilijk maai, of niet?
4: Nou ja, het is natuurlijk een heel moeilijke onderwerpen heb. Het intergenerationeel trauma, het gaat om hoe familieverhalen uit het verliezen, trauma's uit het verliezen, waar we misschien wel helemaal niks van weten, of we hebben heel oors naar sugar. Dus het is al heel zwier onderwerp, of zwier onderwerp, wat ik eigenlijk net zei. Maar daardoor werd het wel echt heel ingewikkeld om zoiets goed op toneel te brengen. En daar wil natuurlijk wel, daar maken we heel goed naar Shen om dat zo goed mogelijk te doen. En wij zitten er bovenop, zeker. Maar als het publiek komt, dan juist eigenlijk wat er echt gebeuren moet. En daar gaan we nou aan werken.
0: Ja, ook het effect dat je Gontien, als je even, als je wat te lang, te dicht op je eigen werk zit, dan zie je gewoon zaken net meer.
4: Dat helpt, dat is inderdaad ook. Dat zou gebeurt het ook, maar het is echt wel normaal spritsen. Hè, dan maak je zo'n vaststelling en dan schaart erbij. Maar dit verhaal had echt gewoon meer nodig. Nou, en denk je, dat is waar we de rondte even van nodig gaan. En wij zoeken nog eens 8 oktober in première.
0: Dat is hoe 12 dagen.
4: Dat is hoe 12 dagen. En we hebben try-out daar in de harmonie. En we hadden ik met de harmonie online. Nou, dat is fantastisch hoe zij er echt mee omgingen. Daar ben we heel blij mee. En 22 oktober starten we onze tour in Burgum, in de Pleerts. En daar van die tijd wil wij clear wijzen. Dus, en die tijd is echt voldoende om het om de samen te werken dat het dan dat er dan de tour trots zet kan.
0: Oké. En maar ik vroeg me daarna die feedback die je hem kreeg gaan hebben, wie dat dan dat er toch wel vrij eenduidig zijn is van het binnen deze en deze punten die wij net helemaal goed begrepen of mij krijgen. Hoe zeg je dat eruit?
4: Ja, dat is, die ben kritisch. Die ben heel kritisch geweest. En dat is nogmaals, daar wil ik het publiek echt voor danken. Want dat is super. Dat helpt dus enorm verder. Het weer net duidelijk. Mensen vonden het net duidelijk. Ze begrepen het net. Nou ja, dat is. De kist, dan kist wel trok in, maar dat had geen zin.
0: Nee.
4: Dan maken wij er een werkje. En wij weten maar wat we dwan moeten. En wij hebben een goed team. En het artistieke team. En die gaat er nou. Joert, gaan we er fort mee aan de slag. En pakken we het op. En ik ga alle vertrouwen erin. Maar wat we al bepraat hebben. En wat we Joert nou maar gewoon bepraten zullen. Maar daar haak ik echt alle vertrouwen in dat het helemaal goed komt. Dus wij krijgen de rondte en de tiert. Om dit helemaal tot een goede vaststelling te maken.
0: Wat?
4: En dat hebben we natuurlijk te danken aan ons publiek. Dat klinkt net vaker nog zitten.
0: Nee, wat in hoeverre is er nog druk van Big League's afspraken die het maken binnen? Of financieel misschien wel?
4: Ja, zeker. Dat maar wij al in kaart brengen. Nou, er zijn altijd financiële consequenties zitten erom. Maar dat maar we in kaart brengen. Maar wij moeten wel een goede vaststelling brengen. En dan maar wij zo'n besluit nemen om te zeggen wij. Wij moeten hier een werkje om hem goed de provincie in te sturen. En dan daar zitten consequenties om. En ja, nee, druk. Ik weet net wat voor druk je ook bedoelen, maar ik viel wel de druk dat wij een goede vaststelling brengen met het publiek in de provincie.
0: En wanneer is het slagen? Want je houdt het loer. Het is een dreig thema. Trauma's keert het oor. Die tektrowerkje van iedere oren generatie.
4: Ja.
0: De wie en wat, ik heb die hem graag oorbrengen, die dan natuurlijk genoeg vinden. Wat, zonder alles vlot te houden natuurlijk, want dat willen we dus absoluut net. Maar wat hoop je toch meestal tussen de eren te krijgen als ze in de ziel zitten?
4: Nou, het is eigenlijk dat is just. Dat het is eigenlijk heel mooi en dat is eigenlijk net zo makkelijk om dat even zo samen aan de telefoon uit te lezen. Maar wat heel mooi bij zo is dat als naar de vaststelling te gaan, dat is just dat iets waarom vindt in die bij die zelf was schoon hast in de vaststelling en dat is daarmee omgeen kist op een goede manier.
0: Waarom naar de tekentafel, dus even met deze feedback. Om nou ja, nog even te schaven. En dat is op hemzelf is het natuurlijk heel goed. Om een beter product tot te leveren in dadelijk.
4: Zeker weten, zeker weten. En daar heb ik alle vertrouwen in. En dan komen wij weer helemaal waarom Maar een hele mooie vaststelling die het, nou, wat is het, 30 keer door de provincie speelt.
0: David Lelieveld, de artistiek leider van Pier Jen 20. Dus hoe dat meneer Stik, wat speelt? Dat nog even onderschaafd we het tierentank.
2: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus weer bij Feike met Nijs Uithoren Media.
1: Ja, politieke partijen, en dan hebben we het echt van PVV ons pro, die schijnen op tientallen websites de privacywet AVG toch illegale volgcookies te broeken. En daardoor komen persoonlijke gegevens en ik de politieke voorkeuren van individuen, zonder dat ze daar toestemming voor doen, in het bezit van Amerikaanse techbedrijven, zoals Google en YouTube. En dat doet blijken uit onderzoek van Vrij Nederland en Internet Cleanup Foundation. Dat is een stichting die privacy schijningen op websites monitort. En ja, via een codeprogramma van landelijke politieke partijen en andere organisaties binnen organiseerd. En ja, denk ik gewoon, jongerentakken, regionale afdelingen en ik hoor domeinnamen van politieke partijen. En op 40 van die websites waren dus illegale volgcookies ontroffen. De meesten wien verbonden aan de PVV. Maar ik volgcookies ben voen bij ChristenUnie, FVD, Ja 21, D66, de Nederlandse Alliantie, CDA, SGP en Progressief Nederland dus. En die heeft dus een of meerdere websites die het illegaal gegevens van bezoekers deelt. Zonder dat je dat dus weet.
0: Nou, ik heb het bij de ChristenUnie wel vaker om volgeling, maar dat is een heel oren.
1: Dat is een heel oren, ja, zeker.
0: Maar dat is wel apart natuurlijk, want je komt net op zo'n website om om te dealen wat je er aan het doen bent.
1: Ja, nou ja, en politieke partijen die stellen hier ik de wetten verhest. En dan moet ze zelf de wollen horen natuurlijk.
0: Ja.
1: Als ze zijn privacywet, als ze daar voor stemmen, dan moet ze zelf er ik aan horen.
0: Ja.
1: Liek het mij. Maar het wordt een goede voorbeeld, ja.
0: Dat liek het mij.
1: Ja. Nou, dan is de arrestatie van een Amerikaanse marinier op verdenking van de moord op een vrouw in Japan het daar offshore laat op de zuidelijke eilandengroep Okinawa. Er zijn al protesten houdend in de Amerikaanse militaire onwijzigens. Ja, het is dus Auron Wika is een vrouw vermoorden.

0: Ja, het gebeurt vaker dat Amerikaanse militairen hun gingen. Er binnen vaker dit soort zaken gebeurd. Neffens de lokale autoriteiten is het aantal Amerikaanse militair relateerde strafzaken van 40 in 2020 naar 101 vlieg hier omheeg gingen. Wat in jantje 94 wie er een groot protest al naar de verkrijging van een tolwierig vrouwke door drie Amerikaanse militairen. En toen waren er dus grote groepen mensen die protesteerden tegen de grote Amerikaanse militaire onwijzigers. Ja, en ik nou ben meestal maar spandoeken de strijd op gingen. Aan de andere kant zeggen ze, ja, het is nou een keer het eiland dat lijkt heel strategisch. Dus we begrijpen ik wel dat die Amerikanen daar zitten. Maar ja, ze met hun als die politieke partijen hier in Nederland, ze maken gewoon wel naar regels horen vanzelfs.
1: Ja, vanzelfs.
0: Dit helpt net.
1: Nee, dat denk ik net. Fijke, dank u wel. Het is niet van muziek van Dolly Parton.
2: Omroep Friesland. 12.2 FM. Alles wat er speelt.

0: Dolly Parton. Binnen kwatte jaren op Nijwerk van U2. November volgens mij, dan komt er een single uit. Dit in de laatste dagen van Dolly Parton. Die zij toen nog opname had met U2. En ik ben heel benieuwd. En als je dacht, hoe dat al je klinkt. Ik denk, Wijke Woudijk als U2-ambassadeur van Omroep.
1: En natuurlijk een groot Dolly Parton-fan.
0: Uiteraard.
1: Ja, maar vooral U2-ambassadeur.
2: Goeiemorgen.
3: Dat dit is Friesland van de Moorn.
0: En zo, wacht je maar hoe dat al je klinkt. Eerst heel wat oors. Wenningruil, daar zien we toe haar. Een grutter huis, maar een tuin. Een lietsere wenning, juist omdat de bende doorhoudt binnen. Of een plak dicht bij de familie. Ik wat een eigen huis had in Nijbeet, die kind best volgens oren wensken hebben. Maar een oor huis vinden in het dorp, dat is net makkelijk. Het ruilen van wenningen zou daarbij wel eens helpen kennen. En de vurgroep Wonen uit Nijbeet, die organiseren daarom een wenningruiljoen om een beweging te krijgen daar op de keermerk. Bewenners die namen foto's van haar huis mij om te zien of de ien wat had, wat de oren ziekert. En verslaggever Johanna Brinkman, die praatte mij onder oren een hypotheekadviseur. Oer. Die ruil dus en mijn potentiële wenningruilers.
4: Ik kan nou vrij zijn doen, maar vrij zijn in de garage. Ik zou het eerst weten hoe best dat ding je daar zit.
5: In de garage, ik heb hier heel mooi de achterbouw. Ja.
6: Wat haal je in de oorbieding?
7: Nou, het is nog niet helemaal concreet. Ik zit helaas midden in een scheiding en ik wil heel graag in Nijbeest blijven. Dus ik doe eerst heel erg mijn best om zelf het huis te kopen, maar

0: Zo niet, dan is dit wel een heel mooi platform om toch binnen Nijbeets te kunnen blijven.
1: En hoe dreig is het om wat oors te vinden?
0: Ja, heel lastig, heel lastig. Ik heb al meerdere huizen ook bekeken in de omgeving. En ja, dan moet je toch tegen stellen opboksen die gewoon een wat groter budget hebben. Dus ja, dat is heel erg lastig om iets anders te vinden. Dus woningruil is dan natuurlijk ook een heel leuk initiatief.
1: Twan, jouw suggen als hypotheekadviseur naar wat je er al in leidt.
2: Ja, klopt.
1: Wat valt je op?
3: Dat er heel veel woonwensen zijn. Enorm veel woonwensen. En dat we daar ook met z'n allen wat mee moeten gaan doen. Enerzijds natuurlijk in de vorm van de woningbouw zoeken naar de juiste woningen en qua oppervlaktes, dat soort dingen. Maar anderzijds ook dat de mensen doorhebben wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. Als wij de markt vlot willen trekken, dan moeten er gewoon stappen worden gezet. Maar het begint bij de woningbouw. En dat zie je daar beter natuurlijk heel duidelijk. We zitten hier al jaren te wachten op die 23 woningen. Net hoorde ik ook al iemand van laten we daar lekker mee beginnen. Beetsen daarheen, dan krijg je misschien 15 tot 20 woningen in het dorp die ook vrijkomen. En dan krijg je dat treintje.
1: Dus, ja, dat treintje, wat bedoel je in de Krek Mai?
3: Nou, het treintje, dat bedoelen we dat je eigenlijk gewoon meerdere objecten bij elkaar gaat zoeken. En dat een starter bijvoorbeeld in een klein appartementje kan. Dat de bewoner van dat appartementje naar een eengezinswoning gaat. En dat degene van die eengezinswoning gaat of naar een vrijstaand. Of nog weer, dat je op die manier treintjes gaat proberen te creëren.
1: Wat zie ik er, Steer?
4: Nou, we zien in een wedding in de buurt van Nijbeets. We zijn nooit in de pijn en we willen graag in de buurt van Nijbeets. Omdat daar familie van ons wennet. En dat lukt dus voor de band heel erg leuk.
1: Dus Jim, hoop je dat de meest kunnen binnen die vanuit Nijbeets die komt misschien ook verhuizen?
4: Nou, dat mij. De mij ik iemand ons in Nieuwshoeske en dat wij dan trots komen naar Nijbeets. Maar wij horen niemand zien.
1: En hast al wat jongen van Stinkstad? Dat zullen we bij je spasje kennen.
4: Nog net echt. Maar zie ik meer een hoes, maar wat meer ruimte eromheen. Dus wat meer groen. En de meeste mensen die hier binnen, die zie ik eigenlijk ik een hoes wat groter is. Dus wat hier onbeheerd, daar zit net zo volle nog tussen voor ons.
1: Is dat spietig? Is het op meer hopen?
4: Wie altijd op meer hoopt. Maar uiteindelijk denk ik wel dat het een mooie start is. Dus misschien dat dit weer een volgende stap brengt.
5: Nou, waar weet het begin van een transitie daar in het wenningbestaan in Nijbeets.
6: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
7: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
6: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
7: Omroep Friesland.
6: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
7: De app van Omroep Friesland.
6: Voor Android en Apple.
7: Download hem nu.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: www.waalwijk.wa.fm.
5: Het is 12 minuten nu Jelven Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
2: Een goeiemorgen. De wachttijden voor een griepprik rennen op, nood de levering van de vaccins om de huisdokters vertraging oproen had. De meeste praktijken krijgen haar vaccins pas in november of december. Dat komt door een laatste aanpassing onder geerstalling van het vaccin, waar door het productieproces vertraging oproen had. Voorzitter Mirjam Talsma van de huisartsenvereniging Friesland zei dat mensen haar geen zorgen hoeven te maken.
11: We zijn altijd op tijd met de griepspuit. We doen het echt al speciaal in oktober, november, want de meeste griep is inderdaad in december, januari, en dan ben we er op zich nog op tier bij.
2: Een stikkende vrachtwagen zwaar het op en hij voor een file op de A7 tussen Drachten en Jereveen. Jeder op de morgen stond een file door een ongeluk bij Luxwaard. De vrachtwagen kwam ik stil te staan in die file en koerde hij net verder rijden. De combinatie stond het nou op de vlechtstrook, maar dat zorgde ik voor oerlijst voor het orenverkeer. Door met rekening houden mijn vertraging van zo'n 20 minuten. Huizenradio om in Nijbeets Wenjeblauwe te kennen. Dat is misschien wel de oplossing voor de krappe keepmerk. Dat denkt de werkgroep Wonen uit het dorp en daarom organiseren ze een wenningruiljoen voor de dorpsbewoners. Een van de meesten die daar kwam, via Jolanda, door een skiering ziet ze een oerhoes.
0: Ik heb al meerdere huizen ook bekeken in de omgeving. En ja, dan moet je toch tegen stellen opboksen die gewoon een wat groter budget hebben. Dus ja, dat is heel erg lastig om iets anders te vinden. Dus woningruil is dan natuurlijk ook een heel leuk initiatief.
2: Middelbare Skwallen Ulbe van Houten in Sint-Anne wil een multifunctioneel sportfieldje onderlissen voor de leerlingen. Maar wenners hebben nu het hoe mogelijke loodsoerlijst en hengjongeren. Nevens gymnastiekleraar Niels Hekkema van het Ulbe van Houten worden er maatregels namen om oerlijst voor te komen.
15: We willen ook geen overlast hier. Dus we zijn nu met elkaar aan het ontwerpen. 4 meter hoog de hekken. Hij wordt afgesloten. De sleutel ligt dus ook bij de conciërge, net als het materiaal. Dus de leerlingen moeten dat echt ophalen. Komt er net overheen. En het wordt alleen tijdens schooluren gebruikt. Dat is waar we op aansturen.
2: Met een soort kooivoetbal. Nou, heb je het idee?
5: 4 meter heen hekken.
2: Ja, en dan ik dan net eroverheen.
5: En wat denk maar,
2: wat doet vaak in een gemiddelde voetbalstadion?
5: Een loodswal of zo, goed. Nou, dat ben hele gevoelige mensen die erbij
2: zijn. Geen hele mate. Ja, maar het kan een soort lawaai opsmieden natuurlijk. Dat ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
5: Ja.
2: Misschien een oorplakje voor dat fieldje, maar ik weet het niet. Ik ken de situatie niet.
5: Flauw idee. Nee. Ik ben toch wel benieuwd hoe het eruit ziet eigenlijk.
2: Ja.
5: Ja. Nou goed. Zo, Bartje Matte. Op het hele wachtje ik op het Waalbrugt.
2: Oh,
5: net zo lang, hè? 44 seconden.
2: Oh, dat is er dan volgens mij. Dat is er dan.
6: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
16: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
17: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Jocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk? Bij Jocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op jocado.nl. Jocado. Geef magie aan elk geschenk.
6: Friesland van de Moor.
7: Erit Science.
18: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
5: Dadelijk muziek van Briekebeck, Witte Poeg komt rond. Maar eerst het Waalbericht met Jitske Wiebenga. Goeiemorgen.
19: Ja, nee, goeiemorgen.
5: Van de morgen, deze mist.
19: Ja.
5: Dat die even het punt in het vorige parteer hoe het waren.
19: Ja, en dat, het is eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Hè? Ik hier al even wat uitlijn. Je kent onder hectometer pijltjes. Ken je zien hoe chok de mist eigenlijk is. En dat is op dit plak, of op dit stuiten in een provincie, dat is echt heel verschillend. Als ik zucht naar Vlieland, dan hebben ze 12 kilometer zicht. Wilst op Skielge aanjongen we dat het zicht 100 meter is. Nou, ik op Vleenbasis Leeuwarden is het zicht 100 meter. Wilst we nou wat meer naar het eerste tag gaan, dan is het zicht op Vleenbasis Eelde, hè? Want ja, ik moet het wel hebben van de meetpunten van het KNMI. Daar is het zich nou 1200 meter. Ja, en hoe zuidelijker je komt, hoe beter dat het zicht dan derik weer wordt. Dus het is heel verschillend in de provincie. Dus ja, in het algemeen kan ik zeggen, het hing het pas dus op. Het KNMI het ik hoorde Giel Arjong. Ja, en het zicht is dus onder de 100 meter op gewoon plakken. En dat betekent dus dat we te krijgen hebben met tichte mist op gewoon plakken. En op orde plakken hebben we te krijgen met die's. En dat is het zicht boppen de 1000 meter. Ja, en dan is het ik nog zo dat, wanneer mij dan bepaalde verluchting aanzetten. Nou ja, als het zicht minder als 1200 meter is, dan doe je de mist voorlamp aan. En als het zicht minder als 50 meter is, dus dat is echt nog wel een groot verschil, ja, dan wordt adviseerd om het redelucht, achterlucht aan te zetten. Het is vaak ook nog wel een discussie, hè, want ze bent toch ook mensen die het heel vlug dat redelucht aan hebben hier iets, ja.
5: Ik zit ook altijd te twijfelen, hè, wat ik nou onderdoen, maar qua lampen en zo. Ja, dus, ja goed. Ik wil goed om Sanona weer eens even op te frissen, wat dat betreft.
19: Nou ja, we kom ik wel weer in de tijd, hè, dat het mist vaker voorkomen kan. De nachten worden langer en we hebben wat te krijgen met een vochtige luchtlaag. En dat is nou dus ik het geval. Dus dan heb je mist en dat je het echt bij deze tijd van het jaar. Nou ja, die mist die lost dus zei jou bij de man die het dus wel op. En dan hebben we eigenlijk voor de rest van de dag een afwisseling van wolken, toch wel echt grote wolkenvelden, maar tussen terug je ik wel rond de verzinnen. En dan van een beetje een soort vanuit het noorden, waar je, hoe noordelijker je komt, en dus ik het waardgebied, daar soort wel eens even wat wierdwijzen kennen. Nou, dat kan wat lichter rein in zitten. Het ken ik wel eens, nou, dat het even een skofke wat troger rijnt, maar dat hebben we nog heel iets door lichter rein, dus wat stoorrein. Dus dat is, nou, dat soort toch ik wel een beetje zuterig oond, waar ik ken op oren plakken, wat de zin er even bij komt. Ja, dan hebben we het wel weer. Dat we eigenlijk wel spreken kennen van een nice in mijn duim. Want dan hebben we een 8 rond 20 graden als maximum temperatuur steen. Nou, verder is het een hele kalme duim. Want de wind die dacht dat echt een stukje kalmer om. Komt uit het westen waar je is zwak ontmatig in terugsneed. Maar boppelan eigenlijk in de regel gewoon zwak. En dan is het een hele kalme nice in mijn duim. Jong en vannacht, dan is het eigenlijk op de meeste plakken alweer droeg. En dan eerder, ik werd heel weinig wien. Komt dan in de nacht uit het eerste bij. En dan zitten we nog heel tijd in die vochtige luchtlaag. En er zijn wat opklaringen. Nou ja, ik dus komende nacht weer mist op een heel soort plakken. Temperaturen dan, zo'n 10 rond 15 graden als minimum temperatuur in de mist. Ja, dan hebben we de leegste temperaturen.
5: Ja, we hebben dus echt een nice in mijn dagen nou, hè, zit erin.
19: Ja. Ja, zeker, want dat zet morgen ik nog wel even terug. En dan wordt er ik nog weer even een graad bij opplust. Morgen een 21 graden als maximum temperatuur. En toch zullen we toch wel merken dat er vanuit het zuiden waaien, nu het westen waaien, er wat meer bewolking opzetten komt. Al dit de zin hem morgen ik geregeld jam. Morgen hier dus eerst nog de mist. En dan de rest van de dag een afwisseling van bewolking en zinnen. En dan in de juntiet, ja, dan komt die steuring ik bij u vanuit het zuidwesten waaien om. En dan hebben we geregeld rijnwetter in de juni en in de nacht. Maar daar vooruit dus een wind die het eerst vanuit het eerste wij waait, dan vanuit het zuiden en uiteindelijk in de letter de dij dus heel de omgeert naar het noorden toe. En dan hebben we morgen een 21 graden als maximum temperatuur.
5: Dan komt er zo'n nijsje, maar ik altijd een eind, helaas.
19: Die
5: inzichten dagen erna?
19: Ja, zeker, die is niet zicht. Al liep het op tonge eigenlijk nog net zo als je binnen zit. Want er is een hele mooie afwisseling van grutte stapelwolken. Ik wil geregeld de zinnen erbij. Maar dat komt omdat we in een koude luchtsoort zitten. Dus daar zit ik geregeld buien van de Noordzee bij. En er staat er wel een behoorlijke stevige wind uit het noordwesten, waar windkracht 4 ontstaan. En de temperatuur, ja, die dat echt een stap te bek. 14, 15 graden is maximum temperatuur. Dus die jas, die kan dan zeker wel. En Freed, ja, dan de paraplu en ik denk het rijnpak, want het is echt Freed en lijkt het een wierte dij te worden, maar geregeld rijnwetter, een paar droege momenten en ik een stevige wien, dan hield hij het westen naar het westen, windkracht 5 ontstaan, ik dan mijn mogelijke ik wienpoesters, 14, 15 graden als maximum temperatuur en op sneeuw, ja, dan wordt het eigenlijk rechts van dij weer als tonge, geregeld de zinnen erbij, grutte stepelwolk, maar ik bij hem en ik dan zo'n 14, 15 graden, ben nog hield hij te westelijke wind die dan matig rond krachtig is. Dus ja, het is juist en morgen, of eigenlijk morgen, hoe daar is echt nog wel een mooi nijsimmerwaar. Maar dan is het voor eerst wel even clear, maar dat nijsimmerwaar.
5: Nou goed, we genieten ervan zolang het door het.
19: Ja, zat er en dat je in de mogelijkheid binnen, dan zoekt er zeker nog van genietje. Ja.
5: Tietke, dank u wel.
19: Hey, een mooie dijfje.
5: Net krikken.
2: Oh, ik denk dat ze met een brommer buurt met mooie waar.
5: Ja, ik zoek deze fijke test in brommer even.
2: Ja, heerlijk.
5: Hij klinkt wat, hij rottelt al wat.
2: Ja, er zit een rammeltje in. Een
5: nou ja.
2: In.

0: Prikkebeek wie dat. En Wietepoeg. Dat zou aan nog nou mijn zwarte vetmaak wijzen, denk ik.
1: Ja, dat verstie je zeker, hè? Winnie de Poel.
0: Winnie de Poel.
1: Ja, Wietepoeg, Winnie de Poel.
0: Dat zei het net leuk.

0: Berlin en Like Flames. De kans is groot dat dit hier langer wachtje mast op de griepprik. De levering die is vertragen. De meeste huisdokterspraktieken die krijgen de levering pas in november of in december. Vlagjaar Dennis Terpstra die praatte erover met Mirjam Talsma. Ze is voorzitter van de huisartsenvereniging Friesland en huisdokter in Burgum. En daar had ze last van die vertraging.
1: Nou, als huisartsenpraktijk hebben wij daar wel mooi les van. Want wij zullen de levering rond 1 oktober hebben. En nu hebben we onze levering pas in november. Dus ja, dan krijgen we wat organisatorische problemen. Want we hier al helemaal regelen wanneer we onze griepspuit zullen doen. Maar dat maar even verorie.
2: Wat toch jou het bericht zeggen?
1: Ja, dat is even balen. Is dat je krijgt daar toch wat minder tijd om alles wat te beregelen. En mensen de griepspuit te gaan. Maar ja, we hebben het er mooi te doen. En dat lukt dus dan eigenlijk wel weer.
2: Zwaart het net van problemen bij hem?
1: Nou, op zich bij u zwaart het net voor problemen. Het enige wat we willen hebben is dat de meesten natuurlijk geen belly. Wanneer komt die griepspuit nou eigenlijk? Hè? Want ze binnen wend dat sommige u zat het al begin oktober hebben. En dat is dus nou net het geval. Dus ja, meer telefoontjes vaak.
2: Ik kan me voorstellen dat meesten zich ik zwaar een gimmeltje.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar op zich is dat helemaal net nodig. We binnen altijd op tijd met de griepspuit. We doen het echt al speciaal in oktober, november. Want de meeste griepspuiten, de meeste griep is inderdaad in december, januari. En dan ben we er op zich nog op tijd bij.
0: Zij dus de huisdokter van Burgum der Oer. Oneis op het terrein van de middelbare scholen Ulbe van Houten in Sint-Anne. Daar moet een multifunctioneel sportveldje van leerling komen. Omwenners die houden noord over mogelijke loodsoerlast en over hangjoren daar. Verslagjouwer Jesse van Wieren van Omroep Zilt. Die vregen de gymnastiekleraar Niels Hekkemaai dat. Van diezelfde squallen oer de plan die er nou binnen van het veldje.
3: We willen een multifunctioneel sportveldje maken. Dus voetbal, basketbal, hockey, maar ook volleybal en tennis. En zo willen we dat inrichten.
4: Nou zijn er vanuit de buurt klachten wel gekomen over het aanleggen van dit sportveldje. Ja, hoe kijkt u naar deze zorgen?
3: Naar aanleiding van het initiatief uit onze leerlingen voor het sportveldje zijn we ook naar de buurt geweest. Hebben ze uitgenodigd, een informatieavond. En vanuit daar is echt wel de zorg naar boven komen drijven van we maken ons zorgen over het geluid wat zich met zich meebrengt. Maar ook over hangjeugd s'avonds. En daarin zijn we nog steeds met ze in gesprek van hoe kunnen we dit met z'n allen leefbaar maken voor de buurt.
4: Wat voor oplossingen zouden jullie kunnen bieden of waar zijn jullie mee bezig om eigenlijk het zo fijn mogelijk te maken?
3: We willen natuurlijk een sportveldje. We willen ook geen overlast hier. Dus we zijn nu met elkaar aan het ontwerpen. 4 meter hoog de hekken. Hij wordt afgesloten. De sleutel ligt dus ook bij de conciërge. Net als het materiaal. Dus de leerlingen moeten dat echt ophalen. Komt er net overheen. En het wordt alleen tijdens schooluren gebruikt. Dat is waar we op aansturen.
0: Het roept bij mij vaak wel de vraag op, als je een multifunctioneel sportveld hebt, dan impliceert dat dus eigenlijk dat je echt sportveld hebt die net multifunctioneel bent.
5: Ja, dat is alleen nog een voetbalveld.
0: Ja.
5: Maar dan ben ik veld. Dan krijg je en voetbalje, korfbalje, basketbalje.
0: Ja, maar dat zoekt echt wat oorzaak op dwang kennen natuurlijk.
5: Ja, zoals

0: 98 degrees.
1: En vanzelfs de onmiskenbare Stevie Wonder en True to Your Heart.
2: De media van de morgen.
1: Fijken, de orenmedia.
3: Vuurwerk in ruim de helft van Friesland. Dat stiert voor op het Fries Dijblad. Het vuurwerkverbod dat geert in verzelfs het algehele verbod op consumentenvuurwerk. Maar ja, gemeenten die kennen de verkiezen om verenigingen te steden om vuurwerkshows al te gaan. Ja, dat ken in Tsien vandaag in Friese gemeenten. Vijf die zorgen de vrouwen en de Entraie Eiland, Waadeiland, die moeten nog een besluit nemen. Dus vind ik nog een mooie foto van de zinsopkomst in de ochtendnevel. En verderop in de kranten, ja, hij ze even bij de bregen, bij Oudskou sjoen. Want ja, rondom in Nederland vallen bregen haast uit mekaar. En ja, de bregen van Oudskou, dat ziet er ik net goed uit. Er is plastic eronder hang, om van te komen dat stukjes beton, dat die op fietsers vallen kennen die eronder trof fietsen. En ja, soms prik je er met een schroevendraaier doorheen. Dat klinkt net goed.
0: Nee,
3: dus dat klinkt niet winkel. Dan het de Ljouwte krant die het voorop aandacht voor een initiatief van Planbureau Friesland. Hoe ziet Friesland er in 2050 uit? Al je bennetekeningen ben er ik bijzet. En ja, ze zorgen ik van, er zijn natuurlijk ontwikkelingen, vergriezing. Soms dubbele vergriezing. Betrocht dus ik ja, allerhande voorzienings die verdwijnen uit de dwarpen. Ze nemen bigeliks Iens. De jongste inwoner van Iens is 58 jaar. Hoe doet zo'n dorp dat de komende tijd? Kun je in perifere dorpen menswaardig oud worden? Is een van de vragen die dus stelt wordt. Dus, en dat voorop de Ljouwte kranten. Nou, weet je wel hard willen kennen? Dat is ter herne, want daar willen ze af van het imago dat het er in de winter zo stil is.
1: Oh.
3: Het is natuurlijk een wettersportwarp.
0: Dus dat sportfield uit Sint-Anna, dat komt er?
3: Ja, misschien zou je dat wel kennen. Dus is, nee, maar een groep horeca-ondernemers of auto-horeca-ondernemers die hebben handen in de kostlijn om dat imago. Ze zeggen, ja, er is in winters echt wel wat het waan. En we kennen wel gezinnen en alles. Kennen we hier wel broeken.
0: Een beetje reuring, hè, dus.
3: Precies.
0: Dank je wel, Fijke.
3: Had je dan een reuring, hè?
0: Oh, ik denk hem. Ik zul ik hem eitje, maar hij maakt
3: het. Ja, dit dat een mooi brekje.
0: Reuring.
4: Ja, jongens, dat vind ik wel mooi dat je hem daar maar de taal hebben willen dat er een beetje lawaai is.
0: Een gespreid beetje van Wim Brons.
4: Dankjewel, dankjewel. Dadelijk nodig voor mij het belangrijkste muziek van Zels. Muziek, muziek, muziek, muziek, muziek. We hebben de quiz, ja, of letter van Zels. In het rand van politie is dit dat. En we hebben onder de telefoon Willem Meijer van Snits. Die is bregenwipper, maar die spart ik tegeltjes. Net naar wie zeiden erop, maar tegeltjes. En dan weer witjes. En alle in 100.000 soorten. En albeeldingswol erop. En zo.
0: Oh, ik denk dat het gaat door de combinatie van die twee. Hoe is dat gecombineerd? Tegeltjes en bregen.
4: Nee, dat is strikt gescheiden.
0: Oh.
4: Bregenwippers werk. Tegeltjes
0: ja, ik vond het wel ingewikkeld. Maar ja, goed.
4: Nee, nee, ja, oké, ja, ja, ik neem ze erop erbij. Ja, ja, ik snap dat het tot verwarring leidt. Maar het is gewoon een hobby.
0: Ja.
4: Nice het werk.
0: Het gaat door de tegels.
4: Exact dat.
0: Oké.
4: Okay. Via jou nog een netradio voort. Hè, in het rand van alleen signaal op regionaal. Omroep Friesland is de rampenstuur. Er mocht er wat gebeuren. En daar hebben we de lessen deze week de klam op. Mij, ja, mijn prijzen in dit geval zelfs. In nodig voor.
0: Een netradio te winnen dus. En dat is toch een mooie bonus. Wim, dank u wel en succes. Aas. Dit wie Friesland van de morgen van Joert. Wij binnen de Monwer. En succes wij, dan bedoel ik Fijke.
3: En Harm.
0: En Harm.
2: Krijg je allemaal in de mail?
5: Hij is vergees en hij is superactueel.
6: De nijsbrief van Omroep Friesland.
7: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
8: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
5: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots.
12: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
13: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal AI-beelden van seksueel kindermisbruik online neemt sterk toe. Daar waarschuwt de Internet Watch Foundation voor. In de eerste helft van dit jaar werden 6300 beelden gevonden, 40% meer dan heel 2025. Nederlandse deskundigen zagen vorig jaar al een verdubbeling en waarschuwen dat veel jongeren deze beelden voor de grap maken, maar het is wel strafbaar. Rechtbankdocumenten tonen aan dat Andrew en Tristan Tate kwetsbare vrouwen verleiden naar Roemenië lokten, waar ze financieel afhankelijk werden gemaakt en gedwongen werden internetporno te maken. De broers gebruikten fysiek en seksueel geweld om controle te houden. In het Verenigd Koninkrijk lopen 59 aanklachten tegen hen, waaronder verkrachting en mensenhandel. Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten schatten de opkomst op zo'n 20.000 deelnemers, terwijl organisatoren uitkwamen op 120.000. Het protest maakte deel uit van een landelijke golf, aangewakkerd door de ontruiming van een vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde dezelfde maandag ook vervroegde verkiezingen aan. De Amerikaanse president Donald Trump maakte via een presidentieel decreet belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen in de VS. Die brandstof is normaal alleen bestemd voor landbouwmachines. Trump reageert op sterk stijgende brandstofprijzen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran, enkele weken voor tussentijdse verkiezingen waarbij zijn Republikeinse partij slecht scoort. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
14: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
15: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
16: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
17: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op 8 november vindt in Amsterdam een nieuwe Rode Lijn protest plaats, georganiseerd door 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children. De demonstratie, genaamd De Rode Lijn Voorbij, geen geld voor genocide, start op het Museumplein. In oktober vinden daarnaast ook acties plaats tegen Israëlische bezettingen en oorlogsmisdaden. Een grote meerderheid van de Nederlandse jongeren voelt zich onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Kids Rights onder 1980 jongeren. Dat meldt het AD vandaag. Meer dan de helft van vrouwen en meisjes heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Voorzitter Mark Dullaert zegt dat tolerantie en respect voor anderen flink afnemen en vooral meisjes hun leven moeten aanpassen aan een probleem dat niet van hen is. Het aantal AI-beelden van seksueel kindermisbruik online neemt sterk toe. Daar waarschuwt de Internet Watch Foundation voor. In de eerste helft van dit jaar werden 6300 beelden gevonden, 40% meer dan heel 2025. Nederlandse deskundigen zagen vorig jaar al een verdubbeling en waarschuwen dat veel jongeren deze beelden voor de grap maken, maar het is wel strafbaar. Rechtbankdocumenten tonen aan dat Andrew en Tristan Tate kwetsbare vrouwen verleidden en naar Roemenië lokten, waar ze financieel afhankelijk werden gemaakt en gedwongen werden internetporno te maken. De broers gebruikten fysiek en seksueel geweld om controle te houden. In het Verenigd Koninkrijk lopen 59 aanklachten tegen hen, waaronder verkrachting en mensenhandel. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: beste muziek uit je eigen regio.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 37-jarige Amsterdammer blijft nog 90 dagen vastzitten voor de vermoedelijke moord op een gevangenismedewerker op de NDSM-kade in Amsterdam. Het slachtoffer zat met zijn gezin op een terras in Amsterdam-Noord toen hij werd neergeschoten. De dader had eerder vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Duikers vonden later het vuurwapen in het water. Oekraïne vuurde zeker 650 drones af op Moskou en omgeving, waarbij 2 doden en 9 gewonden vielen. In 16 gemeenten raakten 47 woningen beschadigd. Russische staatsmedia noemden het de grootste aanval in 2 jaar. Ook werd een kerncentrale in Zaporizhia getroffen met 1 dode en een brug over de Dnieper beschadigd met 5 gewonden. Op 8 november vindt in Amsterdam een nieuwe Rode Lijn-protest plaats, georganiseerd door 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam NoVip en Save the Children. De demonstratie, genaamd De Rode Lijn Voorbij, geen geld voor genocide, start op het Museumplein. In oktober vinden naast ook acties plaats tegen Israëlische bezettingen en oorlogsmisdaden. Een grote meerderheid van de Nederlandse jongeren voelt zich onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Kids Rights onder 1980 jongeren. Dat meldt het AD vandaag. Meer dan de helft van vrouwen en meisjes heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Voorzitter Mark Dullaert zegt dat tolerantie en respect voor anderen flink afnemen en vooral meisjes hun leven moeten aanpassen aan een probleem dat niet van hen is. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Planbureau Friesland had vier scenario's voor de takkens presenteren. Hoe zocht de provincie eruit in 2050? Na verzetter onderzoek stiet het Friese gelok onder druk. Verder aan het waar met Jitske, het Nijsje door de media, met Fijke en de eerste muziekjesaars van Billy Joel.
4: Kristiet is de tiert van lekker eten en gezelligens. Mis geen moment van het Christiné, troch een keusgebied dat net goed past. Wij van Kunstgebied aan Huis passen jouw keusgebied on of we maken je een nieuw keusgebied dat weer goed zit in net meer als 3 afspraken. Gewoon bij jou thuis. Geniet je van elke hap en leid je zoenen zwargen met familie en vrienden. Bel je nou mooi Kunstgebied aan Huis via 06-83-252-1612 of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl om voor de feestdagen kleed te wezen. Zwargen is leid je mijn Kunstgebied aan Huis. 06-83-252-1612.
5: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
6: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de Var Elsen hier.
5: 20 november is Verhalenjoen in heel Friesland en do kest ek meidwaan. Opjaan en meer informatie? Verhalenavond.nl.
7: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betjut een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je nu wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
8: Noi Friesland.
9: Jacob Stelwagen.

0: Muziek van Billy Joel, dat we Tell Her About It.
1: Van Tolvo, moet je horen, Noe in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met de editie van Tuesday 6 oktober. Planbureau Friesland had vier scenario's voor de toekomst presenteren. Hoe zocht de provincie eruit in 2050? Nevens eerder onderzoek stiet het Friese Golok onder druk. Er een tweede pad van de voedselbanken in Nederland kan net genoeg vrijwilligers vinden. Dat meldt Voedselbanken Nederland. Maar hoe groot is het probleem in Friesland? Nu eerst, het waarbedocht in het kwad. Tjitske Wiebega, een goeiemiddje.
2: Ja, een goeiemiddje. Nou, intussen is het zicht oerelweg goed en litte zinnen hem vanuit het noorden waar we heel tiet vaker zien. Verder binnen de wolkenvelden en is het rijstig waar. De westenwind is zwak en je bewarmt het van een beetje op naar 18-20 graden. Maar kinderen in de rind van een beetje een spatje rijnwetten vallen. Jong, en vannacht is het op de meeste plakken dat weer droeg. Binnen de opklaringen en ontsteert er mist. Dit lost dan in de rind van morgen hier weer op en krijgen we ook dan een aanwisseling van wolken en zinnen. Hier bestiert een zwakke zuideesterwien en wordt het weer een noffelijke naaisimmerdij met maximaal 21 graden. Maar begint het mooie vanuit het westenwijn vol terrein.
1: Oond inhoeren.
3: Nooi Friesland. Kom op Friesland.
0: Hoe lip je, wen je, werk je en zwark je wij in Friesland in 2050? Om die vraag te verkennen had Planbureau Friesland vier doortochten toekomstscenario's deels hebben. En onder telefoon is Arjen Droog, directeur van het Planbureau. Een goeie met je.
4: Met je.
0: Ja, let het, kom maar voort dadelijk bij de hoorns. Hoe zocht Friesland eruit in 2050?
4: Nou, als we neerdoggen, dan is het de vraag of je in de Lietsere dorpen op een menswaardige manier oud wil kunnen. Is het de vraag of we nog genoeg geld verzinnen om de boel goed oranje te houden. Dus er zijn wel wat zorgen die op je zou komen. En dat is ook de reden dat we zeggen, we moeten nou beter nadenken over de toekomst. En hoe zorgen we Friesland van Ruus?
0: Ja, en dat is dus uitwerken in vier scenario's. Wat zorgen we in die scenario's?
4: Het zijn vier scenario's en het zijn voorspellingen. Het zijn scenario's waarin we Shell hebben, nou, zo'n soort wijze kunnen, als we bepaalde keuzes maken. We hebben bijvoorbeeld een scenario waar de grenzen van wat hier de onken echt heel bepalend binnen voor alles wat we doggen. Maar we hebben een scenario waarin de oplossingen vooral uit het bedrijfsleven komen. En zo hebben we voor jou heel verschillende scenario's uitwerken, gewoon om een cent te litten hoe dat eruit zijn kennis hoort.
0: Ja, en meestal het benijd binnen naar die scenario's. Je hebt korte filmpjes van elk scenario maken. Die op je website te zien binnen. Korte filmpjes, staan een hele minuut. Dus daarin zullen jullie die scenario's nog eens beschenken. En het is de eerste keer dat je dit zou doggen. Waarom?
4: Nou, we hebben twee jaar lang kwamen naar boeten en je refereerde dat niet snel al in de onkundiging. Fries geluk staat onder druk, Wien, dat de productie die we te maken hebben. En daarin let we zien wat er al je bad en dat er heel protte mooie dingen speel je. Maar ik vond heel ontelswargelijke trends. En twee jaar lang hebben we daar presentaties gejoen, hebben we daar artikelen oeskreunen, weet ik wat. En we zeggen dat net direct leidt tot het maatje van hele goede plan. He, dus ik zei wel eens gekscherend, soms ben ik een beetje de onheilsprofeet die wat roemer loekt om te vertellen wat er ooit op je zou komt. En we dachten, nou misschien moeten we het voortouw nemen en gewoon eens mij helpen nadenken hoe zoet er uit zijn kennen. Dus dat is de reden dat we die stap zetten hebben.
0: Ja, je hint het al even hoor. Ik zelf ook, Fries geluk onder druk. Wat ben nou ik maar weer de rustige gevaren?
4: Nou ja, gevaren is een moeilijk woord, maar we lijst van vergriezing. En ik krijg wel eens boze reacties van juist de oude mensen kan altijd maar de schuld. Maar de vergriezing betekent wel dat het aantal mensen dat zwaar broeken zil, dat neemt ook griezelig aan. Wilst het aantal mensen dat in de zwaar werkt, neemt ouw. En tegelijkertijd zeggen we dat bijvoorbeeld in de wat lietzere dwarpen in Friesland, als het een dwarp binnenriest, ja, in Elshuis wen je wel mensen, maar dat binnen dan maar één of twee. En vroeger wien dat er vijf of soms wel meer dan vijf. En als je dat in al die dwarpjes is de basiskwallen sletten, is de supermerken al voort, steert de keertsvereniging onder druk. En dat is een trend die terugzet. Dit moet we net gebeuren litten. We moeten echt wat actiever nadenken over hoe willen wij in 2050, als we op het hoogtepunt zitten van die vergriezing, dus het wordt nog een bot slimmer. Hoe willen wij dan, nou, elkaar omzien, varkenszwaardigje, uzeeldvertsin, daar mogen we een volle betere beelden van hebben.
0: Ja, maar de wraad vroor het een soort, in een rap tempo. Ik denk alleen maar om digitale ontwikkeling, zoals AI. Maak het tot zo'n scenario ook een beetje, ja wie het de vingerwerk. Want je weet er net wat er de komende 20, 24 jaar op zo komt.
4: Ja, absoluut. En daarom zou ik die scenario's niet van mak hebben. Binnen absoluut geen voorspellingen. En ik wil wel in je voorspelling dan. Namelijk dat die jouw scenario's geen werkelijkheid worden zullen. Dus in 2050 zullen Friesland net zijn uitzien. Maar het zijn instrumenten om nou te helpen nooit te denken over. Maar wat willen wij nou eigenlijk? Waar gaan we nou heen? En ik weet wie is dan Loerie Lietse de Dwarpjes in Friesland. Chef dat de wenningcorporaties zich daaruit weer omloeken. Ja, dus die verkeerpje die wennings. En die loeken zich weer om naar de wat grotere plakken en de steden. Wils de zware organisaties, zeggen ze, nou in de juist in die Lietse dwarpjes hebben hele nieuwe combinaties van wenningen en zwarg nodig. En hebben juist de corporaties nodig. En allebei is heel logisch vanuit de logica van de organisaties. Maar het diepe korrel. En de mensen die in die Lietse dwarpjes wanje, die hebben uiteindelijk een lijst van. En is dus de vraag of er ander wist, of dat überhaupt wel blauw is.
0: Oké, dankjewel voor de uitnodiging.
4: Graag gedaan.
0: Dat wie Arjen Droog, hij is directeur van het Planbureau.
1: Noi Friesland, Media Oershow.
0: En dan de directeur van het Media Oershow. Fijker, maar wat goeie met je?
5: Ja, goeie met je, Jacob.
0: Wat is het voor?
5: Een safari vliegtuig in Tanzania heeft juist een buklanding meidje maken. Want bij het opstijgen kwamen ze in botsing met een zebra. Dat vliegveld dat ligt midden in het Serengeti National Park. Dat bestuurde ik uit zand. Het is net een beton vliegveld of zo'n landingsbaan. En dat draven we gauw eens even bissen over dat vliegveld. En in dit geval, biedt opstijging. Dus is het vliegtuig 26 passagiers, 4 bemanningsleden. Dat knalde tjins aan zeebrouwen. Het beest is omkomen. En de piloten die vernam van, uw landingsgestel is er net meer.
0: Oh jee.
5: Ja, dus we maten wat. Dus er is omlaat naar een oorvliegveld. En daar hebben ze met succes een buklanding maken. Dus net één verwoende rekken. Het vliegveld wie wil 4 woorden dicht om de baan weer vliegen kleer te meidsen. En ze zijn al een onderzoek begonnen naar het incident. Maar het lijkt mij vrij logisch. Ze zijn gewoon in een zebra botst.
0: Ja, dat is in de straat, zo je zegt.
5: Ja, daarom. Dus ja, gewoon het niet op een zebra het voorrang. Maar dat toch is de zebra, denk ik. we even naar München. Daar is vanzelf het Oktoberfest gaande. Er waren 2 dronken bezoekers die hier een hoteltje regelen op Rijnouwstaan. Dus die denken van we jou eens even lekker del. Maar ja, eentje die hier wat te volle dronken. Ja, beide hier te volle dronken. Maar eentje weer daar ziek van worden. Dus die hier spuit in de douche, onder de douche. En toen hebben ze er kennelijk nog bezocht om dat wat fut te spelen, maar toen ben ze in slier vallen. En die douche die roemt dus nog.
0: Oh
5: dus het doucheputje verstappen we hier toch. Nou ja, wat die man hier uitspuit hier. Dus ik kan je een beetje voorstellen. Maas kwam ze bij de ontbijtzaal. Kwam het personeel binnen. Die denkt, waarom komt je wetter naar onderen? Nou, zijn er boppers hier nog in de gaten waar wij kwamen. Dus ze zijn, die man die lijn nog hield in te sliepen. We hebben zelfs wekker meidje, maar niks in de gaten. De hele kermis die onder wetter. 2 ton skeer.
0: Oh jongen.
5: Ja, dus het is vreselijk. Die vrouw van het hotel, die zei, ik ben er heel mee om, want de opbrengsten van het Oktoberfest, die hebben we broekenbold om het hotel wat op te knappen.
0: Nou, dat maakt nou sowieso.
5: Dus
0: dat scheelt.
5: Ze ben was toe geweest. Ze had die 2 Mali has wel even een briefje onderscrollen litten van ondertekening litten van wij zijn verantwoordelijk voor de skeer, voor deze skeer. En de verzekerer had hem ik al melden van een van die Mali. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel, maar ja goed, zou was net van die camera komen vanzelfs.
0: Nee.
5: Nou, dan de politie in Dordrecht, die had in weekend 2 dronken orden aanhouden. Midden in de nacht lijnen ze met hun poppen in de trein.
0: Oh?
5: Ja, stom dronken. Nou, het bandje is dus vanwege de veiligheid is even controleerd door ambulancepersoneel. En ze bandje is ik mijn naam terug politiemeesten. En die orden die wie een saffier heen qua drank. Het was net mogelijk om een gewoon peteer met hun te vieren, zei de politie. Ze moeten ik naar mijn werkje onder controle. Dus ze binnen oppakt op verdenking van het opzettelijk in hulpeloze toestand laten van een hulpbehoevend persoon. Dat is die poppen vanzelfs. En de politie die stelt dus dat het naar omstandigheden goed geeft mij de poppen. Het bandje wordt nou ergens opvang.
0: Lijkt me even beter.
5: Ja, maar we kennen deze twee brugjes dan voorstellen dat drank net echt gelukkig maakt.
0: Dat rare ding.
5: In elk geval de meesten om die hennen hebben wat last van.
0: Ja.
5: Dan heeft hij in Noord-Holland een heel hoop probleem. De skippenhouders daar, die bloeien els hier met een hele grote berg met wol zitten. Marijke Dirksen, die is skippenhouder. En ja, ze zegt, we zijn verleerd wat we muis eigen wol eens al je nog kennen. Ik heb er truien, sokken van Breitje. En nu verdwijnen dus 10.000 kilo's wol, die verdwijnen naar het straat. Dit zei ze erover.
6: Maar dit zijn alle slechte delen. Dus van de kont, van de buik. Het wordt zelfs geclassificeerd als afval. Volgens de Europese Unie. En dat is natuurlijk heel jammer.
5: Ja, het wordt dus gekwalificeerd als afval. En daarom ja, doen ze er dan maar niks mee. Maar daar kerst dus heel goed truien of zakken van meidje.
0: Ja.
5: Dus collega's van NH in Noord-Holland, die binnen ook een projectje bemoeien. Ze willen mij sjoggers en harkers, breidjes ze nou sjaals van de wol van die skiep, van deze vrouw.
0: Ja,
5: nou,
0: dat is mooi.
5: Dat is wel een leuk initiatief.
0: Ja.
5: Ja. Dan hebben we nog meer naartoe en ijs. Ja, ik denk ze even dat het natuurnijs is, want denken ze de stoop boven een doucheputje hing in een hotel in München.
0: Welke dronken twist is dit?
5: Ja, ze zijn weer te jern, hè. De burlien, de herten, het is de lakker op van mansjes naar de vrouwtjes. En ja, ze zijn wel op tiende plak, dus dat wat jij als te horen. Ja, waarom, dat is net heel dat duidelijk, er wordt nog onderzoek naar die in. Maar dan kerst nou ik mijn speciale tours, kerst dus naar burlienende herten haartje. En okay. Die tours die zijn heel populair.
0: Nou, hartstikke mooi.
5: Dacht ik.
0: Leuke idee voor de rapuut. Vond
5: ja.
0: Ik een.
5: Ja.
0: Oké. Okay. Fijke Wouda. Dank u wel.
5: Graag dien.
0: Het is op dit stuit Njontje met het oortolven. Een tweede part van de voedselbanken in Nederland. Kan ik nog vrijwilligers vinden? Dat meldt Voedselbanken Nederland. Hoe groot is het probleem in Friesland? Weer het naar de muziek van de Cranberries.
1: Goeiemiddag.
7: Mooi dat de radio aanheerst.
1: Dit is Omroep Friesland.

0: Ze komen uit Limerick in Ierland. The Cranberries en Just My Imagination. Een tredepaas van de voedselbanken in Nederland kan net genoeg vrijwilligers vinden, meldt Voedselbanken Nederland. Net als de organisatie is het aantal vrijwilligers de laatste jaren wel groeit, maar is er nog heel een tekort om specialistische vrijwilligers. Verslaghouder Nicky Stels, buschirurg, mij facetter Medi Kleerdin van het regionale distributiecentrum van de voedselbanken hier in Friesland.
1: Wij zorgen ervoor dat alle Friese voedselbanken dat die zeg maar de producten krijgen. Hè? En wij brengen ze naar de voedselbanken. Hier wordt het gesorteerd. Wij krijgen producten binnen. Je ziet wel, het is op het moment weinig producten. Dus we moeten ook eraan trekken om producten binnen te halen. Maar de producten die wij binnenkrijgen, die worden hier verdeeld. Op de administratie wordt

0: Meilingen. Dat was 20-jarig bestaan van de Voedselbank, de Helpende Hand. En daar kwam vanuit het publiek, vanuit de vrijwilligers zelf, de vraag van, ja, hoe moet dat in de toekomst met de vrijwilligers? Wij zien daar een probleem. Want je ziet wel dat de vrijwilligers op leeftijd zijn. En ja, op een gegeven moment kunnen mensen het niet meer doen. En dan wie volgt je op? En dat zie je vooral in de, zeg maar, in de bestuursfuncties en zo. Want dat is gewoon, dat is moeilijk in te vullen. Voorzitter, penningmeester, secretaris, het vergt heel veel. Je bent er best wel veel mee bezig. Er komen steeds meer uitdagingen waar je tegenaan loopt en waar je wat mee moet. En nou, die functies en bedrijfsleiders, die zijn moeilijk te vinden. Coördinatoren, dat zijn zeg maar de spillen in het web. Dan moet je wel bepaalde vaardigheden hebben.
1: Ja. En wat voor invloed had het de kwad aan vrijwilligers dan, Jere? Maar ik bied de voedselbanken zelf.
0: Nou, de voedselbanken zelf, die moeten bijvoorbeeld ook, die doen mee aan acties. Hè. Je hebt van die supermarktacties, dat vergt ook een aantal vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. En je ziet sommige voedselbanken dat ze daar niet aan meedoen of heel weinig aan meedoen. En dat denk ik dat dat ook te maken heeft met het gebrek aan mensen die dat willen doen. En dat is wel jammer, want er zijn de momenten dat je meer producten kunt binnenhalen. En ja, maar je moet wel de mensen hebben die het willen. Want dat is niet iedereen vindt dat fijn om dat te gaan doen. En zo is het ook op de voedselbank zelf werken. Dus je ziet vaak wel dat mensen die er werken, dat dat in een clubje is en dat die gehecht aan elkaar zijn. Maar ja, om nieuwe mensen aan te trekken is voor de ene voedselbank veel makkelijker dan voor de ander. Ligt ook aan waar de locatie is.
1: Kunt u misschien vertellen wie u bent en wat u hier doet?
2: Ik ben Frans Meijer. Ik ben hier een van die sjouwers. En een beetje manisch van alles. Containers volbouwen, pallets stapelen. Eén keer in de week vrachtwagen leeghalen met pallets.
1: Merk je ook zelf iets van het tekort aan vrijwilligers?
2: En mensen hebben druk, mensen hebben geen tijd meer. Wij kunnen ook heel moeilijk mensen vinden die nog een beetje kunnen sjouwen. We krijgen wel eens kantoormensen die hier binnenkomen en ja, die lopen 2 dagen mee en dan gaan we weg. Ja.
1: Ja, want het is wel fysiek werk, had ik het goed.
2: Je moet wel een beetje wat kunnen hier, ja. Ja, je moet wel een beetje gezond zijn. Ja. En je moet een beetje tegen de temperatuurverschillen kunnen. Ik bedoel, buiten 30 graden is dan. Hier in de vries is min 20.
1: En hoe lang doggen jou dit al?
2: Even kijken, die wordt, denk ik. Ik weet niet precies. Denk ik, mijn 5e jaar, geloof ik.
1: Ja, en jou zei hoe belangrijk het werk is. Ja. Hoe belangrijk is voor jou dit werk en de vrijwilligers?
0: Ja, ongelooflijk. Ja, ik ben daar ooit voor gevraagd. En ik wist echt niet waar ik aan begon. Maar ik merk gewoon, het zit in mijn hart. Ja, het zit echt in mijn hart. En het raakt me als ik dit zeg. Ja.
3: Ja, dat zijn Mehdi Kleerdin van het regionaal distributiecentrum voor de voedselbanken in Friesland. Het is Hastjelvium, dadelijk het regionale nieuws met Jan Tiedemeijdenaar hier in Noord-Friesland.
4: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
5: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het head geert.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
10: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
11: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
10: Voor pallets van 100 kilo?
11: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
14: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.

0: zonnebloem.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is nou Jalvien. Het regionale nieuws met Jan Tiedewij daarnaar. Een goeiemiddag.
6: Een goeiemiddag. De wachttijden voor een griepprik die erin op nood de levering van de vaccins aan de huisdokters vertraging oproen had. De meeste praktieken die krijgen haar vaccins pas in november of zelfs december. Dat komt door een laatste aanpassing aan de geerstalling van het vaccin. Hierdoor had het productieproces vertraging oproen. Voorzitter Mirjam Talsma van de huisartsenvereniging Friesland zult het meest kunnen haar geen zorgen hopen te maken.
7: We zijn altijd op tijd met de griepspuit. We doen het echt al speciaal in oktober, november, want de meeste griep is inderdaad in december, januari, en dan ben we er op zich nog op tijd bij.
6: Sander Arends en zijn maat David Pell hebben de finale van het ATP 500 toernooi in Peking verlen. Na een verlies in de eerste set pakten Arends en Pell de tweede set vol. De wedstrijd werd beslist met een match tiebreak en daarin was het 6-6 voor het Britse duo Julian Cash en Lloyd Glasspool. Met het helden van de finale kan Arends de positie als beste Nederlander in de ATP ranking weer roeken. Hij staat 10 punten achter op Robin Haase. Voetbalvereniging Rob Taboes, het eerste nijdserk, die was kocht voor het oorsteken van vuurwerk en het rieden mooi fatbikes op een kunstgasveld, dat schroot RTV NOF. De club zei dat er skiën in het veld ontstond en dat het daar gevaarlijke situaties leerde kin. De vereniging roept mensen op om net langer op de velden te komen en vreeg het belutsen en harm te melden. Rob Taboes wil interpreteren om de situatie op te lossen en zal de wiekagent ook inskakelen. En Middelburg Squallen Ulpen van Houten in Sint-Anne die wil een multifunctioneel sportveld onderlezen voor de leerlingen. Wenners die hebben lijkwijls nooit over de mogelijke loes, hoerlest en hingjeugd. Nevens gymnastiek leraar Niels Hekema van het Ulpen van Houten worden de maatregels naam om oerlest wat te komen.
8: We willen ook geen overlast hier. Dus we zijn nu met elkaar aan het ontwerpen. 4 meter hoog de hekken. Hij wordt afgesloten. De sleutel ligt dus ook bij de conciërge, net als het materiaal. Dus de leerlingen moeten dat echt ophalen. Komt er net overheen. En het wordt alleen tijdens schooluren gebruikt. Dat is waar we op aansturen.
6: Zoit gymnastiekleraar Niels Hekema. En hij is van de Squallen Ulpen van Houten in Sint-Anna.
5: Jantine, dankjewel. Dadelijk het waar met Jitske oer een minuut.
9: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Else in.
10: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
12: Goeie, het verteert om eerappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Mooi zien.
11: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
13: 9 ontemai Santje in oktober, heenste spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
14: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
15: Noe Friesland.
16: Jacob Stelwagen.

0: In Jochen Friese gemeenten gaan honderden vrijwilligers dus wie kapaat om stritten, berben, sletten en vetten, schint te meisjes en te horen. Maar hoe is het? Het waarbedocht, Tjitske, een goeie middje.
1: Ja, een hele goeie middje.
0: Ja, het begon als skier en diezenig, maar ja. Intussen is dus er mooi bijna, volgens mij.
1: Ja, zeker. Ja, we hebben van de morgendag nog wel even te krijgen met een koor de giel vanuit het KNMI voor de diezen en de mist. Maar intussen is dat heel mooi oplast en vanuit het noorden bij komt de zinnendrik heel mooi bij. Het is dus op de Waterlanden. Nou, daar heb ik al verschillende foto's van binnen gekregen vanuit die omkrieten daar. Maar een prachtige mooie, een heel soort rondte voor de zinnen. Mooie loften daar. Nou, de temperatuur die lid het ik zijn, we zitten nog heel in die warme, ja, toch, ik wil vochtige luchtsoort. Vlieland is het al 20 graden. Kwaaijum, jochentje, komma traaien daar, maar de zinnen erbij. De pijn, 20,4. Isbrechtum zit een hast op jochentje graden. Wils de grauw er alweer traaien zien en doorheen zit. Laaksum, 18,7. Bakkeveen, daar is het nog zontje en een hele graad. Wils het in Siegerswaard, ik al dik 18 graden is. Ja, en die temperatuur, mij helpt van de zinnen, maar ik trouw die warme lucht, vocht, of de warme luchtsoort, ja, hebben we dacht ik wel weer simmerske temperaturen dus te pakken, Joert, 20 graden. En nou, dat zullen van een beetje ik op de meeste plakken nog wel zo wezen. De wind dacht dat ik heel kalm aan, komt uit het westen, zuidwesten die terugsneed. En ja, is eigenlijk in de hele provincie zwak. Dus dan heb ik het over windkracht 1 en 2. En alleen nog op Skielge stiert nou een windkracht draaien en bij Laaksum stiert een windkracht draaien. Ja, dus het is qua waar is het echt nou een hele kalme naaisimmerdij. Nou ja, je sugger de jest eigenlijk wel heel mooi ontwikkelen. Ik juist met deze omstandigheden. Jongen, en vannacht enkel de wolkenvelden. Van een beetje soort hier en daar een beetje wie het onslaan kennen. Maar jong, dan is het eigenlijk oeral weer droeg. Die opklaringen en in combinatie met dat het heel kalm waar is. Ja, dan ontsteert het toch op goonplakken dat wel weer mist en diezen. En dat hing het wel bot af van de opklaringen die er komen. Als ze grut genoeg binnen en lang genoeg staan horen, dan wordt de mist tjokker. En ja, op orenplakken daar zal de bewolking hing je bloeien. En dan hebben we er alleen maar te krijgen maar wat diezen. Nou, al mee al verwacht ik een minimum een temperatuur van zo'n 10 à 11 graden. Wilst het onder de mist toch wel het frist is, maar die temperatuur.
0: Ja, wordt er morgen een beetje verhelling verzetten? Eerst mist en dan toch weer dat mooie ineens immer waar?
1: Ja, eigenlijk wel. De kerst van heel grut part, van grutste part van de dij soest het zou stellen kennen. De mist had ik morgen hier wel weer even nodig om op te lossen. Maar dan hebben we inderdaad weer heel mooi de zinnen erbij, zeker in het midden. En dan warmt het ik weer noffelijk op. 18,21 graden heb ik voor morgen steen. Maar eerst een eerstelijke wind die het echt maar zwak is. En zagerende waar je de dij begint er wat beweging in te komen. En dat het alles te krijgen met een steuring die wij in de joentiert en in de nacht verwacht ze kennen. Dus bewolking die neemt er dan in de rin van de dij ik al van ta. En dan hebben we in de joentiert dan wel echt het rijnwetter. En het zal even een schofke trog rijnen. Het kan wat buigen rijnwetter wezen. Het zal heel soms zeker even droeg wezen. Maar van dan aan zetten we wel echt een waarsverroring in, Jacob.
0: Ja, succes. Ik moet eigenlijk vregen naar de dagen de nij, maar ik weet niet of ik het echt witter wil.
1: Ja, nou ja, het het al een keer wel wat. Het is, we hebben natuurlijk ik al heel echt een lange skoft genietje kennen van een nijsimmer. En het wil ik nog net zeggen dat het heel dat kleer is met de nijsimmer. Zeker net. Maar van toonsje al, dan liet Jest hem zeker even jaren vielen en sjen. Want we hebben op toonsje te krijgen met een koude boppenlucht. En dat betekent dus hele mooie blauwe loften. Maar ik grutte stepelwolk mij buien van de Noordzee al. Daarbij stiet er een stevige wind uit het Noordwestenwei. Windkracht 4 voor ontstaan in de temperatuur, 14, 15 graden. Nou, eigenlijk zou je stellen kennen, het is normaal voor de tijd van het jaar, want ja, de temperaturen van joet en morgen, die binnen eigenlijk wel vrij heeg. Nou, dan vreet, dat is echt een compleet yes-day. De zinnen, die zullen we eens net de sjen krijgen. De wien, die ik dan nog uit het noordwesten wij windkracht 4 ontstaan, en dan ik weer mijn wienpoesters en geregeld rijnwetten. Nou, en als het dan rijnt, dan is het ik maar de vraag of we dan wel de 14, 15 graden wel herlie zullen. En dan op sneur, nou, dan hebben we eigenlijk weer hetzelfde als tongetje. De zinnen zullen hem uit een trochje litten, maar de ek dan geregeld buien van de Noordzee. Maar nog hield hij het een koude westenwien die matig onkrachtig is en tussen de buien terug, zal het dan zo'n 14, 15 graden wezen, maar in zo'n buien echt een paar graden frisser. Dus ja, die stiert echt kleer om uiteindelijk te zetten van tongensje aan. En oort die tiert, ja, kunnen we nog even een geniertje in de gelegenheid binnen.
0: Nou ja, het is oktober, het is de tiertrek voor, hè?
1: Ja, zeker. En die grutte skommelingen, ach, het had ik al gehoord, dat waren wat lekker dynamisch in deze fase van het jaar. Dus ik vind het wel nieuwsgierig weer.
0: Dacht ik al. Dank je wel. En nog een of, Camille.
1: Hey, hetzelfde.

0: Vegebart en Bingo Jung, het winnende nummer van Lied 2024. Hoe reis auto's repareren, jongens repeteren voor een theatervoorstelling van Triater. Een garage op het JRVM is deze week het podium voor Verder naar het Noorden. Oeren met mijn zoon liet net 20 hier het repeteren omgeven over een onreistige jeugd. Verslagjouwer Ronnie Porter, wie ben je van de repetities?
1: Nou, het is heel fijn dat we elke avond hier in de Heimach garage terecht kunnen. En we rijden dus eigen tribunes binnen, elke avond in en uit. Waardoor heel de ruimte ook ineens een beetje een theater wordt. En we hebben eigen licht en geluid mee om de ruimte ook helemaal te kunnen transformeren naar de fantasiewereld van de personages.
2: Er komen net stoelen binnenrollen, ja. Stukken tribune. Hoeveel stoelen zijn er wel niet?
1: 200.
2: 200.
1: Geweldig, hè? Ja, en onze technici die zijn inmiddels al best behendig in ze in en uit rijden. Ja.
2: Goed dat er wielen onder zitten.
1: Gelukkig maar, ja.
2: Ja, en morgen moet het weer een garage worden, dus is vanavond weer opruimen en ook een voorstelling.
1: Morgen wordt er gewoon weer gewerkt. Ja.
2: Maar dat heeft misschien wel wat, een soort rauwe locatie of zoiets.
1: Ja, het is, je voelt gewoon dat je elke dag gewerkt wordt en dat die sfeer er ook hangt. En we hebben nog een derde personage in het stuk. En dat is iemand die hier ook echt werkt. En die ook een bijzondere rol heeft in het stuk. En ook de muziek gaat verzorgen. Dus we spelen ook heel erg met wat hier eigenlijk overdag gebeurt en wie hier allemaal rondloopt. Ja, ik kan me nu niet meer voorstellen dat het een andere plek zou zijn. Het bijzondere hier natuurlijk is dat het een plek is die gemaakt is om te werken en waar het gaat over auto's en niet over mensen. Terwijl die voorstelling gaat heel erg juist over intimiteit tussen twee mensen die een heel wezenlijk gesprek voeren. En dat is heel mooi in de voorstelling, dat het zo in deze ruimte is, maar zo ja, zacht en soms ook schurend is tussen twee mensen.
2: Het stuk, waar gaat het over?
1: De voorstelling gaat over een moeder en een zoon. En de zoon heet Gabe. En dat is een man die een beetje onstabiele jeugd heeft gehad met zijn moeder. En zij nam hem bijvoorbeeld mee op avontuur. Uit school kwam hij en hij ging naar Lapland met zijn moeder. En onderweg strandden ze. En kwamen ze terecht in een garage. En nu, 20 jaar later, heeft hij het gevoel dat hij nog iets uit te zoeken heeft met zijn moeder. En maken ze opnieuw de reis. En toevallig belanden ze weer hier. En voeren ze een gesprek wat ze nooit gehad hebben kunnen hebben.
2: Ja, en dan niet over autopech.
1: Nee, het gaat over de jeugd. Over wie eigenlijk nou voor wie heeft moeten zorgen. Wat hij gemist heeft, wat zij gemist heeft. En het bijzondere is dat ze echt ook in die situaties belanden. Dus we zijn heel erg in deze plek, op deze plek. Maar we belanden ook echt in zijn fantasie en in die herinneringen van toen.
2: Mats Voshol, je bent verantwoordelijk voor de muziek hier.
3: Juist.
2: Nou wordt dat hier afgedraaid in een garage. Doorgaans niet de ideale akoestiek voor muziek, hè?
4: Nee, maar het leuke is van het begin, vanaf het begin ergens bij zijn, is dat je meteen, we zijn hier vrij vroeg ook al heen gegaan om te kijken hoe het hier klinkt.
2: Bij het componeren al?
4: Ja, dus heb ik in mijn hoofd gehouden van het lange klanken werken het best. Dan is eigenlijk die akoestiek alleen maar weer mooi omdat het geluid kan dragen.
2: Ja. Er zit vast veel galm in.
4: Ja, heel veel.
2: Met metaal en
4: superveel. Ja. En het is natuurlijk heel vierkant. Dus het is een beperking, maar ik hou eigenlijk wel van beperkingen, omdat je dan ook geforceerd wordt om op een bepaalde manier na te denken. Waardoor het echt nog beter past eigenlijk in deze situatie.
2: Wat willen jullie de mensen meegeven? Wat hoop je dat ze oppikken ervan? Autogeluid.
1: Ik hoop dat mensen heel erg het gesprek aangaan met zichzelf over wat ze nog met hun ouders uit te zoeken hebben. En als ze dat kunnen doen, het misschien nog gaan doen. En als dat niet meer kan, misschien wel hun fantasie aanzetten om zelf eens in gesprek te gaan en te kijken wat er nog ligt.
2: En zo hoeft niet per se in een garage natuurlijk.
1: Nee, dat kan gewoon thuis op de bank.
0: Ja, de première van Verder naar het Noorden is vreed in garage Heima op het JRVM. En de Nijstik Actusham in garages in Drachten en in Ljouwert.
5: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
6: Ond Ieroeren.
7: Ond Ieroeren.
6: Nou in Friesland.

0: Muziek van de Corners hier in Nou in Friesland, dat weer het nummer Irresistible. In 9 Friese gemeenten, verspreid over de hele provincie, gingen 100 vrijwilligers deze week op paard om stritten, bermen, sleppen en vierten skin te meiden en te houden. Ik dadelijk op het Stedstroon in Leuven steken mensen de hon uit de mouwen. Het is een initiatief van de Friese Milieufederatie die het al hierden een skinmaakactie organiseert. Dit hier is het thema dus skinwetter. Onder telefoon is Joris Kors van de Friese Milieufederatie. Een goedemiddag.
1: Een goedemiddag.
0: Waarom het thema schoonwater?
1: Friesland bestaat voor een groot deel uit schoonwater. Wat is er mooi in een schoonwater? Weinig, denk ik. We hebben het namelijk allemaal nodig. Je kan erin zwemmen, je kan drinken. Maar er beëindigt wel vaker helaas wat zwerfafval in. Dus nou, hebben we een mooi initiatief waarmee we proberen in ieder geval het water in Friesland weer wat schoner te maken.
0: Ja, en jullie gaan zo meteen schoonmaken, onder andere in Leeuwarden. Is er een beetje animo voor?
1: Zeker, zeker. Ja, zometeen, eigenlijk op dit moment ongeveer, komen de groepjes voor het openingsmoment in Leeuwarden. Want nu is het openingsmoment, maar in principe duurt de Skinwetterweek duurt van afgelopen zaterdag tot en met komende zaterdag. Dus de hele week lang zijn er overal groepjes in die 9 gemeentes bezig. Dus zeker, overal zijn er initiatieven bezig.
0: Ja, op veel plaatsen de hele week nog inderdaad. En hoe gaan jullie het water schoon krijgen? Wat is de grootste uitdaging?
1: Vaak is het toch wel bij het afval komen. Het verschilt natuurlijk, sommige beekjes en dingetjes, smalle riviertjes, beekjes kan je makkelijk bij. Maar sommige groepen gaan ook echt met bootjes het water op om echt vanaf het water schoon te maken. Sommige lopen vanaf de kant. Dus de uitdaging is inderdaad om een beetje bij te komen, maar ook alle stukjes te kunnen verzamelen. Maar goed, alles alle beetjes tellen.
0: Ja, en iedereen die zich geroepen voelt, die kan zo meedoen?
1: Zeker, in principe hebben wij een inschrijving, die is inmiddels dan gesloten. Want wij proberen dan uiteraard ook wat materialen te leveren, zoals grijpers en hesjes en dat soort dingen. Zodat mensen voorbereid aan de slag kunnen. In principe kun je in een hoop gemeentes in ieder geval ook buiten deze week je aanmelden en dan stellen zij vaak ook nog materialen beschikbaar. Dus het hoeft niet per se alleen in deze week.
0: Nee, precies. En waar kunnen de mensen terecht voor meer informatie?
1: Op de site van de Friese Milieufederatie. Als je Skinwetter opzoekt op internet, dan kom je ook op een mooie site. En daar vind je in ieder geval over Skinwetter veel meer informatie nog.
0: Prima. Hartstikke bedankt voor de toelichting.
1: Yes, graag gedaan. Jij bedankt voor de tijd.
0: Oké. Graag gedaan. Joris Kors van de Friese Milieufederatie, wie dat?

0: Creedence Clearwater Revival en Down on the Corner.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddje met Diana de Groot. Dus Diana, goeiemiddje.
2: Goeiemiddje, Jacob.
0: Wat haast in het programma?
2: De Friese vlaggen. Alleen nog gewoon, wij bellen wij altijd maar Friesen in het buitenland. Alleen nog soms dan komen die Friesen ik heel even waarom naar het buitenland. En dat is natuurlijk het geval.
0: Oh, leuk.
2: Ja, dus dat is een echtpaar in die wennet in Zweden. Die hebben daar een food truck. En ja, die binden dus nou even waarom in Friesland. Dus, maar ze doen haar een verhaal van de midden in de studio. Dus ze komen hier live even del. We hebben nog meer gasten, want Ronnie Terpstra die komt del. Dat is een boekenwierm. Dus een beetje zijn eigen goeie midden. Boekenwierm, zeg maar. Ja. Hij werkt ik in een boekwinkel en hij houdt weer wat leuke boekentips. Ik in het rand van, de Jess zit rond te komen, de Jess vakantie. Dus hij is misschien even wat meer tijd om lekker onder een tekentje op een bank even wat te doen. Een mooi boek. En dadelijk gaat het door het eerste creamhotel dat in Kwatten, Iepenissel, in Friesland. Daar kan dus gezin die het krek een bandje kregen hebben, even lekker op adem komen, zeg maar. Oh, krek naar de bevalling. Ja. En daar gaat het aan zijn oor en daar zie ik een leuke linkplaat bij. Dus iets met baby's of zo.
0: Hotels.
2: Of zo. Ja, zoals je kinderen. Ja.
0: 0620, jouw en Jorgen, Jorgen, Ian, Jorgen, Jorgen. Of via de Omroep app. Vooral je suggesties. Dus wat willen we even met jullie?
2: Dank u wel.
0: Dit hier nou in Friesland met een editie van TSD 6 oktober 2026. De programma is er weer. Morgen om 12 uur. Graag tot dan. En van nou nog een noffelijke middenvierder. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta de online veiligheidsregels heeft overtreden met Instagram Instants. Met die nieuwe functie kunnen gebruikers foto's delen die na één keer bekijken verdwijnen. Volgens Ofcom heeft Meta de risico's voor illegale inhoud en kinderen mogelijk onvoldoende beoordeeld voor de lancering. De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschuwt EU-landen voor het doen van grote bezuinigingen op de voorgestelde meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens haar zou daardoor minder geld beschikbaar zijn voor belangrijke EU-prioriteiten. Nederland en Duitsland vinden de voorgestelde begroting van bijna 2000 miljard euro te hoog en willen honderden miljarden euro's minder uitgeven. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. Zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
11: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
12: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
13: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
9: Dit is Omroep Zeelt non

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn extreem energierijke deeltjes uit het heelal. Halsen bouwde de Ice Cube detector, die diep onder het ijs op de Zuidpool staat. Hij krijgt de prijs alleen, wat uitzonderlijk is bij de Nobelprijs voor natuurkunde. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden.
3: De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. Schoonmakers gaan deze week opnieuw staken bij onder meer de NS, Schiphol en hogescholen en universiteiten. De acties duren van vrijdag tot en met woensdag. De FNV wil dat werkgevers opnieuw onderhandelen over de CAO, omdat ruim 80% van de FNV-leden de afspraken heeft afgewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

als de oase waar ik eerst aan de voet van de klif. Op dat paad smel en glistrend, mij de zee zat dichtbij.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden aan ebola, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving en het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lege wetterstallen in de Rijn die maken dat de skipveert orenroutes nemen, Mats. En dat vernemen ze in het proces met Rietkanaal. Hoe droog het en ook krijgt is, dat Jessa in onderwijs.
7: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, heenste spot van Vrouwtklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets. Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
9: Onderwijs. My Erik Enema.

0: too short.
1: Het vestkring ook bij 15 euro. The truth may vary, this ship will carry on. Dat is Kamer uit Island. Hier is de Of Monsters and Men. En het nummer Little Talks.
2: Van Fjouwer ons wijs.
1: Onderwijs.
2: Mij Erik Enema.
1: Het is nu zowat 8 minuten voor jou. Goedemiddag. Van harte welkom bij Onderwijs. Van is het is die 6 oktober 2026. Het is inderdaad dat het Fries Planbureau veruitzocht naar het jaar 2050. En dat is zwaarigen. Hoe de toekomst?
3: Hoe willen wij in 2050, als we op het hoogtepunt zitten van die vergriezing, hè, dus het wordt nog een bot slimmer. Hoe willen wij dan welke omzien, vooral voor zwaarigje, u zult verzinnen. Daar mogen we volle betere beelden van hebben.
1: Ja, praten we dadelijk ook over verder in deze aflevering van Onderwijs. Het is inderdaad dat de voedselbank maar het Nijs komt dat er tenminste specialistische vrijwilligers binnen.
4: Voorzitter, penningmeester, secretaris, het vergt heel veel. En nou, die functies en bedrijfsleiders, die zijn moeilijk te vinden.
1: En het is raar dat de Friese Milieufederatie een kutte skiermakactie houdt. Het thema is deze keer skiermwetter.
5: Sommige groepen gaan ook echt met bootjes het water op om echt vanaf het water schoon te maken. Sommigen lopen vanaf de kant. Dus de uitdaging is inderdaad om een beetje bij te komen, maar ook alle stukjes te kunnen verzamelen.
1: En dat is het easy bij de Rusmaai onderwijs, want zij is door de taag, maar muziek naar zijn achtergrond. Dadelijk onder oren, vergriezing, ik zei het al. Het is het grootste probleem dat Friesland de komende jaren wacht. Het. En daar moeten we nou wat aan doen. Maar eerst, het waren in het kwart, Siske Wiebinga, een hele goeie middje.
6: Ja, een goeie middje. Nou, we ook of heel de nesinnen, wikselen naar maar lokaal een drip rein. In Trochsneed is het zo'n 20 graden en stiet er maar een zwakke westenwien. Jong, en vannacht stiet er ook maar amper wien en is het zo goed als droeg. Onder een opkleding ontstiet dan makkelijk mist. Nou, dit lost dan iedereen van morgen weer op en krijgen we ook dan nog een mooie nieuwe simmerdij. Bij een afwisseling van wolken en zinnen en een zwakke eerste wien wordt het ook dan simmerskwaar met 20 of 21 graden. Maar mooi joen, volgt dan steuring, maar rijnwetter en komt er een stevige noordwesten te steken.
1: Extreem lege wetterstaan in de Rijn maakt het dat vrachtschippen een orenroute nemen en nemen maten. Dat zullen ze op het Prinses Margrietkanaal onder horen. Het Frieske stik van de vaartbaai van de Lemmer naar Delfzijl en uiteindelijk naar Duitsland. Praat Jeroen Meijer, Erik van der Stouwen van Rijkswetters die het nonen telefoon. Een goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Ja, wat voor toename praten we eigenlijk als we kijken naar het Prinses Margrietkanaal? Hoeveel meer schepen zijn daar op dit moment?
7: Nou ja, het is beduidend drukker. En als we kijken naar afgelopen week, dan is er veel sprake van een verdubbeling van het aantal schepen. Normaal gesproken hebben we zo'n 35 tot 40 schepen per dag op het kanaal zitten. En we gaan nu richting de 70 schepen per dag.
1: Ja, en dat gaat ook nog wel eventjes duren, lijkt me.
7: Ja, nou ja, het is, we zijn sterk afhankelijk van het weer natuurlijk als we kijken. Hè, er ligt een duidelijke relatie met het laagwater, zoals je al zei, op de Rijn. Ja, en dat is sterk afhankelijk van de neerslag die er valt. En dat valt op korte termijn te voorspellen, maar op lange termijn niet. En het is al een lange tijd droog natuurlijk. En dat kan nog een lange tijd aanhouden, maar ja, we zijn daar afhankelijk van de regen die valt. En dan moet het ook op de juiste plaats vallen.
1: Dat zullen we dan eerst even moeten afwachten. Meer scheepvaartbewegingen dus ook in Friesland, op het Prinses Margrietkanaal. Dat levert voor jullie als Rijkswaterstaat ook meer drukte op.
7: Ja, zeker. We zien de verdubbeling van het aanbod van schepen. Zorgt voor langere wachttijden bij de sluis. We zien dat er meer behoefte is aan overnachtingsplaatsen. De schippers moeten ook hun rusttijden in acht nemen. Door het hogere aanbod zijn er meer lichtplaatsen, overnachtingsplaatsen nodig. Daarvoor hebben we in augustus, begin augustus gezegd, we gaan het aantal lichtplaatsen uitbreiden door wachtplaatsen, dat schippers op wachtplaatsen mogen overnachten. Mm-hmm. Dus wachtplaats voor de brug, waar normaal gesproken op een brugbediening moet worden gewacht, mag men ook overnachten. En op sommige plekken mag worden dubbel gelegen als de breedte van de vaarweg het toelaat.
1: Ja, ja. En jullie zelf ook, want jullie hebben ook, jullie hebben zelf ook meer drukte door al die schepen die er voorbij komen, met name bij de lage bruggen.
7: Ja, precies. Wat ik net zei, het is zeker de lage bruggen, die moeten veel meer bediend worden. En eigenlijk is het naarmate het aantal schepen toeneemt, zeker bij de lage bruggen, betekent het ook gewoon een verdubbeling van het aantal openingen.
1: En als we het over de lage bruggen hebben, dan hebben we het over Schuilenburg en Stroopbos, geloof ik, hè?
7: Schuilenburg, Stroobos, ja, dat zijn toch wel de route van Lemmer naar Delfzijl, de laagste bruggen. Ja. En ja, Kaakheuken en Lemmer ook natuurlijk nog, maar die zijn gekoppeld aan de sluizen. Dus het heeft ook voor de weggebruiker heeft het zeker. Die zullen dat zeker ook kunnen merken dat het beduidend drukker is.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat het vervoer over het water zo wel een heel stuk duurder gaat worden. Zeker met die hoge brandstofprijzen op het moment.
7: De brandstofprijzen zijn op dit moment inderdaad hoog. Maar op dit moment zijn de vrachtprijzen ook hoog. Als het laag water is, gaan de vrachtprijzen over het algemeen omhoog. En dat zie je dat. Ze kunnen op ons kanaal volledig afgeladen richting Duitsland. En met hogere vrachtprijzen is het toch nog wel interessant om deze route te kiezen.
1: Ja, het kan wel uit, zegt u eigenlijk.
7: Het kan wel uit.
1: Ja, nou ja, goed, het kan ook nog best een poos duren, u zei het net al. Het hangt natuurlijk van het weer af, van de regen, met name in Duitsland en de berglanden, zeg maar. Want daar moet het water uiteindelijk in de Rijn vandaan komen. Houden jullie er rekening mee dat dit echt nog wel misschien een half jaar gaat duren?
7: Niks is zo onvoorstelbaar als het weer. Kijk, als het... Stel, het is nu warm, maar het wordt heel koud en alles valt in sneeuw. Dus dan blijft het heel lang liggen en dan zijn we afhankelijk. Dan wordt het van het voorjaar... dat is niet te hopen natuurlijk, zeker voor de scheepvaart en de hele logistieke keten niet. Maar ja, als alles de verkeerde kant op valt... er valt wat sneeuw in vaste vorm... Ja, dan moet het eerst weer smelten. En dan is de Rijn weer een smeltrivier. Maar op dit moment is het een regenrivier. Dus ja, er is eigenlijk geen pijl op te trekken op dit moment.
1: Nee, het lage pijl, dat kan nog wel even aanhouden. Misschien wel tot volgend voorjaar.
7: Dat zou kunnen, maar dan is het denk ik wel een... Dan is het... alle extremiteiten hebben we dan wel bij elkaar, denk
1: ja,
7: ik.
1: Ja, dat zie je toch in het weer. Het wordt steeds extremer, dus dit zou ook zomaar kunnen. We zullen dat moeten afwachten. Erik van der Stouwen van Rijkswaterstaat, dank voor de toelichting en een fijne dag verder.

Ja, aan de ene kant is het natuurlijk mooi. De weermachine allemaal weer harder. En dat zwaagt ik wel even problemen, want vergriezing is het grootste probleem. Hier in Friesland, zeker in Friesland, in het 2050. Het Planbureau Friesland heeft er een rapport over verschillende litten. We praten dadelijk over verder. Maar Christian Boerma, hij is decaan bij de MCL Academie en hoogleraar betekenisvolle preventieve zorg. Bereid doet hij er naar Sjocht. Nou, dat jij al je dadelijk naar het noemen van Level 42. We reden heel over om in de jaren 80 met de hammerende tonnen van de bassisten. Dus Level 42, dus de Love Gun.

0: King. De man met de hamer in de tonnen. De basgitarist en de zanger van deze band. Level 42 Years en Love Games.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Ja, vergriezing, dat is het grootste probleem van de provincie Friesland in 2050. Dat is het Planbureau Friesland. De organisatie heeft vier scenario's voor de toekomst presenteren. Hoe doet de provincie de Russocht in het jaar 2050? Dat is het onderzoek die het Friese gelok onder druk. En daarom wordt de organisatie uitzieken wat er op een lange termijn barre kan. En misschien ook barre mat. Nou, een van de grootste uitdagingen is dus de vergriezing. De beroepsbevolking krimpt en er binnen in 2050 twee keer zoveel 65-plussers als dat er nou binnen. Eerst even directeur Arjen Droog van het Planbureau. Die zei dat het nou toch echt wel tijd is voor actie.
2: We moeten echt wat actiever nadenken over hoe willen wij in 2050, als we op het hoogtepunt zitten van die vergriezing, hè, dus het wordt nog een bot slimmer, hoe willen wij dan nou ook er omzien, varkens, zwaardigje, uzeelt, verzin, daar mogen we volle betere beelden van hebben.
0: Ja, ik praat verder met professor Dr. Christian Boerma. Hij is decaan bij de MCL Academie. En hoogleraar betekenisvolle preventieve zwaardig. Dat is een hele moeilijk vol. En hij is nog aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, je bent de stem een beetje kwijt, maar je vindt hem weer waarom, hoop ik, in dit parteer nog even. Even over dat planbureau en de prognoses die zij schetsen. In 2050 is de vergriezing een groot probleem, zeiden zij. Onderschreeuw je die prognose?
3: Volledig. Dit is wat we weten. En we weten het al een beetje langer. Het is een beetje als met de klimaatverandering. Het komt al een tijd op ons af. En het wordt tijd om het beest in de ogen te kijken en er wat mee te gaan doen.
0: Ja, en als u zegt van het is iets wat je aanziet komen, net als die klimaatverandering. Zijn we er met z'n allen voldoende van doordrongen dat dat een probleem gaat worden?
3: Ik denk dat we dat eigenlijk wel weten, maar dat we het erg ingewikkeld vinden om er al naar te gaan handelen. Mensen kunnen over het algemeen beter nadenken over morgen en volgende week. En ja, over 5 of over 10 jaar... dat is een eindweg.
0: Ja.
3: Daar zullen we iets aan moeten doen.
0: Ja, wat moet er in de eerste plaats aan gedaan worden, vindt u?
3: Nou, ik denk dat we eigenlijk stiekem al een beetje aan de gang zijn. Want allereerst zouden we kunnen proberen om de zorg slimmer te organiseren. We proberen met het Friesisch Medisch Centrum en onze andere zorgpartners in Friesland, de oudere zorg in Noorderbreedte, de thuiszorg het Friesland en de revalidatie Friesland, om een drempeloze zorg en een drempeloze arbeidsmarkt te maken. Zorg nou eens dat iemand niet onnodig lang in het ziekenhuis ligt, maar dat hij lekker naar huis kan en dat de dingen die daar dan nog moeten gebeuren, bijvoorbeeld door een medisch specialist, gewoon op afstand kunnen gebeuren. Dat scheelt heel veel handen en bovendien is veel prettiger.
0: En het praatje is eigenlijk over de digitalisering van de zorg, of niet?
3: Ja, dat is ook een hele belangrijke. We denken dat we daar veel winst kunnen boeken. Dat zit hem natuurlijk voor ook weer in het slimmer regelen. U vindt het ook heel fijn als u gewoon zelf uw eigen afspraak kan inplannen op de polykliniek en daar niet 3 keer overheen en weer gebeld hoeft te worden of een brief geschreven. Dus dat gaan we wel vinden. En we gaan natuurlijk met AI ook een aantal dingen oplossen die we nu nog ingewikkeld vinden. Want als u bij ons binnenkomt, vinden we het best lastig in te schatten wat er de komende dagen en weken gaat gebeuren. Maar met AI gaan we patronen herkennen en gaan we ons dus ook beter richten op wat u nodig heeft als patiënt.
0: Ja, ook in preventieve zin?
3: Ja, die preventie, daar heb je er eigenlijk 2 soorten van. Ik ben er erg voor dat we blijven nadenken hoe we die enorme zorgvraag een beetje kunnen terugduwen. Ik kijk toch wel een beetje met afgrijzen naar de vepende jeugd en denk dan, oh, gaan we dat nou echt weer doen?
0: Ja.
3: Dus daar moeten we op inzetten. Dat kan niet anders. En dat is helemaal geen betutteling. Want de McDonald's betuttelt u ook. We moeten er gewoon met z'n allen over praten. En dan zal het vast wel lukken om een beetje gezonder te leven. Dat gaat helpen. Maar je hebt ook zoiets als secundaire preventie. Als het kalf verdronken is, demp je de put. Het hoeft niet zo ver te komen dat kalf verdrinkt. Je kunt ook denken, goh, nou ben ik opgenomen in het ziekenhuis. Zou dit misschien nu de tijd worden om er langzamerhand een klein beetje mijn leven anders in te richten? En toch is die hond zelf uit te laten 's ochtends. Dat scheelt al een slok op een
0: pot. Ja. Zo kun je inderdaad, ook in preventieve zin, problemen proberen te voorkomen. Even zo goed als het zo is dat we in 2050 te maken hebben met twee keer zoveel 65-plussers als nu. Zul je er ook niet aan ontkomen, denk ik, dat je hier en daar de zorg ook moet afschalen.
3: Ja, en dan is de vraag altijd, hoe ziet dat dan uit? Hè? Als we zeggen afschalen als in niet meer doen, dan worden we allemaal een beetje ongemakkelijk.
0: Ja.
3: Want wie dan wel en wie dan niet. Maar als we die zorg op een andere manier doen, dan zou het misschien wel kunnen. Wat ik daarmee bedoel is dat heel veel vragen uit de maatschappij uiteindelijk op het bordje van de dokter en de verpleegkundige terechtkomen als een zorgvraag. De veroudering van eenzamen is er zo één. En dan uiteindelijk lukt het niet meer en dan kom je met bloedarmoede of iets anders lijfelijks bij die dokter. Mm-hmm. En ja, daar is die voor opgeleid, die gaat gewoon aan de slag.
0: Ja.
3: Maar als we in staat zijn om de meanskip daarin te laten aansluiten en in het sociale domein dat niet alleen te signaleren, maar er ook gewoon weer een beetje omheen te gaan staan om die ouderen, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat we het niet meer als een zorgvraag uiteindelijk op het bordje van de dokter leggen, maar dat we het ergens anders al kunnen oplossen.
0: Ja, daar ligt een mooie taak voor de meanskip, heb ik wel in de gaten.
3: Zeker. Kom maar eens kijken bij de sociale voedseltuin in Schieringen-Heegterp. Daar zie je het gebeuren. Dat zijn zulke fantastische initiatieven. Daar kunnen wij als Friesiërs, en ik ben trots op onze tent, maar daar kunnen wij niet tegen op. Alles wat daar gebeurt, komt uiteindelijk niet in het zorgdomein terecht. En als het er komt, dan is het kleiner en beter te behandelen dan als we eerst alles helemaal uit de hand laten lopen.
0: Ja. Nou, goede zaak om over na te denken. Christian Boerma, hartelijk dank voor uw toelichting.

0: wine bij een barbecue, chimmin op een fiets en nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Ja, Else Wieke werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke toontje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar zit er niks op tv.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het krijgt hier al vier westen. Heeft het niet voor het laatste nijs uit Friesland? Jacob Stelwagen. Jacob, goeie mietje.
8: Een goeie mietje. De plysje was kogend voor inbraken op de Gediek. Het arme weekend wie in de trein inbraken en is één keer bezocht in te breken. Onder orde bij tuinverdiening de Vlotterspolen is inbrutsen, waar het vreet al duidelijk. Meestal die wat vertochtsjongen hebben of camerabeelden hebben, die worden verzocht om contact op te nemen met de plysje. Verder krijgen inwoners het advies om ruten en dwarren goed uit te sluiten. In Oldal noot die inbrekers dus actief binnen. Het gebied zuidelijk van Born-Burgum is in beeld om in de toekomst groenwetter te winnen. Neffens wetterbedrijf Vitens is het een kansrijke locatie. De mogelijke drinkwetterwinning is onderdeel van het plan van Vitens om de drinkwetterverzending in Friesland Eck op termijn op peil te houden. De wachttijden voor een griepprik rinnen op, nadat de levering van de vaccins onder hoesdokters vertraging oproepen had. De meeste praktieken krijgen haar vaccins pas in november of december. Dat komt door een laatste aanpassing onder geerstalling van het vaccin. Daardoor gaat het

0: productieproces vertraging oproepen. Voetbalvereniging Rotterboys uit Wester Nijtserk was gekocht voor de oorstekking van vuurwerk en het rijden met fietsen en fatbikes op het kunstgrasveld van Sportpark De Viever, schreeuwt RTV NOF. De club zei dat er skeel op het veld ontstiert en dat het daar gevaarlijke situaties leerde kennen. De vereniging roept mensen op om net langer op de velden te komen en vroeg het belutsenen haar te melden. Rotterboys wil impeteren om de situatie op te lossen en zult de wiekagent inschakelen.
1: Dan moet er een cross-terrein komen daar, zo'n je denken.
0: Ja, dan is het probleem oplost.
1: Ja, die het bij wel. Dankjewel, Jacob, het Frieske Nijs. Het is night lezen op de site en op de app van Omroep Friesland in het Friesk, Nederlands en heel soort oren talen.
2: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betekent een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
2: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
4: Onderwijs. My Erik Enema.
1: Senioren willen net alleen nog meer geschikte wenningen, maar vooral wenningen die passen bij haar leven en bij haar wenomjouwing. En dan heet ik oorzaken als zwaarig en moedingsrondes. Nou, de adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden die heeft een enquête gehouden over de resultaten en de aanbevelingen. Sebastiaans hebben we hier in onderwijs. Maar is het waar, bedoeld? Ja, Tjitske Wiebinga, het gaat maar terug, hè, dat mooie waar.
5: Ja, we hebben het duurt eigenlijk. Ik word troffen, ja. Daar moest wel wat op gang komen. Hè. We hier zelfs van de morgen wel wat te krijgen met mist en die. Is het hier nog wel even wat tiert nodig om op te lossen. Maar doe, daarna, vanuit het noorden, wij Skielgen, daar kreeg ik een hele mooie foto van binnen van de brandaris vol in de zinnen. Ja, dat wie van de morgen en dat part, dat lutst ik mooi troffen, hoe de rest van de provincie. Nou, we hebben op een heel soort plakken de zinnen erbij gaan. Ik krijg nou ik van een heel soort waarnemers, ik al een keer informatie er oer. En nou ja, dat wil ik toch wel even zeggen, dat in toch wel heel bad waardeerd werd, dat mensen hield iets meer mensen de moeite om even een mailtje te sturen naar huis, om even de stand van zaken te rotten, ja.
1: Ben nou, met die mail heen trouwens, dat is misschien goed mee.
5: Waar het omroepfriesland.nl.
1: Makkelijk zo. Ja. Even de temperatuur en
5: de temperatuur en even de maximum temperatuur, vaak even rond het eind van de dag en maas, dan word ik nog wel eens even bij waarom ze naar de minimum temperatuur van de nacht of oren bijzonderheden. Ja, en nou ja, de waarnemers, dat is wel echt wel heel wichtig. Want ik zit altijd, dat ben u zo eer en eigen van de provincie. Om maar even een peer te nemen. Kwaaien van zelfs, die schroeit. Ja, soms hebben we toch wel een beetje zin gehad. Maar van een beetje wie toch wel voor het grootste part beroen. Maar het wie toch een offelijk boeten met een maximum temperatuur van 20,3 graden. Isbrechtum, die schroeit 19,7 graden. Akrum, die het vermiddel ik even mailt. 22 graden als maximum temperatuur, heel noffelijk. En op het jaren Veen zit ik een waarnemer nou, die zei dat we in toch wel een heel soort wolken, maar ik heb wel wat zin misschien waar, en maar 21 graden biedt zeker net koud. Nou, laagst ziet op jongetje een graad, en Frieske Pjell en ik op 21,1 graad. Ja, en verder, nou ja, ik vanzelfs wel een heel soort foto's binnenkrijgen, ik hartstikke top. Jong en vannacht, dan hebben we te krijgen met wat wolkenvelden. Het is dan ik eigenlijk oer al wel droeg. Daar ken ik wel weer wat opklaringen komen, sterker nog, die komen ik. Alleen nog, ja, dat is ik wel wat verspraat, en daar werd de opklaringen komen, daar ontstiet er ik weer makkelijk mis, want we zitten nog heel tijd in die warme, vochtige lucht en dat kwalt wel, oh hè, die nachten die worden daar lang genoeg voor. En dan zeker rond het einde van de nacht, dat zeggen we van de morgen ik, dan ontstiet die mist. Nou, dat zal dan morgen hier ik weer het geval wezen. En dan, nou, ja, dat het toch wel zo ontjel wij de man die het morgen hier werd nodig om wat op te lossen. Dus die ik weer amper wien. En morgen dan waait de wien eerst even nu het eerste wij. En dat merk ik gewoon die temperatuur dan.
1: Want je bent weer heeg morgen?
5: Ja, morgen hebben we weer rekken horen mij 20ers. Ik heb een 20 en 21 als maximum temperatuur. Ja, dan hebben we het gewoon over een warme dag.
1: Ja.
5: Dus dat ben dan de maximum temperatuur. Maar, like als joet, de dag met morgen wil weer even wat op gang komen. Het is ook heel rustig, like als joet. Een helemaal kalme wien uit het eerst naar het zuideersten. Maar, ja, in de rin van de dag, zinnen erbij, hege temperaturen weer. Maar we merken wel vanuit het westen dat de bewolking dan aardig toeneemt. En dan, ja, dan giet aan het begin van de de jongtiet die wien al om, compleet, naar het noord-noordwesten. Hel het dan ik on en dan heb ik eigenlijk al gelijk de deelslag te pakken. Aan het begin van de jongtiet, jelden de jongtiet. En het eerste had het dan weer het langste droeg. En dan giet die wien om en die hel het dan ik stevig hoor. En dat is toch wel echt een uiteenzetting van een compleet oorwaarm.
1: Ja, want dan krijgen we eerst ook, hè?
5: Ja, dan is het eerst wel echt een paar dagen op Riege jest. Om ik wil zeggen dat er zit ik wel weer wat wikselend waarbeelden tussen. Want op tongetje, dan heb ik geregeld de zinnen erbij. Grote stapelwolken van de Noordzee. Nou, dat smiet voor zelfs een prachtige plaatsjes op, verwacht ik. Maar waar het echt de haatrol pakt op deze dagen, zeker in vergelijking met Joert en Moorn, is die wien uit het noordwesten. Waar wien krijgt 4 van het zon. Nou, die liet het voor het gevoel een stuk frisser omvielen. Maar ik de temperatuur, dat echt een hele grote stap te bek. 14, 15 graden. En dan heb ik het oerboeten de buien om. Want in zo'n buien dan zakken de temperatuur nog weer een paar graden leeg. Dus dan is het echt nog, voor het gevoel zeker koud. Dus die jas kennen we bij. En ik in de nacht een graad als zon, als minimum temperatuur vreet. Ja, dan het de zinnen eigenlijk geen skin voor kans. Die zullen we eigenlijk, zo tot nu liep het net. En dan loopt er ik weer verskate steurings oer mij geregeld rijenwetter. En dan kan het qua millimeters ik wel aardig oprinnen. Maar ik dan die vrij krachtige onthudde wien uit het westen naar het westen. En dan op sneur, ja, ik weer zinnen erbij. Maar dan ik weer buien van de Noordzee. En nog hield hij die 14, 15 graden maximum temperatuur. En ik dan nog hield hij die stevige wien uit het westen mij. En ik op snijen kan ik al vers vertellen. Liek het de vrouw nou ik nou net een heel soort verordening nee. te komen. Dus ja, de bierzem giet even flink door de atmosfeer heen. Die warme vochtige lucht, daar moeten we eerst even een arsk hier vernemen. Maar dat het op de lange termijn niks is.
1: Dat bloedt
5: nog even spannend.
1: Okay. Dank wel, Tjiske.
5: Graag die in.

0: Eerst dacht ik hoe Jan Tekstra, de tuner van het Wutte, die verzelt Michelle Branch en het nummer Everywhere.
1: Onderwijs.
2: My Erik Elma.
0: Senioren vonden net alleen meer geschikte wenningen, maar vooral wenningen die passen bij haar leven en haar wenomjouwing. Dat bleek uit de enquête van de adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden. Een enquête die in augustus uitvierd is. En hier in de studio is Magiel Talsma van diezelfde adviesraad. Fijn dat je er binnen. Eerst even over die enquête zelf. Wat woon je maar precies weten?
3: Nou, wij hebben eigen drie themagroepen. De ene is zorg en welzijn. De andere is participatie. En dan hebben ik nog de jeugd. En wat we doen, ik kom in connectie te komen met wat wij dan nemen, de achterban. Waar we graag altijd weten wat leeft er bij de mensen. En dan zetten we een enquête uit en we hebben een soort platform en dan kunnen mensen ooit digitaal reageren.
0: Ja, en wat is de vraag in deze enquête?
3: Wat wij graag weten, want van waar zit je in wensen?
0: Ja.
3: Van, ik kom met, er wordt een heleboel mensen uitstorten over informatie. Wat wij dan doen, dan zetten we die vragen of de vragen die we hebben om in van de meesten een beetje gangbare taal, om het zo maar te
0: zeggen. Ja, gewone meestentaal.
3: Gewone meestentaal. En vragen eigenlijk aan hun van jou daar is weer reactie op. Van wat ben je hem woonwensen, hoe denk je hem erover? Maar net alleen hoe denk je hem erover, hoe maak je hem je eigen plannen, denk ik.
0: Ja, je specifiek echt om wennen van senioren?
3: Voor uw stemmengroep dus wel.
0: Ja, ja.
3: En voor jeugd gelden er weer oren vragen.
0: Ja, in ieder geval gaat het dus om het wennen van senioren, nemen ze dan maar even binnen dat 64, 60 plussers.
3: Nou, je maar 60 plussers.
0: 60 plussers, ja.
3: En wat er boven komt.
0: En wat er nog veel meer komt. En dat wordt er heel iets meer. Je hebt de krekkerichting is natuurlijk een punt van zwaarig voor een heel soort beleidsmakers. Je moet zeggen, de beleidsmakers in Leeuwarden, doch het college, doch het best wel goed, hè?
3: Ja, we hebben dus we krijgen van de gemeente Leeuwarden altijd ASD gevraagde adviezen. En we jou sinds een skofke ik heel bewust ongevraagd.
0: Ja, dit is ongevraagd, hè?
3: Ja, en dat is eigenlijk een soort steun in de rug. Maar gewoon ik van, denk jij even nog aan, want ze zijn heel goed bezig volgens ons.
0: Ja, wat doet ze goed?
3: Ja, nou ja, gewoon ze zijn al plan aan het maatje van de nieuwe weekend. Om daar van de hele zorgvoorziening met in de maat te nemen. En ik geschikte weinig en neem maar op. Maar ik kan gewoon, en dat nemen wij dan een goede week. Werd als oud jong gecombineerd werd. Mm-hmm. Dus wat een levendige week.
0: Een mooie mix.
3: Dat wordt gewoon een heel goed nooit toch, maar dat is ik van nieuwe weken. Maar als er bijvoorbeeld zo'n week als Kam en Gebeuren heeft, die dikke intussen al zo'n 50 jaar oud is. Ja, daar heeft bijvoorbeeld net een wenzorgcentrum. Hoe is dat daar dan?
0: Ja, veel sterrenvergriezing dus ik best al plak vind, hè, in Kam
3: en
0: Gebeuren.
3: Ja, dus overal.
0: Ja.
3: En sommige weken die worden heel erg snel griezen, omdat die in bepaalde manier zich ontwikkelen. Hè. Ja, en dan is het gewoon ik de vraag, hoe is dat dan doen?
0: Ja.
3: He, van, dan het, dus het is beleid. Dus aan de ene kant met nieuwe weken, kun je dat zware op nieuwe ontwerpen. He, van dat kan je bij het begin rekenen maar houden. Maar we hebben natuurlijk ook de maatje maar besteende weken, besteende dwarpen.
0: Ja, en daar zul je hem denk ik vooral naar. En wat hem dan ophellen bij de meeste die enquête invult?
3: Nou ja, ben per onderwerp, die ben misschien wel nieuwsgierig om eruit te hellen. He, van eigenlijk gaat de overheid een beetje vanuit. En wij ben Marco hoor ik de overheid, zeg maar altijd van.
0: De gemeente, dat ben jij.
3: Ja,
0: en ik.
3: Eigenlijk, ja, je bent Marco hoor.
0: Ja, no.
3: En dan is het eigenlijk het idee dat je, dat je meer vaak gewoon omdenken maakt, de mantelzorg.
0: Ja.
3: Maar mantelzorg, als bijvoorbeeld als die bij de memelaars komt, en dan ben je daar een skofje en het gaat minder goed, dan moet ze ergens slapen.
0: Ja.
3: En dan is in je slipkamer, wat vaak heel gebruikelijk is, daar heb je dus niks aan. Dan moet je eigenlijk nooit denken over van, oké, had ik straks hulp nodig, een mantelzorg van mijn benen of wie dan ook.
0: Ja, ja.
3: Ja, dan gaat hij dan slapen.
0: Ja, je had het zelf, ik. Hè? Jo, ja. Bien Zanten heeft je verteld, je memory leeft nog.
3: Ja.
0: En die het misschien al net direct elke dag zwaardig nodig, maar er is net een extra slipkamer, had jou daarbij
3: zo maken. Nee, maar had ik hulp nodig, hè. Ik heb er een wenning, die is zogenaamd levensloopbestendig. Ik reken me gewoon mooi, maar ik wil verwachten, ook altijd in de zware werken, dat je erover nooit denkt. Maar ik ben zelf in Stienjes. En als je dan zegt, van, is alles voorradig? Nee, want ik ben ongeveer een kilometer van het dorpcentrum. Daar is alles te vinden.
0: Ja.
3: Maar hoe kom ik daar dan?
0: Ja. Ja, met je slechte been binnen is dat natuurlijk een probleem.
3: Nou ja, dat, dus het gaat er hoe volle meer na denken van had je dan zorg nodig, hè, hoe ga je dat dan organiseren?
0: Ja, dicht bij de meesken, dat vond je met je
3: dicht bij de meesken, maar had je dus ook gewoon zeiden van, goh, extra rondte. Vroeger hier de meesten de scootmobielen op een gangsteen. Dat mag niet meer vanuit brandveiligheid worden. Nee. Dat brandweer stekt er een stokje voor en dat terecht. Maar we hebben 60 dingen dan wel. Ja. Dus dan zie je eigenlijk gewoon van de muiderik rekening mee houden dat je dat soort daarom nooit denken hoe je dat deel zet. Dus dan kan je beter een tweede sleepkamer hebben, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Die het eventueel geschikt is voor een scootmobiel. Ja. Of voor een van de mantelzorgers die in de toekomst of in de toekomst komt te sliepen.
0: Ja.
3: Dus dat vreet een oren.
0: En dat oren tinken, dat de van bewustwijs, dat wil je maken. Ik bij het college ben.
3: Ja, en ik, want het plan die ze hebben, nogmaals, die markeert net volgen. Mm-hmm. Alleen zeiden van dit vreugde is wel, ik werd zo'n opbrengst van zijn enquête, maak het duidelijk wat de meisje me bezig houdt. Maar ik bijvoorbeeld van binnen wogen nog wenningen. Ja, maar dat jou, ik neem maar je willekeurig in de week als Westeinde wennie. Dat ben Ayer, ik huizen van de jaren 70, 80. Nou, dat ben vaak toch wel één gezinswenningen. Mooi slipkamers boven. Maar die hebben misschien een waarde van 3 ton, neem ik maar even op. Want ik ben Ayer huizen. En vervolgens verwacht je dat mensen naar een appartement gaan. Maar als je naar een appartement in de binnenstad gaat, dan ben je vaak wel sinds de vrouw een heel ton kwijt. Ja.
0: Dat is een behoorlijk financieel gat tussen.
3: En dan heb je financieel gat. En dat je dik over de zondag binnen, dan probeer je dan maar eens een hypotheek te krijgen bij de bank.
0: Ja,
3: of hypotheekverstrekking.
0: Dat wordt hem net.
3: Dan heb je een vraagstuk.
0: Ja, ja.
3: Nou, dus het gaat er om dat je net alleen naar de hudde kant van de materie sjuggen. Maar eigenlijk kijk gewoon alles wat er omheen speelt. Omdat ik mogelijk te maken zie.
0: Stof tot nadenken, maar het ongevraagde advies van het sociaal domein. De adviesraad sociaal domein in Gouwert.
3: Ja.
0: Gilt Alsma, tien dank voor je komst. En bestel jij wat het college er maar docht?
3: Wij wachten ze het rustig houden.
0: Ja, sorry dat, dank je wel. Ja.

0: Santana, ik hield het net direct in de gaten. Wat minder bekend noemen, dus van deze band, hier is de Say It Again.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Daarom vier woorden weer weer. Maar het Friske Reis in Friesland, Joert. Jantien Weidenaar die presenteert het bulletin. Joert, de Naai, het waar, maar je Tjiske Wiebinga vanzelfs. En dan kies ik weer naar een aflevering van Heer. Jan Wieger, Haakbijl van Langwaar. Maakt het ring van oude labeltjes. Dat is wel bijzonder. Een bijzondere hobby dus. En die is eigenlijk heel eenvoudig begonnen bij een online filmpje.
3: Het is eigenlijk gewoon een YouTube-filmpje waar ik enthousiast van word. Ik zie die jongen dat waan en ik zeg een mooie ring, maatje. En ik zie altijd al zoiets van, ja, ik vind ringen altijd wel mooi. Maar om dat nou te kopen op een markt of in een winkel, dat doe je net zo gauw. En dan moet je het pasje. En toen zei ik dit, ik denk, nou, maar dat kink ik.
0: Ja, en dat blikt de wijze. Jan Wieger Haakbijl van Langwaar. Het is Joentjes, hè, dus in Heer hoe te dat docht. En we beginnen bij een introductietraining van Ben Tjen. En die krijg je introductie in het survivalen. Dat doorzien in kortste tillen. Het is Joentjes, al jaar in Heer. En dadelijk hier weer op radio voor zelfs Fleur of Verder, maar dit programma onderwijs. Daarin onder andere een bijzondere prijs voor Aqua Zoo, het dierenpark even boeten Ljouwert. En we zullen het hebben over het meer verveer in Nederland. Dat moet georganiseerd worden. Dat kan volle efficiënter, volle handiger. Nou, dat verhaal, dat juist naast, zeer ik in dit programma onderwijs. Dus ik zou ze. Ja, Marcel, weet je, ja, maar ik zou de radio gewoon onhouden. Waarom ik net?
2: Omroep Friesland.
1: Twaanjoerd.twa.fm.
2: Alles wat er spielet.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig en gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Op morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, je hoort goed. Morgen ken het ik nog. In Ljouwert en op het Jereveen. Art Fuelwerk in Levery. En als het net dorst, dat bewaren ze het thuis. Ja, dan best illegaal de handen. Nou, het wie best droog bij die inleverpunten. Jeste dadelijk meer hoor, in onderwijs.
14: Bouw- of metaalproject?
15: Staal Digitaal.
14: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
18: Onderwijs.
19: Mai Erik Enema.

0: Bruno Mars, ja, het is Oremon Jen Vitegelien dat hij op Hawaii binnen waard. Ja, dat is de meester Center Hits. I Just Might.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nou, als het woordje liek zet op ons, exact zo'n minuut nog vier. Welkom bij het verhoren van Onderwijs van de CT's. Die 6 oktober, die de dag dat experts waarschuwen voor de vergriezing in Friesland de komende jaren.
2: Het komt al een tijd op ons af. Het wordt tijd om het beest in de ogen te kijken en er wat mee te gaan doen.
0: Zeker daar dat de lege wetterstaan in de Rijn maakt dat vrachtschippen een oren route nemen. Het proces, Magriekanaal.
3: Nou ja, het is beduidend drukker. En als we kijken naar afgelopen week, dan is er veel sprake van een verdubbeling van het aantal schepen.
0: En verder is het ook raar dat er ontingen vregen wordt voor passende seniorenwenden. Liekens bij mantelzorg.
4: Als die bij de uit de Memelans komt, en dan ben je er een schofje en het gaat minder goed, dan moet ze ergens sliepen. En dan is in je slipkamer, wat vaak heel gebruikelijk is, daar heb je dus niks om.
0: En op de CT's ben we er nog een uur lang ontzuizuren, dus maar muziek nijzen en achtergroen. En dadelijk onder oren een prijs voor Aquazoo en een inleveractie voor vuurwerk. Maar eerst, het waren in het kwartje, ze wie een goeie midje.
5: Ja, een goeie midje. Nou, we ook op heel de zinnen, we zijn er oh, maar lokaal een drip rein. In Trochsneed is het zo'n 20 graden en stiet er maar een zwakke westenwien. Jong, en vannacht stiet er ook maar amper wien en is het zo goed als droeg. Onder een opkleding ontstiet dan makkelijk mist. Nou, dit lost dan iedereen van morgen weer op en krijgen we ook dan nog een mooie nieuwe simmerdij. Bij een afwisseling van wolken en zinnen en een zwakke eerste wien wordt het ook dan simmerskwaar met 20 of 21 graden. Maar morgen volgt dan steuring, maar rijnwetter en komt er een stevige noordwesten te steken.
0: Het eerpenbier en het orenvervier op het land moet om een koor vast keppelen worden. Secretaris Bertram die wil dat ziekenhuizen en orenculturele instellingen beter breekbaar worden. En ja, zij schetst eigenlijk het probleem even. Dit is de secretaris.
6: Want als je ervan uitgaat dat ongeveer 1 op de 8 ouderen niet binnen 3 kwartier bij een ziekenhuis kan komen of een podi, dan heb je het echt wel over een serieus probleem. En tegelijkertijd is het zo, en dat maakt ook weer een deel van de oplossing, dat heel veel van het OV eigenlijk vooral in de spits heel goed gebruikt wordt. Maar dat je ook heel veel uren van de dag hebt waarbij er eigenlijk lege bussen rijden, leeg vervoer voor speciale doelgroepen. En daar zit dus ook één van de oplossingen.
0: Ja, het kent dus beter, het kent efficiënter, zo zegt deze CDA-secretaris Annette Bertram. Zij heeft hier meer van 400 oren in portefeuille. Ruizige organisatie Rover die herkent het probleem. Verorings die ben inderdaad wel nodig. Zo heet Sybren Visser van datzelfde Rover.
7: Nou, het maakt het al uit waar je niet in Friesland en op orenplakken in Platteland wat voor openbaar vervier je hebt en waar je al je komen kennen in de rest van Nederland.
0: Maar dat de verorings nodig binnen, dat omschreeuw je hem wel?
7: Ja, dat ben wij het wel mee eens. En we vinden het daarom eigenlijk wel heel mooi dat het kabinet of de staatssecretaris maar deze maatregelen komt, omdat ja, vaak zullen wij een busje leeg rondrijden en dat hoeft net eens van het IMB-vervier te wijzen, maar ik het leerlingenvervoer of het WMO-vervoer. Ja, en hoe mooi is het dan als je maar minder vervoersbewegingen dezelfde aantal mensen kan vervoeren laten kennen. En daar trof ik zeker op platteland betrouwbaarder wijzen kennen.
0: Ja, het lijkt te logisch eigenlijk. Hè? Combineer het dan, maak je dat gewoon logischer en efficiënter.
7: Ja, dat klinkt heel logisch, maar meestal ben de logische ding net altijd het makkelijkste uit te voeren. Dat is een oording.
0: Dat blijkt er inderdaad ook wel. En daarom is het plan, nou, misschien ook ik. Er wordt onder oren praten over het combineren van verviersvormen. Hè? Wat zou dat opleveren, Ken?
7: Nou, het wordt op en om dat als je lege of buskers rondrijden, zorgen of dat er zonder in en zit. En dat je dat bundelen kennen, dat je maar minder voertuigen van dezelfde aantal mensen kunt vervoeren kennen. En misschien ik wel op meerdere tijdstippen en vaker in het oeren. Dat maakt het opleveren. En dan zorg je dat een vervoermiddel in plaats van een eigen auto, een busje van wie dat dan ik maar riet, aantrekkelijker wordt om ik te nemen.
0: Er zijn natuurlijk een heel soort onbieders. Dat het hier om vervier. Dat varieert van buurt- en belbus tot het WMO-vervier. Kan je dat makkelijk bundelen?
7: Nou, ik zit natuurlijk net op de stoel van de vervoerders of van de organisaties. Vaak denk je van boetenal van nou, regel je dat maar al koor. Maar er zijn natuurlijk ook weer verschillende organisaties die die opdrachten verjouwen. WMO-vervoer gaat vaak via een gemeente, die heeft een B4 gaat via de provincie. Leerlingen van 4 gaat via de school en de gemeente. Ja, dan kom je alweer op het punt dat die dat al ja, maar elkaar afstemmen moeten. En dat wat daar wel een middel in wijze kinderen, en daar is de provincie Friesland, zet er ook op in, dat zijn de hubs. Bij de verschillende vervoersvormen bij elkaar komen en vervolgens ik weer al jaar hun eigen richting op in. Dus mensen met een fiets of een auto bij een hub komen en eventueel ja, met leerlingen vervoer ik naar dezelfde locatie daar kennen.
8: Ja, die kans zoet wat uitmatten. Weet je helemaal hoe lang het?
7: Nou, als ze graag willen dat het verschillende vervoersvormen geïntegreerd worden, dan ligt dus dat wel een goed middel inderdaad.
8: Ja. 300 miljoen wil de eerste secretaris dus vrijmaatje voor verorings- en verbeteringen in het openbaar vervoer. Wees hoe dat je als Jim Vregen als rover als eerste hinnematten?
7: Dat is een goede vraag. En het is ook altijd weer de vraag van hoeveel komt er dan daadwerkelijk terecht bij de reiziger. Hè? Van, maar die zit het onder betaalbaarheid of de beschikbaarheid van de bussen. En wat wij wel merken is dat de betaalbaarheid, dus hoe duur is een kaartje, dat de laatste jaren zeker bij mensen mooi speelt. Dus eigenlijk een slagmarge van efficiënter vervoer en daardoor misschien de kosten ook leeg horen, dat zou voor de meeste reizigers wel aantrekkelijk zijn.
8: Ja. De eerste secretaris komt ik met het idee van de zelfs riedende bussen. Nou, daar hebben we wat proeven maar west, die weer net dikke succesvol. Wat verwacht zie je hem er eigenlijk van?
7: Ik vooral voor in de toekomst verwacht ik daar wel goede resultaten van. Het is natuurlijk de vraag, maar we dan zien dat een bus die hoort gewoon een dikriet zonder chauffeur is? Of is dat... Een busje tussen het station van Leuten en bijvoorbeeld naar de Heegse Qualita. Ik denk dat langzaam gewoon wel groeien gaat. Dat er zelfrijdende bussen of busjes of voertuigen binnen. Maar dat zal net in één keer op grote schaal uitgevoerd worden, denken wij.
8: Nee. Goed,
7: dat is ook iets wat de merken regelt. Wat beschikbaar is en wat inzetten worden kan, dat zal een vervoerder ik net letten.
8: Ja, de betrouwbaarheid is natuurlijk wel een dingje, als het gaat om die zelfrijdende bussen.
7: Betrouwbaarheid en de veiligheid inderdaad.
8: Ja.
7: De zelfrijdende auto's, dat komt wat op. En dat weet ik al jaar, is heel nauwkeurig al jaar, maar dat is net altijd berekenen op fouten van oren. Ja, dat is wel gevoelig.
8: Dus, ja.
7: Daarom zeg ik dat ze heel lietskalig opstarten, denken wij. En gaat dat goed, dan zal dat via dat dan nemen.
8: Ja, we zullen dus even afwachten, maat, dat het maar die zelfs riedende bussen werkelijk wat wordt. Ja, dat is Sybren Visser, hij is van reizigersorganisatie Rover.

0: Hij waard maar 52 eigenlijk. Roy Orbison. Hey, ja, dat is een You Got It. Onderwijs. Aquazoo is de winnaar van de Ljouwter Diversiteitsprijs 2026. Maar die prijs wil de gemeente jullie een organisatie in de essentie zetten. Die hem dus sterk maakt voor diversiteit, inclusie en likwerigers. Dit hier is het thema van de Diversiteitsprijs. Tagonkelijkheid. Op de telefoon is de gelukkige winnaar. De vertegenwoordiger eigenlijk van de gelukkige winnaars van Aquazoo. Directeur Jeroen Lohmeijer. Een goeie middag.
1: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Ja, het is een mooie prijs om te winnen, liep het mij al uit.
1: Ja, zeker. Het was een hele verrassing voor ons. En heel mooi dat wat we doen gezien wordt. En dat we op deze manier zijn beloond door de gemeente. Dus ja. Daar zijn we heel trots op met z'n allen.
0: Diversiteit, dan hebben we het dus echt over het personeel, hè?
1: Nee, we hebben het eigenlijk over de toegankelijkheid. Want het is in het kader van de week van de toegankelijkheid. En daarom zijn wij daar ook voor in aanmerking gekomen. Omdat wij ons best doen om te zorgen dat iedereen een dagje Aquazoo kan genieten. En dat doen we al een hele tijd. En dat is een proces wat nog lang niet voorbij is. Wat lang nog niet klaar is. Maar
0: toegankelijkheid in Aquazoo is iets wat minder verhaal uit. Omdat hele eind rinnenmast soms over paden, over brechtjes en zo wat in. Hoe doe je hem dat dan?
1: Ja, dat is inderdaad iets waar we tegenaan lopen. Toegankelijkheid heeft te maken met heel veel verschillende obstakels waar mensen soms letterlijk tegenaan lopen. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn, kan ik een bordje lezen? Mensen die een zichtprobleem hebben, die kunnen dat niet. Nou, dat is bijvoorbeeld op te lossen deels door het lettertype aan te passen of door het contrast aan te passen. En soms zijn dat hele kleine dingen. Dat is ook de informatie die we verstrekken vooraf aan een dagje Aquazoo. Dat is voor voldoende minder valide plaatsen. Zorgen. Dat gaat eigenlijk heel ver. En dat is ook nadenken over, kan iedereen bij ons spelen? Kan elk kind bij ons spelen? Nou, daar zijn we heel erg mee bezig. En dat heeft dus allerlei verschillende trajecten heeft dat geleid. En daar zijn we continu mee bezig.
0: Ja. Het educatieve karakter van Aquazoo in dit geval is natuurlijk van belang. Een protomeesken in Friesland, en daar vertel ik niks nijs, maar binnen lage letters, die zullen alle informatie toch ik daar krijgen, maat. Hoe los je hem dat op?
1: Nou, dat is niet altijd op te lossen, maar wij proberen de educatie op verschillende manieren aan te bieden. Zo hebben we bijvoorbeeld een stripverhaal over bij onze pater Davidsherten. We hebben speciale filmpjes laten maken waarin we vertellen wat een bever doet in de Nederlandse natuur. We hebben andere educatieve filmpjes die je soms heel makkelijk kan gebruiken. We hebben een heel mooi bord bij onze tijgers. Als je dan niet kan zien, dan kun je daar voelen aan delen van de tijger.
0: Ja, ja.
1: En op het moment dat je zo'n deel aanraakt, dan wordt er ook wat over verteld. Dus zo proberen we onze informatie op verschillende manieren over te brengen naar onze bezoekers. En dat is iets wat ook met moderne technieken steeds beter gaat. Maar waar ook steeds weer wat nieuws bij komt.
0: Ja, ja. Dus toegankelijk iets in alle opzichten eigenlijk. Daar werk je hem aan bij Aquazoo. En dat is een constante uitdaging, liet het mij. Hoor.
1: Ja, dat is een constant proces. En dat heeft ook te maken met hoe bouw je een dierverblijf. En hoe zorg je ervoor dat iedereen dat kan zien. Dus dat betekent dat je af en toe letterlijk door de knieën gaat. Niet alleen voor mensen die in een rolstoel zitten, maar ook voor kinderen. En dat zien we bijvoorbeeld ook met... We hebben een aantal deuren in het pand. Die zijn best zwaar en best onhandig. En die willen we graag vervangen door een schuifdeur. Nou, dat zijn behoorlijke investeringen. Maar dat helpt ook mensen met een kinderwagen bijvoorbeeld enorm. Dus je doet het voor verschillende doelgroepen.
0: Ja, ja. Waar komt die drive bij BMW om dit zo toegankelijk mogelijk te maken? Aquazoo.
1: Ja, wij vinden dat belangrijk, dat iedereen kan genieten van een dagje Aquazoo. We worden ook heel erg veel bezocht door zorggroepen. Ja, en dat zijn mensen met allerlei uitdagingen om bij ons te komen. Ja, iedereen moet zich welkom voelen bij Aquazoo. Iedereen moet kunnen genieten van een dagje uit en van de dieren. Want we merken dat die relatie met dieren voor heel veel mensen heel erg belangrijk is. En daar proberen we zo goed mogelijk in te spelen.
0: Ja, nou ja, maar succes dus kennelijk. Want je winnen de diversiteitsprijs van de gemeente Ljouwert. Jeroen Lohmeijer van Aquazoo, dank u wel voor het verhaal. Succes met de dieren.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké, hotsen. Van Nick Kershaw hebben we ook eerst in de jaren eigenlijk al een beetje 84. Want we draaien een soort muziek uit de jaren 80. Ik al eerst al, die is meer de echte wieken van de jaren 80. Dit is Wouldn't It Be Good hier in Onderwijs. MUZIEK.

0: content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
1: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je...

0: Kia anders doet.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is wat Jelvisaars, een mooi moment om zich te zien wat het Nijs uit Friesland joert op deze TZ bekrijgt wie. En waar dat weet is Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.
10: Een goeiemiddag. De wachttijden voor een griepprik rinnen op. Nou, de levering van de vaccins onder huisdokters vertraging oproepen had. De meeste praktieken krijgen haar vaccins pas in november of december. En dat komt toch wel eens de onpassing onder geerstalling van het vaccin. Daardoor gaat het productieproces vertraging oproepen. Voorzitter Mirjam Talsma van de huisdoktersvereniging in Friesland zei dat de meesten haar geen zorgen hoeven te maken.
11: We zijn altijd op tijd met de griepspuit. We doen het echt al speciaal in oktober, november. Want de meeste griep is inderdaad in december, januari. En dan zijn we er op zich nog op tijd bij.
10: Planbureau Friesland had vier scenario's voor de toekomst presenteren over hoe de provincie de Rutschocht in 2050. Het is de eerste keer dat het planbureau met zulke scenario's komt. Neffens eerder onderzoek stuurt het Friese Glock onder druk. En daarom moet de organisatie ontdekken wat er op de lange termijn waard kan. Een van de grootste uitdagingen is de vergriezing, leidt directeur Arjen Droog van het planbureau uit.
12: We moeten echt wat actiever nadenken over hoe willen wij in 2050, als we op het hoogtepunt zitten van die vergriezing, hè, dus het wordt nog een bot slimmer, hoe willen wij dan welke omzien, varkens, zwaardigje, uzieldverzinning, daar mogen we volle betere beelden van hebben.
10: Een derde part van de voedselbanken in Nederland kan net genoeg vrijwilligers vinden. Dat meldt Voedselbanken Nederland. Nevens de organisatie is het aantal vrijwilligers de laatste jaren wel groeit, maar is er nog heel het een tekort om specialistische vrijwilligers. Voorzitter Mehdi Klerin van het regionaal distributiecentrum voor de voedselbanken in Friesland neemt op weer voorbeelden.
13: Voorzitter, penningmeester, secretaris, het vergt heel veel. Je bent er best wel veel mee bezig. Er komen steeds meer uitdagingen waar je tegenaan loopt en waar je wat mee moet. En nou, die functies en bedrijfsleiders, die zijn moeilijk te vinden.
10: De Middelburgse Squale Ulba van Houten in Sedan wil een multifunctioneel sportveldje omlezen voor de leerling. Maar omwenners hebben zorgen over mogelijke loodsoerlijst en hingjeugd. Nevens gymnastiekleraar Niels Hekkema van het Ulba van Houten worden er maatregels naam om die oerlijst vat te komen.
14: We willen ook geen overlast hier. Dus we zijn nu met elkaar aan het ontwerpen. 4 meter hoog de hekken. Hij wordt afgesloten. De sleutel ligt dus ook bij de conciërge. Net als het materiaal. Dus de leerlingen moeten dat echt ophalen. Komt er net overheen. En het wordt alleen tijdens schooluren gebruikt. Dat is waar we op aansturen.
10: Reisauto's repareren, jongens een theatervoorstelling van Triater. Een garage op het Jereveen is het podium voor Verder Nij het Noorden. Oer een mem en een zoon die naar 20 jaar het parteer omgeen oer een onreistige jeugd. Een bijzondere locatie voor een intiem verhaal waarbij het alle dagen de garage twee keer ombouwd worden mat, zei regisseur Loek Bakker bij de repetities.

0: Morgen wordt er gewoon weer gewerkt. Ja.
1: Maar dat heeft misschien wel wat, een soort rauwe locatie of zoiets.
0: Ja, het is, je voelt gewoon dat hier elke dag gewerkt wordt en dat die sfeer er ook hangt. En we hebben nog een derde personage in het stuk. En dat is iemand die hier ook echt werkt. En die ook een bijzondere rol heeft in het stuk. En ook de muziek gaat verzorgen. Dus we spelen ook heel erg met wat hier eigenlijk overdag gebeurt en wie hier allemaal rondloopt.
2: Ons Safiris, het Nijs voor dit 6e oktober 2026. Meer op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. Schitterend, dank u wel. En die voorstelling van theater ging morgen heen, toevallig.
3: Oh, dat was. Ze zullen naar duurtje.
2: Ik, ze is jommie, kom mee. Ik de auto direct, ik even maar nemen voor een beurt.
3: Ja.
2: Dat is wel handig. Dank u wel, Jacob. Het is geneigd, zie ik de Chef zelfs een selectie daarvan in het journaal. Je bent op Friesland op televisie. Friesland, Joerts, alle oeren. Twee keer te zien.
4: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
5: De garage in je omkrieten?
6: Heimer, service en auto's is de Vat Elsen.
7: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
8: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Jocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk? Bij Jocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op jocado.nl. Jocado. Geef magie aan elk geschenk.
9: Onderwijs.
10: My Erik Enema.
11: Alles van te spelen. Omroep Friesland.
2: Vuurwerk inleveren, dat maat, want dat is illegaal als het nog in de hoes heerst. Nou, er zijn mogelijkheden voor in Ljouwen op Jerveen. Ik hoor dat Jordan, ken Morley ook ik nog. En dat levert best wel wat publiek op. Eerst het verhaal, dadelijk hier in Oederwijs. Maar eerst het waarbeurt, Jatjitske, het giet ik maar trog, hè, dat mooie waar.
12: Ja, we hebben het duurt eigenlijk. Ik wil wel trof, ja. En de dij moest wel wat op gang komen. Hè. We hier zelfs van de morgen wel wat te krijgen, maar mist en die is het. Hier nog wel even wat tiert nodig om op te lossen, maar doe, daarnaai. Vanuit het noorden, wij, Skielge, daar kreeg een hele mooie foto van binnen van de brandaris vol in de zinnen. Ja, dat wie van de morgen en dat part, dat luts ik mooi trog, hoe de rest van de provincie. Nou, we hebben op een heel soort plakken de zinnen erbij gaan. Ik krijg, nou, ik van een heel soort waarnemers. Ik al een keer informatie eroer. En nou ja, dat wil ik toch wel even zeggen. Dat in toch wel heel bad waardeerd werd. Dat hield iets meer mensen de moeite helemaal even een mailtje te sturen naar u's. Om even de stand van zaken te rotten.
2: Ben met die mail heen trouwens. Misschien moet ik het
12: mee. Waar@omroepfriesland.nl.
2: Makkelijk zo.
12: Ja, ja.
2: Even de temperatuur en
12: de temperatuur en even de maximum temperatuur. Vaak even rond het eind van de dag. En maars dan word ik nog wel eens even weer naar de minimum temperaturen van de nacht of andere bijzonderheden. En nou ja, de waarnemers, dat is wel echt wel heel wichtig, want ik zeg altijd, dat ben u ze eer en eigen van de provincie. Om maar even een peer te nemen, Kwaim van Sels, die schroeit, ja, soms hebben we toch wel een beetje zinnen gehad, maar van een beetje wie toch wel voor het grootste part beroen. Maar het wie toch een hoffelijk boeten, maar een maximum temperatuur van 20,3 graden. Isbrechtum, die schroeit 9,7 graden. Akrum, die het vermeed ik even mailt, 22 graden als maximum temperatuur, heel noffelijk. En op Jerveen zit ik een waarnemer nou, die zei dat we in toch wel een heel soort wolken, maar ik wil wat zin misschien waar. En bij 21 graden biedt het zeker net koud. Nou, laagstum ziet op 19 graden in Friske Pjell en ik op 21,1 graad. En verder, ik verzelfs wel een heel soort foto's binnenkrijgen. Ik hartstikke top. Jong en vannacht, dan hebben we te krijgen met wat wolkenvelden. Het is dan ik eigenlijk oeral wel droeg. Daar ken ik wel weer wat opklaringen komen. Sterker nog, die komen ik. Alleen nog, ja, dat is ik wel wat verspraat en daar werden de opklaringen komen. Daar ontstiet er ik wel makkelijk mis, want we zitten nog heel tijd in die warme, vochtige lucht en dat kwam het wel, oh hè, die nachten die worden daar lang genoeg voor. En dan zeker rond het einde van de nacht, dat zeggen we van de morgen ik, dan ontstiet die mist. Dat zal dan morgen hier ik wel het geval wezen. En dan, dat het toch wel zo ontjel wij de man die het morgen hier werd nodig om wat op te lossen. Dus stier ik weer amper wien en morgen dan waait de wien eerst even nu het eerste wij. En dat merk ik ook niet temperatuur. temperatuur dan.
2: Want ik ben weer heeg, morgen?
12: Ja, morgen hebben we weer een harde, maar je 20ers. Ik heb een 20 en 21 als maximum temperatuur. Ja, dan hebben we het gewoon over een warme dag.
2: Ja.
12: Ja, dus dat ben dan de maximum temperatuur. Maar, Likos Joert, de dag met morgen wil weer even wat op gang komen. Het is ook heel rustig, Likos Joert. Een hele kalme wien uit het eerst naar het zuid-eersten. Maar, ja, in de rin van de dag, zinnen erbij, hege temperaturen weer. Maar we merken wel vanuit het westen maar dat de bewolking dan aardig toeneemt. En dan, ja, dan giet aan het begin van de juni die wien al om, compleet, naar het noorden, naar het westen. Hel het dan ik aan en dan heb ik eigenlijk al gelijk de deelslag te pakken aan het begin van de juni. Jouw de juni. Het eerste had het dan weer het langste droeg. En dan giet die wien om en die hel het dan ik stevig aan. En dat is toch wel echt een uiteenzetting van een compleet oorwarming.
2: Ja, want dan krijgen we eerst ook, hè?
12: Ja, dan is het eerst wel echt een paar dagen op riege jest. Maar ik wil zeggen dat de zit ik wel weer wat wikselend waarbeelden tussen. Want op tongetje dan heb ik geregeld de zinnen erbij. Grote stapelwolken van de Noordzee. Ja, nou, dat smiet vanzelfs weer prachtige plaatsjes op, verwacht ik. Maar waar het echt de haatrol pakt op deze dagen, zeker in vergelijking met Joert en Moorn, is die wien uit het noordwesten. Maar wien krijgt 4 van het zon. Nou, die liet het voor het gevoel een stuk frisser omvielen. Maar ik de temperatuur, dat echt een hele grote stap te bek. 14, 15 graden. En dan heb ik het oer boetende buien om. Want in zo'n buien dan zakken de temperatuur nog weer een paar graden leeg. Dus dan is het echt nog, voor het gevoel zeker koud. Dus die jas kennen we bij. En ik in de nacht een graad of zon als minimum temperatuur vreet. Ja, dan het de zinnen eigenlijk geen skin voor kans. Dan die zullen we eigenlijk, zo tot nu liek het net. En dan loopt er ik weer verskate steuringsoer, mij geregeld rijnwetter. En dan kan het qua millimeters ik wel aardig oprinnen. Maar ik dan die vrij krachtige onthurde wien uit het westen naar het westen. En dan op sneur, ja, ik weer zinnen erbij. Maar dan ik weer buien van de Noordzee. En nog hield die 14, 15 graden is maximum temperatuur. En ik dan nog hield die stevige wien uit het westen mij. En ik op snijen kan ik al vers vertellen. Liek het de vrouw, nou, ik nou net een heel soort verordening nee. Te komen. Dus ja, de bierzum giet even flink door de atmosfeer heen. Die warme, vochtige lucht, daar moeten we eerst even een arskie van nemen. Maar dat het op de lange termijn niks is. Dat bloedt nog even spannend.
2: Okay. Dankjewel, Tjiske.
12: Graag die in.
13: Het slotstuk van onderwijs.
2: Ja, het is er een e-salon in Almere. Die dacht, we doen wat leuks voor de buurt, voor de Mienskip. Bij jouw vergees ijskoos fut. Ja, wat een leuk idee. Nou, daar is een goed speed van kregen. Het bereikte een heel soort jongeren, die actie maar de vergees ijsjes. Op TikTok, waterontkundiging. En lees ik hier op mijn site meer dan 130.000 keer besjoen. Het eerste oren gong nog wel aardig. Wie dan les voor het probleem. Maar daarna sloeg de sfeer behoorlijk om. Volgens eigenaresse was er sprake van duw- en trekwerk en hebben jongere medewerkers lastig gevallen. We moesten bijna als bodyguards werken in plaats van als gewone medewerkers. Nou, uiteindelijk hebben ze de politie maar bellen. Meerdere voertuigen van de politie die kwamen daar bij de e-salon. Maar een politiehoen is de politie de zaak ingegaan. En ja, de jongere bij voortstuurd. Dat viel er net in een onhouden, maar het viel wel heel vervelend. En de dwaren moesten op les maar op slot. Ja, de wilde mensen samenbrengen en iets leuks organiseren. Maar ons personeel moet natuurlijk wel veilig kunnen werken. Nou ja, dat door ze dus net werden in Almere. FG's ijskoos Udielen en nergens net. Ik denk dat Almere had het nou een tenaat of werk. Maar wie hetzelfde misschien wel gebeurt. Dat weet ik net. Daar houd ik me verder ik 4 boeten. Het enige wat ik graag wil is een plaat bij dit verhaal. Wat voor plaat moet draaien in het rand van het slotstik. Hoe die actie maar die vergeze ijskoos daar in Almere. Die het volslaan uit de haan roen is. Waarbij de politie dus ingriepen moest. Wat voor plaat moeten we daar bedraaien? Veskes door ijskoos? Ja, die ben er wel. Ik ben vanzelfs weer heel erg benijd, Westma Komst. 06, 20, 4, 9, 9, 9, 9, 9, of roep de app van Omroep Friesland. En de leukste plaat, ja, zeg je dat, hè? Die draaien we dan. Onder een van dit zo'n device.

0: Ja, ik vind het een leuke band, ja. Grim Torsk is de naam van de band. En de versie waar we draaiden, die heerst titel Dream Amerikaans.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Elke die nog vuurwerk in de garage of op zolder lezen heeft, is feitelijk illegaal dwaande. Maar ja, voortsmieten in de Griekse container, dat maakt natuurlijk net. Nou, en daarom zijn de Joert in Ljouwt en Moorn op het Jereveen inleverpunten. Bij het inleverpunt in Ljouwt roept het van Moorn al aardig toch.
3: Ik had de alarmvuurpilken van de boordhaken inleverd, van die Wienoer datum. En de mannen woen die graag mijn hart en ei oorsteken, maar daar ben ik net zo van. Dus ik denk, weg met die rommel.
4: Die kon je hier mooi kwiet.
3: Ja, ja, de mannen die namen ze mooi in de tafel bij zich. En nou, ik koest daar weer in. Ja.
4: Eigenlijk best makkelijk, hè? Want je kon het nergens oors kwiet?
3: Nee, de winkels wezen wel keepje in. Die wil ze net waarom haar zo'n datum halen. Want die zitten direct mee. Wat mag je er mee? En het is toch gevaarlijk spul als er op oor komt. Dus dan wil je het wel heel graag kwiet.
4: Goeiemorgen. Joha krijgt wat inleveren. Wat ga je krijgen inleveren?
5: Ja, wat zo je knalfuurwerk.
4: En dat hier zelf nog op zolder lezen?
5: Nou, mijn zoon. Ja, die werden dan bij buiten in de hoes, maar hij wil net in de gelegenheid om het in te leven, dan stinkt op de waait even. Ja,
4: dat is wel leer.
5: Ja, toch? Ik ben blij dat het spul voort is eigenlijk. Ik vind het dan net zo vertrouwd, dat spul in de hoes.
4: Nee, hè? Nee, en je kon het nergens oors kwijt?
5: Nou, nee, eigenlijk net. We moesten maar heen. In de container gooien, dat lijkt me ook een goed idee. Dus dat is allemaal.
4: En de blijft dat het uit de huis is dus?
5: Ja, absoluut. Ja. Ik weet niet hoe dat zit met verzekeringen en dat soort spul. Dus als er wat komt, voort met dat spul. En ik ben net de eerste hakmoes, jongen.
4: Ja. Je hier nog wat in de garage lezen, zeg ik.
6: Nou, we hier in de bunker lezen. Dan spul weer wat oer bleu van Jip de Bek. En ja, de bunkers zijn leeg, dus het spul kan eruit. En de bunkers zijn al helemaal oprommen.
4: Ja, ja. Want jou verkocht het ek, het vuurwerk?
6: We hebben er bijna 50 jaar verkocht, het spul, ja.
4: En is het dan echt spietig om dat laatste beetje hierheen te brengen?
6: Nee, helemaal net. Het is net met mij. Het is nou aan de kant. Het is clear. Voor de wetgeving en voor de verzekering best weer opgeroemd. Dus het is prima zo.
4: Jelmer Helmhout, Wutvieder, je bent omrin. Het vuurwerk mat al hier inleveren worden. Het is nou illegaal om het in handen te gaan. Dat wordt nou dien, terug de oerhiet. Hoe belangrijk is dat? Hoe belangrijk is het dat het net in het grof vuil of zo terugkomt?
7: Vanwege veiligheid is het natuurlijk heel, heel belangrijk dat vuurwerk, en nu dan illegaal vuurwerk, dat het op inleverpunten wordt ingeleverd en dat het niet bij ons in de afvalstroom terechtkomt. Want het zijn explosieven en je wilt geen explosieven in je afval hebben.
4: Ga je met onnota al meemaken dat er vuurwerk in het afval zit?
7: Nee, we hebben nog geen vuurwerk in het huishoudelijk afval aangetroffen. We hebben wel procedures, protocollen, we mochten het erin zitten. Maar we zijn het tot nu toe nog niet tegengekomen.
4: En zo'n inleverpunt van de oerhiet, denk je dat helpen kan?
7: Nou, het is in ieder geval een stimulans voor mensen dat ze weten dat het gevaarlijk is en dat ze het op een vertrouwde plek moeten inleveren. Dus dat kan vandaag dan in Leeuwarden en morgenochtend tot 12 uur ook nog op de Milieustraat in Heerenveen. Voor het bewustzijn van de mensen is het sowieso goed. Maar ja, je weet nooit hoeveel vuurwerk er nog in Nederland ligt. En dat er iets gedaan wordt om toch gevaarlijk vuurwerk, want nogmaals, het zijn explosieven, op een veilige manier op te bergen. Ja, dat is wel heel belangrijk.
4: En je zei al, de BIM wil protocollen voor. Waar let je hem dan op? Wat moet je hem dan als er wolfjuwerk hier in het afval terugkomt?
7: Het is bij ons een beetje vergelijkbaar in onze sorteerinstallaties in Heerenveen met bijvoorbeeld de lachgascilinders. Dus als wij vuurwerk aantreffen, ja, dan moeten we het er op een zorgvuldige manier uithalen en dan moeten we het ook opslaan. Dat hebben we met lachgascilinders. Op dit moment doen we dat. Wellicht of misschien ook met vuurwerk. Maar nogmaals, we zijn het nog niet tegengekomen. En we hopen ook dat de mensen zich toch aan ook het protocol van de overheid houden om het in te leveren.
4: Ja, en die inleverbussen die stonden dus Joert en Moor nog in uw provincie. Mochten mensen dat mist haar, waar moet je dan met het vuurwerk terug?
7: Ja, dat is eigenlijk een verantwoordelijkheid van de gemeente, van de overheid. Dus je moet je dan melden bij of de gemeente of bij de politie om te kijken waar je het dan in kunt leveren.
0: Zij Jan-Jan dus van Omrin, hoe dat vuurwerk. Nou, ik ken moorders nog op het Jerevingen. Sjoch even op de site van de gemeente, denk ik. Om te zien west dan precies waar was het Maaidien vuurwerk. Als dat nog kwiet worst.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, ik zie het bericht van die e-salon in Almere. Die het toch een leuke actie te houden. Vergees ijskoos aanhellen. Ja, dat roem dus u te houden. Kijk, hoe iets je verwacht je misschien. De kamers afvallen meestal op oud. Het is 130.000 keer op TikTok besjoen. Dus ja, het weer, op een gegeven moment staat er ook dat treun waard. En het waard net meer gezellig. Dus de politie is bellen en de boel is tegengegaan. En ja, zien daar in die e-salon wat spiet van. Want dat zien ze net verwachten. Misschien een beetje naïef. Maar ja, zo gaat dat soms. En ik dacht, er zit een plaat in. Dat dacht ik niet hem gelukkig. Ik, J. van den Beulen, die komt met Ice Ice Baby. Jan Jaap, die zei van, ik ben van januari 63. Toen was er pas ijs. En die wil bonken 40 jaar van Anneke Douma. Groetens van Jan Jaap. Van het team Erik. Dank wel, Jan Jaap. Groetens waarom. Er is een veske, er zijn meerdere veskes die het Ice Cream hieten. Selena Gomez het er een opname van maken. Peter Woersma, die komt maar dit suggestie. Ice cream, you scream, we all scream, ice cream. Het is net volgens mij een wat Dixieland-achtig, wat jazz-achtig nummer. Zei Jelsie de Grootste, zei ik. Ja, geen idee waar het jongen, maar wel toepasselijk. En daar ben ik het van slaan mee eens vanzelfs. Maar iets zwart, die komt mij de suggestie van Cold as Ice van Foreigner. Rijn de Nauta, die zit een hele orenrichting uit te tinken. En dat is altijd wel leuk, want Rijn heeft altijd wel originele suggesties. Hij zei het van, ik denk dat Elton John gek is van raketten. Want hij is de Rocketman. Ja, sje, raketten, ijskoos, ja, bestaat. Ik snap hem helemaal. Ida komt I Want to Break Free van Queen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem net helemaal snap. I Want to Break Free. Nee. Ik zie de link maar in IJsland net direct. Tjeerd komt direct nog binnen. Hij zegt hartelijke groeten. En Cold as Ice van Foreigner. En Gary die denkt weer een hele oude kant uit. Gary Labordes die zei van midden Erik, het zal alweer wel ijs en ease worden. En daarom kom ik my disse voor niets van Gerard de Vries. Dan maakt hij heel eerlijk zeggen, Gary, dat ik de tekst van dit nummer van Gerard de Vries net direct voor de bril heb. Dus ik snap de link, maar het onderwerp wordt in het slot ik net heel en dal. Maar lieke goed, vanzelfs tige dank voor die suggestie. Want ja, jongens, we kennen uiteindelijk maar één draaien. En dat is Joert dan ik het.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Zeker, het is een suggestie dat je binnenkwam dankzij Henk. En hij zei van ja, er is eigenlijk maar één plaat die je draaien kennen, maar zo'n onderwerp. Komt er nog wat binnen? Nee, ik dacht dat er nog wat binnenkwam. En dat is dit nummer, Within Temptation. Natuurlijk, de Ice Queen. Bedankt voor die insjoen, bedankt voor het Maidland, bedankt voor het Harkium. Nou, ik moet er winnen. Ik wens hier nog een

0: Zwaar FM.
1: Alles wat er spielt.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
8: Ik ook niet.
7: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: We kunnen door.
7: Direct door. Allianz Direct.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren.
13: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zouden dan op die manier moeten gaan gebeuren. Alle lidstaten moeten wel nog instemmen met de wijziging. Duizenden mensen, onder wie veel scholieren en studenten, lopen mee in een onderwijsmars in Parijs. Ze protesteren tegen problemen in het onderwijs, zoals te grote klassen en een tekort aan personeel. De politie verwacht in Parijs 20.000 tot 40.000 deelnemers. Volgens de autoriteiten zijn elders in Frankrijk ook nog tienduizenden mensen op de been. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen door zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen. Volgens bronnen sneuvelden 115 militairen aan regeringszijde en 160 Houthi-strijders. Saoedi-Arabië steunt de regering met luchtaanvallen. De Houthis reageren met drones en raketten. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. En dan nog het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met vooral in het noorden kans op wat lichte regen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen. Vannacht blijft het wisselend bewolkt met lokaal wat lichte regen. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 14 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui. Bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. De gemeente Het Hoge Land heeft het COA een waarschuwingsbrief gestuurd met het verzoek de noodopvanglocatie in Uithuizen te sluiten. De locatie biedt plek aan 250 asielzoekers en zou per 1 september dichtgaan, maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen door een landelijk tekort aan opvangplekken. De gemeente start nu een handhavingsprocedure en geeft het COA 3 maanden hersteltijd. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zou zo moeten kunnen. Alle lidstaten moeten wel instemmen met de wijziging. Uit de tweejaarlijkse LHBTIQA-plus-monitor van Movisie, Pantaya en Ipsos INO blijkt dat 84% van de volwassen Nederlanders positief denkt over homoseksualiteit, maar dat dit percentage licht verschuift naar neutraal. Het welzijn van transgender, non-binaire en intersexe personen is zorgelijk, met meer depressie, suïcidale gedachten en discriminatie vergeleken met homoseksuele personen. En dan het weer nog? Vanavond is het droog, het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden, daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Op Shuffle. Met Menno Hoogveen.

0: En dat was Queen met Mother Love. Een hele goede avond. Het is dinsdag 7 oktober en de klok heeft net 7 uur aangetikt. Oh ja, nou ja, net. Het is 7 over 7. En wat gezellig dat je er weer bij bent. Dinsdagdip jagen we definitief de deur uit, want we gaan het komende uur samen genieten van de allerbeste muziek hier op Omroep Zeelt met Op Shuffle. En straks hoor je in Op Shuffle met mij, Menno Hogeveen, uitzending 27. Natuurlijk weer Menno's tip Ramenwaar en de muziekgeschiedenis. Maar eerst, zoals altijd, beginnen we met Achter de Noten.
1: Op Shuffle. Achter de Noten.
0: Mannen die zich erg knap of slim vinden. Dat is waar Shania Twain over zingt in That Don't Impress Me Much. Zo noemt ze specifieke voorbeelden, zoals iemand die denkt dat hij een genie of een raketgeleerde is. Of iemand met een mooie auto en een spiegel op zak. En naast de slimmerik en de ijdeltuit rekent Shania in het nummer ook genadeloos af met de materiële opschepperij. Ze zingt over de man die denkt dat hij met een auto indruk op haar kan maken. Hoewel ze toegeeft dat de wagen best aardig is, maakt het bezitten van haar totaal niet warm. Voor haar is een auto slechts een vervoermiddel en absoluut geen reden om als blok voor iemand te vallen. Geschreven door Shania zelf en Robert John Mutt Lang, die ook de producer is. Uitgebracht op 4 november 1997 op het album Come On Over, waar ook de hits You're Still The One, Man I Feel Like A Woman op staan. Dit is Shania Twain met That Don't Impress Me Much.

Shania Twain met That Don't Impress Me Much. En nu door naar Phil Collins met I Missed Again. Uitgebracht in 1981 als onderdeel van zijn eerste soloalbum Face Value. Het nummer ontstond in een periode waarin zijn eerste huwelijk was stukgelopen en hij met de gevolgen daarvan worstelde. De aanleiding was dus persoonlijk. Collins schreef vanuit boosheid, frustratie en het verdriet na het vertrek van zijn eerste vrouw. De oorspronkelijke versie, dat eigenlijk wat nog een demo was, heette I Miss You Babe en had een veel somberere tekst. Maar Collins wist of wilde het verdriet niet alleen maar benadrukken. Hij herschreef de tekst, veranderde het tempo en gaf het nummer bewust een luchterige en humoristische toon. En dat hoor je ook terug in de muziek met een funky geluid en opvallende blazers. De Phoenix Horns verzorgden de blazers, terwijl jazz-saxofonist Ronnie Scott de tenorsax solo speelt. De Phoenix Horns uit het Amerikaanse Chicago zijn trouwens de vaste blazersgroep van Earth, Wind & Fire. En als je afvraagt, wat is een blazersgroep? Nee, dat is geen kledinggroep. Een blazer is een muzikant die een blaasinstrument bespeelt, zoals bijvoorbeeld trompet, tromboon, hoorn, saxofoon, fluit en klarinet. Maar de Phoenix Horns hadden ook nog een andere samenwerking met Phil Collins gehad, in Studio, en Genesis met No Reply at All en Paper Late. Maar nu, Phil Collins, dit is I Missed Again.

0: Een gevoel dat zich steeds verder opstapelt, dat is precies wat Sting deed met King of Pain, waarin hij allerlei beelden van pijn koppelt aan zijn eigen ziel. Sting schreef het nummer in 1982 tijdens een verblijf in Jamaica in het voormalige huis van James Bond schrijver Ian Fleming. De directe aanleiding was een scheiding van zijn eerste vrouw, Frances Tomalty, waardoor het nummer een zeer persoonlijke karakter kreeg. De titel ontstond zelfs uit een gesprek met zijn toekomstige vrouw, Trudy Styler. En Sting zag een zwarte vlek op de zon en noemde die zijn ziel. Waarop Trudy reageerde met There He Goes Again, The King of Pain. Ook tijdens de opnames veranderde er veel aan het nummer. King of Pain werd opgenomen met de Police op Montserrat. En de producer Huck met Patchham maakte de uiteindelijke versie tijdens de mix een stuk soberder. Dus wat minder vol, minder druk, minder instrumenten of minder geluiden tegelijk. Dat was de Police met King of Pain. Maar ja, sommige dieren hebben wel heel herkenbare uitwerpselen. Zo zijn die van vossen langwerpig en die van dassen juist super stevig. Konijnen en hazen houden het daarentegen weer bescheiden met kleine ronde keutels. Maar straks in Ramenwaar vertel ik je over de vorm die je zelf echt niet had kunnen verzinnen. Maar eerst is het tijd voor Menno's tip.
1: Op Shuffle. Menno's tip.
0: Ja, welkom terug bij Menno's tip. Elke week bij Menno's tip geef ik een tip. Maar ja, wat bijvoorbeeld een vergeten parel kan zijn. Of iets wat ik nu veel luister. Een nieuwe release dat ik erg goed vind. Maar ja, eigenlijk kan het alles zijn. Maar goed, ik zat even in het kastje van Jim Steenman te kijken. Wat eigenlijk het brein achter Meatloaf is. Maar hij heeft ook nog meer nummers geschreven, los van Meatloaf. Zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, Barry Manilow's Read 'em and Weep. En als laatste, dat ook mijn tip voor deze week is, Making Love, Out of Nothing at All van Air Supply. En vorige week had ik het er toevallig ook al over bij Op Shuffle. En daar hoorde ik dit nummer, of daar liet ik een stukje van horen. En toen dacht ik, dit kan wel eens Menno's tip worden. En voor Menno's tip duiken we vandaag in de schatkist van meesterbrein Jim Steenman. Geen Meatloaf, maar wel zo'n rockende E Street Band rockproductie. Ingezongen is slechts één take. Dit is Air Supply met Making Love, Out of Nothing at All.

0: Shuffle met Menno Hoogeveen. Raar, maar waar.
1: En dat was Air Supply met Making Love Out of Nothing at All. En we zijn weer geland bij Ramen Waar. En zoals ik net al zei, gaan we het hebben over uitwerpselen. Want verschillende dieren kunnen het in verschillende vormen hebben. Sommige uitwerpselen zijn rond, langwerpig, klein of juist groot. Maar deze kunnen jullie denk ik niet raden. Want dat klinkt misschien als een grap, maar de Australische wombat is het enige dier ter wereld dat vierkante keutels poept. En dit bizarre natuurverschijnsel is uniek in het dierenrijk en houdt wetenschappers al jarenlang bezig. En het kan ook juist handig zijn, want deze kubusvormige drollen rollen niet zomaar weg van rotsen en heuvels. En op deze manier kunnen deze buideldieren heel effectief hun territorium markeren op de hoogste punten in het landschap. En de bijzondere vorm ontstaat overigens pas in het allerlaatste deel van de darmen, waar de elasticiteit van de darmwand heel ongelijk verdeeld is. En na een lange spijsvertering perst het lichaam de ontlasting zo in een perfecte kubus. En je moet hier natuurlijk een nummer bij koppelen, hè? En wat past er beter bij dan Ed Sheeran met Shape of You?

0: in de muziekgeschiedenis.
1: Deze week in de muziekgeschiedenis. Wat gebeurt er deze week in de muziekwereld? Een album dat je gerust een mijlpaal in de muziekgeschiedenis mag noemen. Op 5 oktober 1973 verschijnt Goodbye Yellow Brick Road, het zevende studioalbum van Elton John. En wat staat erop? Nou, nogal wat. Candle in the Wind, Benny and the Jets, Saturday Night's Alright for Fighting en natuurlijk de titelsong, Goodbye Yellow Brick Road. Het album wordt een enorm succes. In Amerika staat het maar liefst 8 weken op nummer 1 en blijft het uiteindelijk 2 jaar in de Billboard albumlijst staan. Ook in onder andere Engeland, Canada en Australië bereikt het de eerste plaats. En het is niet zomaar een succesvol album. Elton John's eigen website noemt Goodbye Yellow Brick Road zijn meest populaire en succesvolle album, studioalbum. Het album is inmiddels wereldwijd meer dan 31 miljoen keer verkocht. Een plaat vol hits dus. En eentje die ruim 50 jaar later nog steeds opduikt in lijstjes met de beste albums aller tijden. Dit is Elton John met Goodbye Yellow Brick Road.

Ja, en dat was Goodbye Yellow Brick Road van Elton John hier op Omroep Zeeland bij Achter de Noten van Op Shuffle. Aanstaande woensdag is Spotify jarig. En dat is best een momentje om bij stil te staan, want Spotify heeft de muziekwereld behoorlijk op zijn kop gezet. In 2008 ging de streamingdienst van start en daarmee werd eigenlijk het tijdperk van muziekstreamen officieel ingeluid. En waar je vroeger nog een cd kocht, een mp3'tje downloaden of eindeloos je favoriete nummers op een iPod zetten, kon je vanaf dat moment gewoon online naar muziek luisteren. Zoveel als je maar wilde, maar dan ook echt alles kon je vinden. En Spotify groeide razendsnel. In oktober 2008 was Viva La Vida van Coldplay het meest geschiedende nummer. En over heel dat jaar was die eer voor Human van The Killers. En kijk eens hoe groot het inmiddels is geworden. 10 jaar na de lancering, dus in 2018, had Spotify al zo'n 180 miljoen actieve gebruikers in meer dan 40 miljoen nummers in de catalogus. En nu heeft Spotify wereldwijd zo'n 751 miljoen actieve gebruikers per maand. En meer dan 100 miljoen nummers. En van één nummer op repeat naar miljoenen nummers binnen handbereik. Spotify veranderde niet alleen hoe we naar muziek luisterden, maar eigenlijk de hele muziekindustrie. Dit is Coldplay met Viva La Vida.

Dat was Coldplay met Viva La Vida. En op 9 oktober 1940 werd in Liverpool John Winston Lennon geboren. Een jongen uit de stad die later een enorme rol zou spelen in de popgeschiedenis. Lennon groeit op in Liverpool en raakt al op jonge leeftijd helemaal in de band van rock'n'roll. Muziek wordt uiteindelijk zijn grote passie. En in 1957 ontmoette hij Paul McCartney en niet veel later ontstond de band die uiteindelijk uitgroeide tot de Beatles. Als songwriter en zanger zou Lennon samen met McCartney verantwoordelijk worden voor een enorme reeks Beatles-hits. Maar ook na het uiteenvallen van de Beatles in 1970 blijft hij muziek maken. Als soloartiest brengt hij onder meer Imagine, Jealous Guy en Give Peace a Chance uit. Zijn muziek wordt vaak verbonden aan thema's als liefde, vrede, politiek en persoonlijke vrijheid. En dan die naam Winston. Dat was een verwijzing naar de Britse premier Winston Churchill die in die oorlogsjaren een belangrijke rol speelde. Maar zijn officiële naam bij zijn geboorte was John Winston Lennon. En later in 1969 voegde hij Ono toe aan zijn naam, nadat hij met Yoko Ono is getrouwd. En vanaf dat moment hoort hij officieel John Ono Lennon. Lennon blijft een van de meest invloedrijke muzikanten van zijn generatie. Hij wint onder meer meerdere Grammy Awards en wordt opgenomen in zowel de Rock'n'Roll Hall of Fame als de Songwriters Hall of Fame. Een jongen uit Liverpool die uitgroeit tot een van de bekendste en invloedrijkste muzikanten ooit. Dit is John Lennon met Imagine.

Imagine, John Lennon. En op 8 oktober 1985 wordt in Honolulu, Hawaii, Peter Gene Hernandez geboren. En wij kennen hem natuurlijk beter als Bruno Mars. Muziek zit er bij Bruno al vanaf het begin in. Zijn vader heeft een muzikale show in Hawaii en Bruno staat als jongetje van nog maar 4 jaar oud al op het podium. Hij treedt op als Elvis-imitator en blijkt al vroeg een natuurtalent te zijn. En die naam Bruno, die kreeg hij als kind van zijn vader. Bruno was als peuter nogal stevig gebouwd en zijn vader vond dat hij daardoor deed denken aan een worstelaar genaamd Bruno Sammartino. En de naam bleef hangen. Het stukje Mars kwam later en Bruno vertelde daar zelf dat die achternaam eigenlijk zomaar ontstond. Maar ja, zijn grote doorbraak komt niet meteen als soloartiest. Eerst schrijft en produceert hij muziek voor andere artiesten. Zo is hij betrokken bij grote hits als Nothing on You van B.O.B. en Billionaire van Travis McCoy. En daarna gaat het hard met zijn eigen carrière, met hits als Just the Way You Are, Grenade, Locked Out of Heaven, Uptown Funk en 24 Karat Magic. Groeit Bruno Mars uit tot een wereldster. Hij verzamelt inmiddels 16 Grammy Awards. En vandaag draaien we een nummer uit de eerste periode van zijn carrière. Een heerlijk ontspannen liedje waarin Bruno eigenlijk zegt, vandaag doe ik lekker helemaal niks. En vroeger was ik helemaal gek op dit nummer. Dit is Bruno Mars met The Lazy Song. Today.

En dat was Bruno Mars met The Lazy Song. En het was gisteren de verjaardag van Steve Miller. Bekend van de Steve Miller Band, waar hij natuurlijk de frontman van is. Met hits als Abracadabra en The Joker. Hij kreeg les van de blueslegende T-Bone Walker. In 2024 had Eminem trouwens het nummer Abracadabra gebruikt in zijn hit Houdini. Miller werd geboren in een muzikaal gezin. Hij staat ook in de Rock and Roll Hall of Fame sinds 2016. En in 2022 is hij opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Een leuk feitje over hem, hij was nog ook bijna afgestudeerd aan literatuur. Het scheelde hem nog maar 6 punten, maar daardoor is hij wel doorgegaan met bluesmuziek maken. En hij is daarna ook gestopt met de studie. Gisteren is hij 83 geworden. Dit is de Steve Miller Band met The Joker.

0: never did see.
1: De Joker, Steve Miller Band. En dit was uitzending 27 van Opshuffle op 6 oktober 2026. Volgende week ben ik er weer met uitzending 28 en natuurlijk op je dinsdagavond. We gaan eruit met Hit the Road Jack, Ray Charles en tot volgende week.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mpassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd op woensdag 7 oktober. 3 jaar na de Hamas-aanslagen waarbij 1200 mensen omkwamen en 251 Israëliërs werden gegijzeld. Iran, Hamas en jihadistische groeperingen zien deze datum als mijlpaal. Reizen naar Jordanië, Qatar en Egypte worden afgeraden. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zou zo moeten kunnen. Alle lidstaten moeten wel instemmen met de wijziging. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Ik heb vanaf dat jij werd geboren bewust slechts Hollands tegen jou gepraat, zodat jij bij de bovenlaag zou horen die ver boven die Friese boeren staat. Al ben je dan

Als jij Hollands praat, dan krijg je vast meer vriendjes onder die elite importjeugd. Je beweegt je dan meer in gegoede kringen, waardoor je zelf vanzelf ook steeds meer deugt. Voor verkering is de taal geen barrière. Een rijke luisdochter is vast voor jou bestemd. En dat is veel beter toch voor jouw carrière dan vrijen met zo'n Friese trien als Mem.

vast niet goed. En dan kom je zomaar thuis op Friese klompen. En je praat in het dorp met alle kinderen Fries. Je beste maat is Ruurt van Wiggelenhondje. En op je kamertje vond ik het maandblad piest. Je gaat van tennis af en bent nu aan het kaatsen. En gisteren kwam je met een meisje aan. En wel met Sjitske van die Hazzenstreuper Gaats.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn steun uitgesproken voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nation League-wedstrijd tegen Guatemala. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in Guatemala stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol werd niet toegepast. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mpassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma.

and Stomp. And hello everybody around the world and welcome to Romp and Stomp. En dat bij Omroep Zilt, Omroep Zilt, jongens, oh fantastisch allemaal. De TV-kanaal draait hoogwaarschijnlijk. Ik kon hem bij mijn vader in Vraneker niet vinden, maar hier in Leeuwarden, waar ik dan woon, nee. In Nienke had hem ook niet, maar dat doet er niet toe. Kan ook via de app natuurlijk, dat kan ik hem vinden. Vorige week kwam het nieuws naar binnen dat helaas zanger, bas, speler, the gentle giant, Russell Scott van de Red Hots, overleden is op 58-jarige leeftijd. Hij was aan de toeren met Big Sandy en de Flyride Boys. Flyride Boys. Waar hij onderweg serieus ziek werd. En hij 2 dagen in het ziekenhuis leed in Nebraska. En daar overleed hij na 2 dagen in het ziekenhuis. Oh my god. Let's start the show. En we beginnen met een instrumentaaltje van Russell Scott en de Red Hots. Red Hot and Raw. Dit is gelijk van het album dat ook zo heet.

0: drie keer achter elkaar aan Russell Scott en his Red Hots. We begonnen met het eerste plaatje Red Hot and Raw, de titelsong van de CD of het album dat ook zo heet. En daarna live at Art Finds a Poker Party. Drive Me Wild, fantastisch. En de laatste, Russell Scott en his Red Hots. Rock You Through the Roof Tonight. Oh. Van deze kant uit, veel sterkte aan de familie. Big Sandy en de Sly Red Boys en alle kennissen van hem. Allemaal heel veel sterkte. Ja, Rocking Through the Roof. Wildfire Willie en de Ramblers, ja, die doen het ook. Rocking on the Roof.
1: Keep dropping nickel in the jukebox and you hit the floor. Oh no, babe, that won't do no more.

Wildfire. Jack King met Wildfire. Ja, dat was de Red Hots. Samen met Russell Scott, dat waren ze sowieso. Red Hot. Wildfire. Jimmy Dale. Ja, want ze waren ook Cool Cats natuurlijk. Die Russell Scott en de Red Hots. Alley Cats. Jimmy Dale. 1, 2, 3.

0: Now hear this.
1: Hey, de agenda. Maar eerst even netjes afkondigen. Dit was Bill Holland met I Wanna Bob. Daarvoor de Coasters met Trico Cats. En Jimmy Dale met een fantastische cover van Roy Hall's Three Alley Cats. Ja, de agenda dus. Even zien, ja, er zijn natuurlijk een hoop festivals op dit moment in Spanje, maar ik zou het niet doen met die regen, want dat is niet best daar. Dus daar maak ik geen reclame voor. Waar ik wel reclame voor maak is aankomende donderdag tot en met zondag, dus van 8 tot 11 oktober, dat is een Great Jam Out in Engeland op het Vauxhall Holiday Park. Daar is de Rhythm Riot met Giselle, Harold Young, Real Davenport, Truly Lover Trio en nou, veel meer, dat kun je allemaal vinden op hun website. Even kijken, wat hebben we nou nog meer? Aankomende vrijdag in Muziekcafé Scooters aan het Ruudskwartier in Leeuwarden, Union Avenue. Fantastisch. Als je hem daar niet naartoe kunt komen, misschien dan naar Almelo, naar de Shame Rock, Bock and Blues. Kroegentocht is dat, waar de Supersonics spelen. Als dat niks is, dan is het vrijdag tot en met zondag op Texel, op verschillende locaties. Texel Blues, nummertje 37 alweer, met Doghouse Sam en Sam Gizzy en Lynn en de Riddle Shakes. Ja, fantastisch. Dat kun je hem vinden op www.tesselblues.nl. Als dat niks is, dan kun je hem nog naar Stadskanaal. Aankomend vrijdag. En dat is In de Gloria. In de Gloria, Lindy Hop. Een Lindy Hop Festival Party. Dansavond. Daar kwam hij heen. Dus dat is in de Gloria in Hulshout. Zei ik dat goed? Ja, dat zei ik goed. Er is dan nog aankomende vrijdag. En dat is dan in... Wat is... dat weet ik eigenlijk niet. Oostenrijk zeker. Oostenrijk is dat. Daar is een Psychobilly Festival. En dat begint om 6 uur daar. En dat is A Shock and Roll, nummertje 4 alweer, met King Kurt, Batmobile, Evil Devil, Burning Aces. Nou, daar ging naartoe. Of aankomende zaterdag came ook naar Groningen, naar Vera. Nou, de muziekcafé Vera in de Oosterstraat 44. Daar spelen de Those Penny Pinchers. Maar als je meer van auto's houden, dan kun je aankomende vrijdag, dus 9 oktober, tot en met zondag 11 oktober, na Leek, in Leek, daar is een oldtimer beurs. Ja, ben auto's, hè? Geen mensen. Dan heb ik nog een laatste, en dat is in Enschede, dat is aankomende zondag, dat is in Café de Stadsgraaf. Daar spelen de Rhythm Bees en dat begint daar om 3:30. Doe op. De Cavaliers met Dance Dance Dance en ja, de Chantels. Ja, daar zit ook weer een verhaal achter. Want Arlene Smith is op 19 juli van dit jaar overleden. Ze werd 84 jaar. En ja, hun grootste hit, Maybe, brachten ze uit. En dat was een grote hit. En toen was ze 16 jaar. 16 jaar echt. En een powerhouse. Die stem van haar. Oh, ongelooflijk mooi. Daar gaan we naartoe. Eerst de Cavaliers met Dance Dance Dance. En daarna de Chantel.

dan staan we hier omhoog. Oh, Aline Smit. En ze schreef het zelf, dit nummer. En dan ben je 16 jaar en hij heeft zo'n stem en dan kan je dit schrijven. En oh man, ongelooflijk mooi. Ongelooflijk, ja, sowieso dat hele album is fantastisch. Het is fantastisch. En als ik me nog niet vergis, is Ronnie Spector, die kwam daarna en die had nog veel meer met haar uitbracht. Met hun uitbracht. Oh, de Chantels. Johnny Horton en Big Sandy. En dit keer is het Big Sandy met Russell Scott en de Red Hots. En dat is Sicker Tijd en dat is Live at Linda's Dollhut. En Johnny Horton die zingt natuurlijk naar de Chantels toe van Tell Me Baby, I Love Her.

fantastisch. Russaard, Russell Scott en Arlene Smith. Nog een paar powerhouses in de zang. Lula Reed, die natuurlijk Sick and Tired al zong voordat ooit iemand ervan hoort had. Ze zingt nou The Watchdog.

Hot damn, dat is ook een powerhouse, die Root Brown. Oh, hello little boy. Ja, ik weet niet wat er met die opname van Lulu Reed aan de hand was. Er zit iemand aan de knoppen en die is met die echo's bezig. En dat klonk allemaal een beetje apart. Maar wel fantastisch. Wel fantastisch mooi. Nog een powerhouse. Rose Maddox. En die heeft dan als begeleiding natuurlijk haar broertjes. De Maddox Brothers. En die passen echt op haar. I got four big brothers.

Kim Lens. Kim Lens en de Jaguars. Devil on my shoulder. Nou, maak je niet te druk, maar die George Jones die probeert de duivel uit zijn lichaam te krijgen. George Jones, please take the devil out of me.

Ja, dat is wegwezen, mannen. Wegwezen. En Castle's grandpa, die had een shotgun. We gaan eruit. Zometeen naar de tweede uur. Memphis Recording Service. Sun Records. 67-jarig bestaan van de Memphis Recording Service. En de 74-jarig bestaan van Sun Records. En we lopen langzaam naar de verhuizing toe. Naar de nieuwe studio, dus dan vanaf Union Avenue naar Madison Avenue. Nou, tot zometeen naar het nieuws. We gaan eruit, want ook Ronnie Dawson, die jumped and run van de shotgun. En het laatste nummer is een instrumentaaltje van de Moss Riders on the Run. Maar hier is Ronnie Dawson. Dan zijn we meteen naar het nieuws. Tot after the break.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. Die vereist dat de AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar zijn. Een detector controleert het statistische signaal in woordkeuzes. Concurrent Anthropic kondigde dit al aan in augustus voor chatbot Claude. De coalitie is verdeeld over de financiering van de nieuwe vermogenswinstbelasting in box 3 die vanaf 2028 ingaat. D66, CDA en ChristenUnie steunen het aanpakken van papieren schenkingen als dekking, maar de VVD weigert dit. Daarnaast verzet een kamermeerderheid zich tegen de geplande inkomstenbelastingverhoging van 8 miljard euro. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. Doelman Lionel Mepassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mepassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma.

Welkom terug bij het tweede uur Romp en Stampen. Welcome back to the second hour of Romp en Stampen, 76th anniversary, 76 jaar bestaan van de Memphis Recording Service. En het 74 jaar bestaan, 74th anniversary of Sun Records. Het duurt niet zo lang meer voordat de verhuizing inzetten wordt van Union Avenue naar de nieuwe studio dat eind 59 gebeuren gaat. En dan gaan ze naar Madison Avenue. Ik ben net vergeten om even te melden van, als jullie de uitzending nog terugluisteren willen, kan dat via de Omroep Zilt website of Omroep Zilt app. Of via Ron en Nienke Romp en Stampen op de Mixcloud. Of via YouTube Romp en Stampen. Nou, dat is allemaal weer extra informatie. Hartstikke fijn, hartstikke mooi. Dat feestje dat wordt natuurlijk viert op 706 Union Avenue, Memphis, Tennessee, Brad.

Nou, gelijk maar weer beginnen met... ja, dit is Charlie Rich. En ik ben in Demo Takes. Dat is een volledig album. Is de uitbracht Charlie Rich. The Sun Record Demo Sessions. Ja, die kan ik gewoon aanschaffen. Dat zijn demos tussen 1958 en 62. En daar vond ik dus weer... een nummer uit 58. Die pas in 1998 uitbracht werd. I Said Baby. En een andere, Stop Faking Your Love. En die werd ook uitbracht op 1998. En dat I Said Baby, daar is veel aan sleuteld om... Want die tape die was een beetje versleten. En nou, ze hebben er behoorlijk wat kwaliteit van gemaakt. Dit is I Said Baby. En Stop Faking Your Love, Charlie Rich.

fantastisch toch, die Charlie Rich. Geweldig. En wat een pianist ook. En wat. Oh, zijn soul, zijn rhythm and blues, zijn boogie. Het is allemaal even fantastisch. Zijn country. Oh, geweldig. Charlie Rich. Johnny Powers. Oftewel, Johnny Pavlik. Ja, er veel demos binnen erop genomen. Eén single maar. En natuurlijk Brad Sutch, die speelt op gitaar. Jim Van Eaton op drums. Billy Riley op de contrabass. Charlie Rich op de piano. Marty Wills op tenor saxofoon. Nou weet ik niet dat hij in deze song, in deze nummers ook zit met een saxofoon. Het is geproduceerd en de techniek was van Sam Phillips of Stan Kessler. Ik denk Stan Kessler. En misschien zit er ook nog een koortje achter. Dit is Johnny Powers met I'm a Lucky Guy demo. En But Now That It's Over. Dat ben allemaal demo's natuurlijk. Lucky Guy kwam uit in 2007. En But Now It's Over in 1998. Opnomen woensdag 12 augustus 1959. Everybody say-

Nou, fantastisch, but now that it's over. Het koortje ben hoogwaarschijnlijk Brad Such, James Van Eaton, Billy Riley, Charlie Rich, Marty Wills. En het klinkt een beetje Jackie Scott. Ja, dat is een van zijn voorbeelden. Dus dat zou kunnen dat naar aanleiding van Jack Scott dat hij dit dan opnam. En Johnny Powers was ook een fantastische imitator. Hij kan fantastische stemmen nadoen. Dus dat klinkt ook een beetje een Elvis. Geweldig. Tracy Pendarvis en de Swampers. Ja, we gaan van 12 augustus naar 8 oktober 1959, donderdag 8 oktober 1959, met de fantastische Soundbound Line, take 1, en die kwam pas uit in 1991. En het andere is Is It Me, en dat is een alternatieve take, en die kwam ook uit in 1991. John Gibson speelt er op de gitaar, Sid Marker gitaar of bas, Pearl Punk Williams op de drums en hoogwaarschijnlijk Jimmy Wilson op de piano. En dit is dan weer geproduceerd en opgenomen door Ernie Barton en Stan Kessler. Hoogwaarschijnlijk, er is dus een dub take van Soundbound Line, en dat is hoogwaarschijnlijk in de nieuwe studio gedaan. Dat weten we dus niet. Gelukkig ben dit undubbed, of tenminste die Soundbound Line is undubbed. En Is It Me, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd op dit moment. Is It Me? Ja, het is een geweldige song. Het is geweldig. En er zit een beetje een hoge stem in van Marley Lee Bruce. Where Are You Tonight? Fantastisch. Tracy Pendarvis en de Swampers. Soundbound Line en Is It Me?

Ja, volledige popsong dit. Geweldig is het mee. En het is wel een beetje overgeproduceerd. Maar het is een fantastisch nummer. Ik vind het prachtig. Dat Southbound Train of Southbound Line. Ja, hoogstwaarschijnlijk komt het uit een song van Jimmy Skinners. Wat Johnny Cash 2 jaar daarvoor opnam voor zijn Doing My Time. Nou, dan zit ik daarna te luisteren en nou, ik hoor het niet. Ik hoor het niet. Volgens mij is Soundbound Line echt puur een Tracy Pandarvis song. Want ik hoor geen Doing My Time in dat hele nummer terugkomen. Maar ja, ik weet ook niet alles natuurlijk. Dus, en Nienke die luistert daar bij mij en ze vindt het wel mooi of niet mooi en dat zei ze dan meestal ook. Dit was 8 oktober, donderdag 8 oktober 1958. We gaan nu naar maandag 12 oktober 1959 en dat is een hele drukke dag, want Eddie Boos neemt daarop en Rayburn Anthony, maar vooral ook Call a Man. Call a Man, en dit is een single die uitkwam met op de A-kant Some Enchanted Evening en op de B-kant, of op de flip side, I Can't Forget You, sorry, undubbed. En daar speelt natuurlijk Eddie Boos op gitaar. En die gitaarspel van die man, dat is, ik vind het echt ongelooflijk. Robert Oswald op de bas. W.S. Fluk Holland op de drums. En de single kwam uit op Philips International in januari 1960. En ik ben blij dat er undub versie is van I Can't Forget You, want de overdub sessie dat in die nieuwe studio gemaakt werd, ja, dat zitten heel veel, dat zitten koortjes zitten erin en echootjes en percussie effecten, allemaal toestanden. Nou, als er iets is waar ik niet van hou, dan is het dat wel. Dus ik ben blij dat deze opnames nog op 706 Union opnomen binnen. En natuurlijk Eddie Boos, ja, wat een gitaarheld. En eigenlijk zijn voorbeeld B.B. King tot Scotty Moore en Carl Perkins. Ja, ik ben daar ook allemaal begonnen. Geweldig mooi. Geweldig mooi. Is One Enchanted Evening. En daarna I Can't Forget You. Call Me In.

Wat is het al mooie muziek maakt daar op die 706 Union Avenue. Oh man. Elke keer weer. En al die opnames, ik vind het vanaf 1950 tot en met 59. Man. Oh, geweldig. Ja. Eddie Bush. We gaan naar Eddie Bush. En daar speelt Coleman natuurlijk met op de piano. Ja, Bradshaw's op de gitaar. En weer R.W. Stevenson op de bas. En W.S. Flux Holland op de drums. Dus eigenlijk die volledige band weer. Dit kwam ook op een single uit. Op de A-kant Baby I Don't Care. En op de flipside een ongelofelijke song die echt versintief voor u is. Vanished. Oh, fantastisch. De gitaarspel en de sound. Maar in Vanished neemt Coleman eigenlijk in het refrein de liedzang over. Het is een puur flamingo-achtige stijl. Geweldig, geweldig. Ja, daar waren ze nog niet klaar voor in 59 en 1960. Echt niet. Want ja, die single die kwam. Die kwam wel in oktober uit, toch? Nou, dat weet ik zo niet meer in mijn hoofd. Dat kan ik ook niet meer zo snel vinden. Maar Eddie's in vocalen, ja, die had ook wel power maar zijn gitaar nog meer. Geweldig. Als je zijn gitaarspel hoort, dat is hell of a record. Echt wel geweldig. Maar die flipside, Vanished, ja, daar was niemand klaar voor. Echt, als het ergens mid 60 jaar nu bracht was, dan was het echt een enorme hit geweest. Ik weet het absoluut zeker. Eddie Bush, Baby I Don't Care, Vanished, ook opgenomen maandag 12 oktober 1959.

Ongelooflijk. En dat in 1959. Eddie Bush. Gamefamilie van die politieke Bushes. Niet dat ik weet. Maar fantastisch. Wat een stijl weer. Hey. Rayburn Anthony. Op maandag 12 oktober. En er werd dan gesteld dat het hoogwaarschijnlijk in de nieuwe studio op Madison Avenue opgenomen is voor een Sun single. Ja, dat weet ik allemaal niet. Dat weet ik niet, want als dat andere in 706 Union Avenue opgenomen is, dan is dit het ook. Dat kan niet missen. En de single bestaat uit Alice Blue Gown en St. Louis Blues, of St. Louis Woman, want dat horen we heel vaak in de song terug. Ja, dat is eigenlijk geschreven door W.C. Handy, de grote man. Er staan drie standbeelden in Memphis, en dat is W.C. Handy, Elvis en Martin Luther King. Ray Anthony is geboren in Humboldt, Tennessee, en leerde gitaar spelen van zijn oudere broer. En eigenlijk door Carl Mann werd hij meegenomen naar Sun Records. Eddie Bush die kwam natuurlijk ook met, ja, de hele band kwam natuurlijk met. De hele rhythm section van Carl Mann's band die kwam met. En ik vind eigenlijk ook weer Eddie Bush, ja, die lijkt wel weer zijn dingetje neer hoor, op gitaar. Echt geweldig. Dat Alison Blue Gown, dat is naar aanleiding van de dochter van, of de ex, de ex-president, gewoon president, Theodore Roosevelt, want die droeg dat al niet. En het nummer is eigenlijk geschreven in 1919 voor de musical Arier, en Alison Blue Gown kwam daarin voor. Dat was een wals, en dit niet. Maar die stem van Anthony, het is echt fantastisch, een bariton. Heerlijk, heerlijk. We gaan dan luisteren. Alison Blue Gown en St. Louis Blues. Of St. Louis Woman Blues. Ja, maar de W.C. Handy natuurlijk. Maandag 12 oktober 1959.

fantastisch. Maar Eddie Boes, die begint hier te experimenteren met een distortion-achtig geluid op zijn gitaar, eigenlijk naar aanleiding. Want in 1953 was Pat Hare daar en die deed het ook al. En, oh man, geweldig, geweldig. Ja, dat staat bij mij in één keer heel erg hoog. En ja, dat is fantastisch. Even totaal iets anders, de Memphis Belles. En dit is twee dagen daarna, woensdag 14 oktober 1959. Ook een single. En die werd uitgebracht door Philips International, maar werd wel opgenomen in 706 Union, dus de oude studio. De Midnight Whistle en Snow Job. Ja, dat heeft niks met kerstalue te staan. Maar dit ben Shirley Ruth Sisk en haar vriendin Betty Jane Hodge. En die twee, ja, fantastisch op een orgel. Alle twee fantastisch op een orgel. Geweldig. En dan moet ik even goed zien dat Betty Jane, die speelt volgens mij op Snow Job. En, of is het andersom? En Shirley. Ja, Shirley speelt Midnight Whistle. In die Midnight Whistle, daar zit een fantastisch pianospel. Ook weer veel Charlie Rich in. En Roland James op de gitaar. Ja, dat is. Je moet maar van orgel houden. Ik denk dat er genoeg mensen binnen die echt wel van orgel houden. Hier was verder niet een zongen. En ik vind het fantastisch. Want er zit een rhythm blues hier en een rock and roll. En alles zit om elkaar heen. Ik vind het geweldig. Woensdag 14 oktober 1959. De Memphis Belles. De Midnight Whistle. En Snowjob.

doet me ook aan de hoedsman denken. Nou, fantastisch, fantastisch. Hey, we gaan er nu met Teddy Riddell. Niet de grote man, maar dit is de rock'n'roll man, Teddy Riddell, met Me and My Blues, 1977 kwam het uit, Tide of Love kwam in 1998 uit, en Stop kwam ook in 1998 uit, Roland James op de gitaar, J.C. Coutron op de bas, Bobby Crawford op de drums, Koortje weet ik niet. En hij is de schrijver van Judy waar Elvis later ook opnam. En daar wel een grote hit met scoorde. Want die stond een paar weken in de Billboard Hot 100. Wat was je nou? Ja, Teddy Riddell. Doe nou. Teddy Riddell. Ja, doe maar.

0: smart, you're gonna break another fella's heart someday.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Is dat?
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, door Almegens met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling niet eens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en het CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De ChristenUnie is het gekissebis zat en vindt dat de VVD moet meewerken aan een oplossing. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar dat laatste, het parkeren van een asielverzoek, mag niet van het Europese Hof. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De verkoop van de 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeister heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. Wie de nieuwe eigenaren zijn en wanneer de parken openen is niet bekend. Scholen in Frankrijk blijven deze hele week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. En de Israëlische voetballer Oscar Gloch moest na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. Het weer vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer en dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
8: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
2: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
12: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
14: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Met een paar sportjournalisten nam ik vanochtend door welke woorden echt niet meer kunnen in een voetbalverslag. Nou, hier zijn ze dan voor de allerlaatste keer te horen in de ether. Heksenketel. Knotsgek, sterkhouder en afvoerputje. Al weet ik van dat laatste woord bij God niet meer waarom. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen is het 3 jaar geleden dat Hamas een terreuraanval pleegde. Afgelopen week werd bekend dat premier Netanyahu mogelijk wist van die aanval op 7 oktober. En over 20 dagen zijn de verkiezingen in Israël. Er worden meer motoren verkocht dan afgelopen jaren. Veelal modellen die op benzine rijden. Waar blijft nou toch die elektrische motor? In de Hortus Botanicus in Leiden bloeit de reuze penisplant. En dat doet hij maar eens in de 5 jaar. En de ministers van het kabinet gingen langs bij de Eerste Kamer voor een debat over hun plannen. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 6 oktober.
2: Veel onrust in Frankrijk door de studentenprotesten.
3: En de scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Ze steken vuurwerk af.
2: Al wekenlang protesteren scholieren tegen de slechte omstandigheden op school.
4: Leaking taps and flooded toilets, collapsed ceilings and prowling rats.
2: En omdat het een landelijke actiedag is, kwamen er veel extra mensen op af.
5: We organized this movement in order to show the solidarity that we have with every high school in Paris, in France, and especially those that need a lot of better conditions to work and to have more funds in order to study better.
2: De Franse premier Le Cornu sluit voorlopig alle scholen en hij veroordeelt het geweld.
6: Elle doit être condamnée sans condition. Dans une démocratie qui fonctionne, on ne peut pas laisser un espace de tolérance à la violence.
2: Groot nieuws in Duitsland. De oud-chef van de geheime dienst is gearresteerd.
7: Een ehemaliger deutscher geheimdienstchef festgenomen wegen mutmaßlichen Landesverrats.
2: Wordt verdacht van landverraad en spionage.
8: Ja, er soll mehr als 2000 Dokumente empfangen haben von seinem ehemaligen Büroleiter.
2: En hij zou geheime documenten hebben gedeeld met andere landen met erg gevoelige informatie erin.
8: Es sind hochsensible Berichte, etwa zum iranischen Atomprogramm oder auch zur russischen Armee.
2: Tijdens de gemeenteraad van Schiedam werd deze avond stilgestaan bij het buurtdrama.
9: Afgelopen zondag was het Dierendag. Een dag om dieren in het zonnetje te zetten. Dit jaar stond die dag in Schiedam in een heel ander licht.
2: Sinds eind september zijn daar 6 honden overleden en zij werden herdacht.
9: We rouwen om Brisa, Buddy, Timmy, Mickey, Gerda en Macy. 6 honden die overleden na een wandeling in een van onze parken.
2: Een van de honden was van Iris. Haar Macy werd heel erg ziek.
10: 'S Avonds ineens begon ze heel erg te spugen. Maar echt zulke plakaten. En donderdagochtend ging ze aan de diarree.
2: Eerst dacht ze aan buikgriep, maar inmiddels vermoedt Iris dat haar hond iets raars heeft gegeten.
10: Zulke stukjes witte substantie en wij denken zelf dat is die paddenstoel.
2: De wethouder deed een oproep bij Hart van Nederland.
11: Mijn belangrijkste boodschap dat iedereen die een hond heeft die ziek wordt met vergelijkbare klachten, meld je even bij de politie.
2: En de Schiedamse hondenbaasjes die zijn extra alert.
12: Na al die verhalen en gebeurtenissen, hou ik hem wel even kort.
2: Oh, dat is een pakketbezorger, dacht de 80-jarige Piet uit Deurne toen er werd aangebeld. Hij deed open.
13: En met geweld gooit hij een heel hebben en houden tegen die deur. En hij roept overval.
2: Nou, de boef had beter niet bij Piet aan kunnen bellen.
13: Godverdamme, Danny. En pakt hem hier bij zijn straat. Toen sloeg hij met zijn rechtshand wat hij op mijn gezicht slaan en die sloeg me een bril af.
2: Ja, maar Piet heeft ook nog even een goede rechts in huis.
13: Sloeg ik met mijn vuist, maar ik raakte zijn helm en ze sloeg hem in zijn buik.
2: En de overvaller maakte dat hij wegkwam.
13: Dus hij riep ik naar mijn vrouw, bel de politie, bel de politie. En meer rukt hij zijn eigen los en wegwijzen.
2: Ja, want de Brabantse senior is voor de duvel niet bang.
13: Ik ben ooit bang geweest en zal ik ook nooit worden, ook niet.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we kijken wat in de krant van morgen allemaal te vinden is. Dat is uitgezocht door Ismael de Bruin.
14: Hoe kijken Joden in Nederland sinds 7 oktober naar Israël en hun eigen Joodse identiteit? Dat vraagt Trouw zich af. Het is niet gemakkelijk om erover te praten, maar sommigen doen het toch. De dochter van Millie Schloss kwam op die dag thuis. Samen hebben ze eindeloos gehuild zonder iets te zeggen, vertelt ze. Daarna begon ze zich te verdiepen in de geschiedenis. 7 oktober is in mijn DNA gaan zitten, zegt ze.
2: Dat zou gelden voor veel Joden in Nederland die de krant heeft gesproken. Velen worstelen met Israël, met het beeld dat Nederlandse media schetsen van het land, maar ook met de verwoesting van Gaza, het gedrag van extremistische kolonisten op de Westoever en de regering Netanyahu.
14: Steeds meer mensen krijgen de komende 20 jaar kanker. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland, meldt de Telegraaf. Waar vorig jaar 136.000 mensen de diagnose kregen, zijn dat er in 2045 waarschijnlijk zo'n 170.000. Volgens het centrum gaat het om bijna alle vormen van kanker.
2: Bij vrouwen wordt de grootste groei verwacht bij huid, borst en longkanker. Bij mannen gaat het vooral om huid, prostaat en blaaskanker. Belangrijkste verklaring voor de toename is dat het aantal ouderen in Nederland stijgt, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur. Kanker komt vaker voor op hogere leeftijd.
14: Scholen klaagden er al langer over en nu heeft de autoriteit Consumentenmarkt het geconstateerd. De markt voor lesmateriaal functioneert niet goed, dat schrijft NRC. Een aantal grote uitgeverijen bepaalt de prijzen en dwingt de verkoop af van papieren en online lespakketten.
2: De toezichthouder vindt dat educatieve uitgevers moeten stoppen met de verkoop van die verplichte pakketten. Bovendien is het aanbod van lesboeken die kunnen worden gebruikt gedaald tot bijna nul. Onderwijscoöperatie Sivon pleit er ook voor leraren te laten kiezen tussen diverse methodes.
14: Cinekit begon in 1987 als een Amsterdams feestje met een televisiehoek, een film en een paar zitzakken. In Theater de Meervaart was er toen de première van een Zweedse jeugdfilm. De oprichters, Ellie en Joke Engel, vonden het hoog tijd dat kinderen serieus werden genomen als filmliefhebbers. En daarbij moesten ook lastige thema's kunnen worden behandeld, vonden ze, zo schrijft het Parool. Bijna 40 jaar later is Cinekit uitgegroeid tot een serieus multimedia festival voor kinderen, het grootste ter wereld.
2: Zo zijn er 90 nationale en internationale films te zien, maar ook tv-series en er is een medialab. Directeur Johanne Oldenbeuving wil dat de selectie van films in de toekomst nog vaker wordt bepaald in overleg met het publiek. Ze zegt, ja, wij weten veel en zien veel, maar we zijn geen kinderen. Ook de mediaconsumptie van kinderen is veranderd. Kinderen groeien nu bijna 24 uur per dag op met beeld. Dat is een enorme verschuiving.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Rolling with the Flow, gezongen door Cools Vile. Morgen is het 3 jaar na de terreuraanval van Hamas op 7 oktober 2023. Afgelopen maandag werd bekend dat premier Netanyahu mogelijk af is van die terreuraanval, maar er niet naar handelde. Wat heeft het nou voor gevolgen voor zijn positie in aanloop naar die verkiezingen in Israël? Want die beginnen al over 20 dagen. We spreken het met Ines Polak, oud-correspondent, en Radi Sououdi, Palestijns-Nederlands politicoloog en journalist. Allebei welkom. Dank. Ines, wat weten we nu van die bewering dat Netanyahu eigenlijk afwist van die plannen?
1: Nou, er zijn een reeks van berichten over wat hij allemaal had moeten weten. En heeft het waarschijnlijk ook geweten. Ten eerste heeft Sinwar zelf, hoofd van de Hamas, in dat tijd iemand naar hem toegestuurd. Niet direct naar Netanyahu, maar wel naar zijn directe omgeving. Met de boodschap: luister, ze waren in een onderhandeling. Dat moet ik misschien even uitleggen. Netanyahu was aan het onderhandelen met de Hamas over allerlei verlichtingen in Gaza eventueel. En dat schoot maar niet op. En toen heeft Sinwar iemand anders ingeschakeld om Netanyahu duidelijk te maken: luister, kom over de brug, anders gaat er hier een aardbeving gebeuren. Dat was 1 waarschuwing. Dat is waarschijnlijk toch niet direct, had hij het idee dat het doorgekomen is. Toen is die waarschuwing via de Verenigde Emiraten ook nog eens teruggekomen naar Netanyahu. Dat was 1 kant. De andere kant was dat er ook een waarschuwing was van de Egyptenaren. Die zeiden: dit gaat allemaal mis. Er staat iets te gebeuren, iets groters dan normaal. En er was een waarschuwing van Israëls eigen veiligheidsdienst, geheime dienst, de Shin Bet, van: ze zijn met iets bezig. Kunnen we de Hamas-kopstukken uitschakelen? Dat was eigenlijk het voorstel van de Shin Bet. Netanyahu heeft dat allemaal weggewimpeld en de uitleg daarvoor, en dat is dus deels ook speculatie, is dat A, daarachter zat een soort arrogantie van: dat gaan ze niet doen, wij zijn veel te sterk, dat durven ze niet. Eigenlijk hetzelfde wat 50 jaar eerder met de grote Verzoendagoorlog ook was gebeurd. Ze durven ons niet aan te bevallen. Ja. Maar Netanyahu speelde ook een spel. Zijn conceptie was: ik moet Hamas in Gaza tevreden houden, dan kan ik ervoor zorgen dat er nooit een Palestijnse staat komt, want dan zijn die Palestijnen verdeeld. En zolang Hamas daar zit, kan niemand van mij verlangen dat ik met een terreurorganisatie vrede ga sluiten of wat dan ook. Dus dat was de conceptie van Netanyahu. Dus 2 dingen eigenlijk: ze gaan het niet doen en ze hebben er geen enkel belang bij en wij zijn toch sterker.
0: In Israël is dat vanzelfsprekend heel groot nieuws. Hoe wordt er vanuit Gaza gereageerd op dit voorval?
2: Nou, dit was natuurlijk bekend. Zoals het ook bekend was dat eigenlijk voor 2023 echt een gat dat al jaren terug Netanyahu en Hamas een soort deal hadden. Er is ook echt letterlijk met koffers vol met cash, met miljoenen aan dollarbiljetten is er vanuit Qatar richting Gaza gegaan om met medeweten van Netanyahu om te zorgen dat Hamas daar in het zadel kon blijven. Want zoals Ines Polak terecht zegt, bij Netanyahu speelde en speelt nog steeds dat hij liever Hamas daar had en misschien nog steeds heeft in de Gazastrook dan dat hij de Palestijnse autoriteit daar heeft. Want de Palestijnse autoriteit is ook wel een gesprekspartner in het Westen en kan toch ervoor zorgen dat het idee van een Palestijnse staat in Westbank en Gazastrook weer wat wind in de zeilen krijgt. Dus Netanyahu was inderdaad bezig met een verdeel- en heersspel, wat alleen op 7 oktober 2023 in zijn gezicht letterlijk is ontploft. En er wordt nu voor alles gelekt in de pers, ook door politieke tegenstanders van Netanyahu, mogen we vanuit gaan. Maar Netanyahu heeft, het is uiteindelijk wel wat je verder moreel over hem denkt, het is een uiterst gewiekst en effectief politicus. Zeker, ja. Dus hij weet nu al 3 jaar toch een onderzoek naar de gang van zaken af te houden.
0: Ja. Hoe
2: en als hij de verkiezingen wint, of in ieder geval aan de macht kan blijven, dan zal dat onderzoek nog heel lang op zich laten wachten.
0: We zijn 3 jaar verder. Hoe staat het met Hamas?
2: Dat is moeilijk om daar een heel exact beeld van te krijgen. Het is heel duidelijk dat ze verzwakt zijn. Maar ze zijn er nog steeds. En het was een beetje het cliché ook wel van: ja, Hamas is niet zomaar een ding, het is een idee. Nou ja, het is natuurlijk een organisatie. En je kunt een organisatie voor een groot deel vernietigen door de mensen fysiek uit te schakelen, te doden. Dat is voor een groot deel ook gebeurd. Wat betreft de leiding van Hamas. Maar er staan natuurlijk nieuwe mensen in de startblokken. Mensen waarvan wij nu de naam nog niet kennen. Maar dat zullen mensen zijn van begin 20 misschien wel. Die hun hele familie hebben verloren. En die nu de nieuwe leiding van Hamas gaan vormen. Dat is allemaal nog in opbouw. Ze zijn nog bewapend. Wat eigenlijk heel belangrijk is. Maar dat moet de komende maanden duidelijk worden. Omdat er behalve in Israël ook aan de Palestijnse kant verkiezingen zijn gepland. Hoe groot daadwerkelijk de steun van Hamas in politiek opzicht is onder de Palestijnen in Westbank en Gazastrook. We hebben in het voorjaar daar een eerste indicatie van gekregen. Omdat er gemeenteraadsverkiezingen waren. En dat is op 1 of 2 plekken in de Gazastrook zijn die ook gehouden. En de mensen die daar gelieerd waren aan Hamas, die aan die verkiezingen meededen, die hebben niet gewonnen. Okay. Dus dat is in ieder geval een indicatie.
0: Ja, Ines, dat nieuws waar we het net over hadden van Netanyahu, wat voor een invloed heeft het op de verkiezingen die eraan komen het over 20 dagen?
1: Het is het onderwerp van gesprek. Ja. Netanyahu heeft dus tot een maand geleden, toen al die onthullingen ineens naar buiten werden gebracht, altijd gezegd van, als ik het had geweten, dan was dit niet gebeurd. Ze hebben me ook niet wakker gemaakt die nacht, dan was het ook niet gebeurd. En terwijl de oppositie ze altijd zei van, ja, hij wist het wel, maar ze hadden eigenlijk geen houvast om dat waar te maken. Maar ze zeggen natuurlijk ook, hij is de verantwoordelijke geweest voor die 7e oktober. Hij was de leider, dus hij moet weg. En Netanyahu heeft altijd geprobeerd de schuld in de schoenen van het leger en de inlichtingendienst te schuiven van, die waren verantwoordelijk, het is hun fiasco. Daarvan zijn trouwens alle bazen al verdwenen van het toneel. Alleen Netanyahu zit er nog. En zoals net gezegd ook, houdt elk onderzoek weg. Maar het is het onderwerp van gesprek, waarbij dus eigenlijk de twee kampen tegenover elkaar staan. De oppositie die zegt, hij moet weg, want hij was verantwoordelijk. En Netanyahu die zegt, ik heb Israël weer van de ondergang naar boven gebracht en alle oorlogen gewonnen enzovoort.
0: Ja.
1: Dat is zijn verhaal.
0: Nou kwam vandaag het nieuws naar buiten dat de Arabisch-Israëlische partijen, die eerder uitgesloten werden aan een deelname van die verkiezingen, nu toch mee mogen doen. Gaat dat een rol spelen?
1: Ja. Ja? Ze zijn de centrale rol.
0: Ja?
1: En misschien, het is even lastig, ik ga even nummers gebruiken. De parlement telt 120 zetels.
0: Ja.
1: In de peilingen staat op het ogenblik het blok van Netanyahu, zijn coalitie, op rond de 52. Ook de oppositie staat op 52 tot 54. Met andere woorden, ze staan gelijk.
2: Iedereen moet 61 halen.
1: Iedereen moet 61 halen van de 120.
0: Dus je moet ergens leentjebuur spelen.
1: En waar zitten die? 14 zetels voor de Arabische partijen. Dat zijn er 3.
0: Ja.
1: En eigenlijk zijn ze het nu samen, dus zijn er 2. Dus met andere woorden, zij zijn essentieel. Maar nu krijg je het grote probleem. De coalitie van Netanyahu zegt, ja, die mogen absoluut niet deel uitmaken van welke regering dan ook. En beschuldigt nu de oppositie ervan dat zij met behulp van de Arabische partijen aan de macht willen komen. En ook de oppositie zegt, wij willen niet met de Arabische partijen gaan regeren. Maar het is best mogelijk dat die Arabische partijen gewoon stilzwijgend de Netanyahu tegenhouden, hem niet aan een meerderheid helpen, maar wel de oppositie als het ware zullen gedogen. En dan krijg je een minderheidskabinet, ons wel bekend, wat het niet lang zal houden. Want daar is het nog veel erger dan hier. Dat minderheidskabinet zit van uiterst rechts naar rechts tot een beetje midden en nog een heel klein beetje links. En dat komt ook omdat de coalitie heeft wel zetels verloren, maar de zetels die ze hebben verloren, daar zijn mensen die eigenlijk een nog harder beleid willen dan Netanyahu voorstaat. Dus je hebt ook een enorme verrechtsing sinds die 7e oktober.
0: Ja.
1: Het hele Israëlische, eigenlijk wel, zijn allemaal naar rechts geschoven. Ze zien alleen hun eigen lijden. Ik zeg altijd, een groot deel van de Israëli's zit in een soort psychose waarbij ze de realiteit kwijt zijn. Alleen het eigen lijden zien. Een herleving, opleving van het gevoel van de Holocaust. En misschien aan de andere kant heb je hetzelfde, dat er ook bij de Palestijnen een soort heropleving, een herbeleving is van de Nakba uit 48. Ja.
0: Radi, is het eigenlijk zo dat die partij waar we spreken, die kleine partijen, de Arabisch-Israëlische partijen noem ik ze nu.
2: Het zijn twee blokken eigenlijk. Ja, van partijen.
1: Het is één partij en één blok. En dat ene blok heeft 3 partijen.
0: Maar ik wou vragen, zijn die op een of andere manier gelieerd aan Hamas? Want dat zou nog wel uitmaken. Kennen zij die mensen?
2: Die zijn niet gelieerd aan Hamas. Als ze dat wel zouden zijn. Of er zou ook maar flinterbewijs zijn. Dat ze gelieerd zouden zijn aan Hamas. Dan zouden ze onmiddellijk verboden worden.
0: Ja. Dus dat maar bewijs ze kennen wel degelijk niet. Mensen van Hamas. Dat kan toch niet anders, zou je zeggen?
2: Waarschijnlijk. Maar het is ook bekend dat van een van die blokken, Ahmed Tibi, een bekende Palestijns-Israëlische politicus, ja, die was vroeger zelfs officieel adviseur van Arafat. Dus die contacten zijn er. Maar die twee Arabische partijen, die hebben wel bij het kruisje moeten tekenen van wij erkennen de staat Israël als Joodse staat. Mm-hmm. En dat doen ze ook wel. Ze pleiten alleen voor een Palestijnse staat naast Israël. Ja. En wel voor een beëindiging van de bezetting. In die zin zijn ze wel uniek, want bij mijn weten is er geen enkele andere Israëlische, Joods-Israëlische partij die daar zo openlijk voor pleit. Ja. Dus dat is het beeld. En het is ook zo dat er is dus een serieuze poging ondernomen vanuit de Israëlische politiek om die twee Palestijnse blokken om die verboden te krijgen. Dat is uiteindelijk door het Israëlische gerechtshof in allerlaatste instantie voorkomen. Maar wat de Palestijnen in Israël niet is ontgaan, is dat ook de gele oppositie, zelfs een beetje de linkse partijen, daar in eerste instantie wel voor leken te zijn voor dat verbod op partijen van de Arabieren, van de Palestijnen. Dus dat is wel een duidelijk signaal.
0: Nou ja, het wordt in ieder geval, ja.
1: Dat heeft wel een interessante ontwikkeling, hoor, de laatste tijd onder de Palestijnse Israëli's. Ze gingen vroeger heel veel minder stemmen dan de Joodse Israëli's. Dit keer is de verwachting dat ze veel meer zullen opkomen voor hun stem, omdat ze weten dat er verschrikkelijk veel op het spel staat. En wat ik vandaag hoorde van een vriend, Palestijnse vriendin van mij in Israël, die zegt, ja, we zien wat er in Gaza is gebeurd. We zien nu hoe de Israëli's tekeer gaan op de westelijke Jordaan-oever. Wij zijn het volgende. Vandaar dat we allemaal gaan stemmen.
2: Het is ook door Smotrich, een van de kabinetsministers van
0: Israël. Jullie willen heel lang door. Ik snap het goed. We moeten door met het programma. Ik dank jullie wel. Spannende verkiezingen over 20 dagen.
2: Zeker.
0: Misschien zien we jullie hier terug. Dank je wel, Ines Polak en Radi Soudi.
2: Graag gedaan.

0: 16 zetels tekort. In de Tweede Kamer zijn er 10 tekort. Maar in de Eerste Kamer zijn er ook een heleboel eenmansfracties na allerlei afsplitsingen. Dus daar is het ook gewoon ingewikkelder. Maar zoals ik zei, dat is op de korte termijn. Als het kabinet een wat langer leven beschoren is, dan zou het op termijn wel wat makkelijker kunnen worden. Want volgend voorjaar zijn de verkiezingen. Eerst de Provinciale Staten en dan de Eerste Kamer. En dan zit er vanaf juni een helemaal nieuwe Eerste Kamer. En misschien heeft het kabinet dan wel een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat hopen ze natuurlijk. Nou, tot die tijd is het spitsroede lopen. En zijn de plannen van het kabinet nog lang niet gered.
1: Ja, en is die meerderheid daar vandaag wel dichterbij gekomen dan?
0: Nou, er bleek daar in ieder geval een heel duidelijke route naar die meerderheid. Namelijk over links. En dat gaat dan met Pro en Volt, want die werken in de Tweede Kamer samen. En die doen dat nu ook in de Eerste Kamer. En die hebben met z'n tweeën net die 16 zetels die het kabinet nodig heeft. Dus Paul Rozemuller, de fractieleider van Pro, die deed zichzelf nadrukkelijk in de aanbieding vandaag: neem ons. Wij zijn constructief en we zijn groot genoeg. En we willen niet alleen de leuke dingen steunen, maar ook de nare dingen. We willen helpen om de rekeningen te betalen. Al moet dat dan wel op een andere manier dan het kabinet van plan is. Want de verhoging van de inkomstenbelasting die het kabinet wil, 8 miljard totaal, die moet van tafel, zegt Rozemuller.
2: Het wordt de hoogste tijd dat deze permanente formatie eindigt. Het kabinet zoekt terecht naar een stabiele meerderheid. Met in ieder geval de fracties van Pro en Volt ligt die voor het oprapen. Wij reiken de hand uit richting een totaalakkoord. In zo'n totaalakkoord zitten vaste elementen die wij minder aantrekkelijk vinden en misschien daarmee breder gesteund zouden kunnen worden. De uitdagingen waar we nationaal en internationaal voor staan zijn gigantisch. In die politieke context rest ons geen andere keus dan dat de democratische hoofdstromen in de politiek de handen ineenslaan om een langetermijnagenda te maken die wordt uitgevoerd. We moeten handelen. De klok tikt.
0: Ja, dus de uitgestoken handen ineens slaan, dat is wat Pro nu voorstelt. Maar dat gaat trouwens wel gepaard met een stevig eisenpakket. Om te beginnen moet dan dat belastingplan heel anders. Weg met die belastingverhoging voor werknemers. En bovendien wil Pro in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer dezelfde meerderheid. Dus niet in de Tweede Kamer over rechts en dan in de Senaat over links. Want dan haakt Pro weer af. Maar als het kabinet het wil, dan is er met Pro en Volt dus een stabiele meerderheid. Echt Rozemuller althans.
1: Ja, maar je weet van de VVD-leiding, die willen daar echt niet aan. Hoe zit het dan in de Eerste Kamer?
0: Ja, daar gebeurde bij de VVD iets interessants vandaag. Want je hebt gelijk, in de Tweede Kamer, de VVD-top ook, die wil er niets van weten. Maar de fractieleider in de Eerste Kamer, die klonk toch echt een op zijn minst één nuance anders. Tanja Klip, daar hebben we het dan over. Zij was in een debat met Paul Rozemuller. Het ging over de onrust in de wereld en hoe belangrijk het dan is om een stabiel kabinet te hebben. Een kabinet ook waar het politieke midden een belangrijke rol in speelt, zodat de politieke flanken toch wat meer uit beeld raken. De vraag aan Klip kwam van Paul Rozemuller van Pro. Hoe denkt zij nou in die omstandigheden over hun samenwerken?
2: Zou u willen reflecteren op, we zeggen, de gedachte dat met al die thema's die nationaal en internationaal spelen en die buitengewoon ingewikkeld en complex zijn, dat het land erbij gebaat is dat liberalen, christendemocraten en progressieven als hoofdstromen in onze Nederlandse democratische politiek elkaar, noem het even staatsmanschap, staatsmenschap, moeten kunnen vinden voor een langetermijnagenda en dat persoonlijke dingetjes en zo daar ondergeschikt aan zijn. Niet omdat ze hetzelfde zijn, maar wel omdat ze aan die langetermijnagenda samen kunnen werken.
3: Nou, Klip. Dat is een aantrekkelijk toekomstperspectief. Dus dat is zeker iets waar wij ook serieus naar zouden willen kijken. En niet zozeer nu op onderwerp A, B en C wat nu speelt, maar wel als een toekomstvisie die ook misschien zou zorgen voor het feit dat er een stabiel middengedeelte komt in onze bestuurlijke samenstelling en er minder ruimte is voor de flanken.
2: Als dat door ons beiden een aantrekkelijk perspectief wordt gevonden, vind je dan eigenlijk niet dat je er vandaag mee moet beginnen om het daartoe te leiden?
3: Dat is maar net één stapje te ver.
0: Ja, het is best een goed idee dat samenwerken tussen liberalen en progressieven, maar nu nog even niet. Ik denk toch dat je hier de wat meer bestuurlijke kansen binnen de VVD aan het woord hoorde, want die zit er lang niet zo geharnast in als de partijleider zelf.
1: Wilma, wordt

0: Het dan toch logisch dat het kabinet met Pro en Volt gaat samenwerken?
1: Nou, niet als het dus aan de VVD-leiding ligt, maar voor de route die ze wel graag willen, daar heeft het kabinet tenminste BBB nodig in de Eerste Kamer. Zonder die 11 zetels kan het eigenlijk niet over rechts. En precies dat is vandaag weer moeilijker geworden. De fractieleider van BBB, Ilona Lagas, die zei: voor ons is de steun voor de financiële plannen van het kabinet vastgeknoopt aan het stikstofbeleid. Dat moet liefst helemaal van tafel en in ieder geval grondig aangepast. Ja, en als dat niet gebeurt, dan doet de BBB gewoon niet mee. En die wijzigingen is het kabinet echt niet van plan. Dus dachten ze bij Pro en Volt: kijk, wij worden weer sterker, onze positie. Ook bij D66 hoorde ik dat wel zeggen. Maar ja, hoewel de druk op de VVD wel toeneemt, houden ze daar voorlopig stand en is het nee.
0: Ja, en hoe moet premier Jette dan gaan schaken op dat schaakbord met die ingewikkelde stelling die er staat?
1: Ja, die deed vanavond in zijn bijdrage aan het debat ook niet veel anders dan het ene doen en het ander niet laten. Die heeft het nog steeds over een meerderheid met iedereen, maar ooit zal hij de zetels moeten tellen. En die zetels komen niet van rechts, want aan de voorwaarden van BBB wordt niet voldaan. Op een vraag van Rozemuller was de premier namelijk heel duidelijk: die stikstofbrief blijft overeind.
2: Die brief wordt niet ingetrokken, gaat wat ons betreft niet van tafel. Sterker nog, we zijn volop bezig met de uitwerking. En we hopen eind deze maand de eerste drie uitgewerkte voorstellen naar de Tweede Kamer te kunnen sturen of aan de Raad van State ter advisering voor te leggen.
3: Maar goed, u heeft natuurlijk ook gehoord wat mevrouw Lagas zei. Op een gegeven moment moet je ook erkennen dat er verschillen zijn en moet je keuzes maken voor routes. En dan gaat het niet over links of rechts of weet ik het allemaal wat, maar dan gaat het om het erkennen van het feit dat we hier niet bij elkaar komen. En dan is de vervolgvraag: hoe komen we daar dan uit? Dat is eigenlijk mijn vraag in de politieke realiteit van nu in deze Kamer.
2: Ja, voorzitter, de minister van LVVN voert met verschillende fracties in de Tweede Kamer nu gesprekken in aanloop naar de uitwerking van de voorstellen die eind deze maand komen. Wij zullen daar in ieder geval proberen te laten zien dat alles wat we doen ook goed is voor boeren en voor regio's. Maar het is uiteindelijk aan de BBB in de Tweede en de Eerste Kamer om te beoordelen of dat ze mee willen doen aan de uitwerking van het stikstofpakket en of dat ze dat blijven koppelen aan de behandeling van het belastingplan. Ik hoop dat ze die twee onderwerpen los van elkaar kunnen beoordelen, want ik zou het zonde vinden als die koppeling er blijft.
1: Ja, maar dat kan die hopen. Vooralsnog is die hoop tevergeefs. En dan is toch aan het einde van dit debat de conclusie, Wilfried, dat dat minderheidskabinet nog een beetje verder in de problemen is gekomen.
0: Ja, ja. Ik dank je wel. Wilma Borsman vanuit Den Haag. Motorrijden is en blijft razend populair. Ook dit jaar zijn er weer verkooprecords te melden, zowel nieuw als tweedehands. Maar waarbij de verkoop van nieuwe auto's de helft toch al elektrisch is, houden de motorrijders vast aan die typische geur van olie en benzine. Slechts 0,3% van het aantal geregistreerde motoren gaat stil en zoevend over de weg en is dus elektrisch. Kees Lengers is marketingmanager bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Hoe kan dit?
4: Dat heeft mede te maken met de aanschafwaarde. Een elektrische motorfiets is 1,5 tot 2 keer zo duur als een motorfiets met een verbrandingsmotor. Dus de huidige motorfiets. Wat we ook zien in Nederland is dat er geen subsidieregelingen zijn op elektrische motorfietsen.
0: Dat is elders wel?
4: Elders wel. In België onder andere, in Frankrijk. In België heb je ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld met een autorijbewijs op een 11 kilowatt, vergelijkbaar met 125 cc's, te kunnen rijden. Die regeling is er in Nederland niet. Plus dat de regelingen die de overheid heeft getroffen voor elektrische motorfietsen eigenlijk alleen betrekking heeft op ondernemers. Dus niet op het grote publiek wat dit als een hobbyartikel zal gebruiken.
0: Ja, ja. Nu gebruik je zelf het woord hobbyartikel.
4: Ja.
0: Dat doet mij dan onmiddellijk denken aan die mensen die het eigenlijk ook wel heel lekker vinden dat dat motortje wel een beetje grondtas in het weekend over de dijk scheuren.
4: Dat klopt. Motorrijders zijn over het algemeen petrolheads. Het moet ruiken naar benzine. Het moet bewegen. Het moet geluid maken. Dat is onderdeel van de motor experience. De motorfiets bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar. En ja. Eigenlijk is aan de techniek niets veranderd.
0: Nee, maar de auto bestaat ook al heel lang. En dat verandert wel, daar gaan mensen toch in mee.
4: Klopt.
0: Uiteindelijk hoor je best ook wel mensen tevreden zijn over een elektrische auto, toch?
4: Zeker. En er zijn ook mensen die heel tevreden zijn over de elektrische motorfiets.
0: Ben je het zelf ook?
4: Ik ben het zelf ook. Ik heb er zelf ook 3,5 jaar gewerkt. Dus ik
0: weet wat het is. Dat is wat anders dan erop zitten, hè?
4: Dat is wat anders. Ja, maar ik heb er ook opgezet. Ik heb het ook ervaren. En het is een fantastische ervaring.
0: Wat is het verschil? Het maakt minder geluid.
4: Je hebt geen bewegende delen. Dus de motorfiets is stil. Als je erop zit, heb je het idee dat hij niet eens aanstaat. Net als in een auto.
0: Ja.
4: Je hoort niks. Er beweegt niets. En het heeft een enorm koppel. Net als bij een auto. Als je gas geeft, zit je meteen op het volle vermogen. En dat is een bepaalde ervaring.
0: Dus dat betekent dat je eigenlijk van een hele korte tijd naar maximum snelheid kan. Over een kleine afstand.
4: Ja.
0: Alleen je mist wel die grom.
4: Je mist die grom.
0: Geen last van gehad als weemoedige man op een ouderwetse
4: motor? Het grappige is, als je mensen vraagt, heb je het geluid gemist? Zegt iedereen nee. En mensen gaan zich eigenlijk storen aan het feit dat er mensen op de weg zijn met motorfietsen die heel veel lawaai maken.
0: Ja.
4: En het geluid is ook iets wat vermoeiend is. Dus het is ook als je erop rijdt. Veel mensen gebruiken het voor woon-werkverkeer als ze elektrische motor rijden. Het is ook veel rustgevender. En je komt veel uitgeruster op je locatie aan.
0: Eigenlijk als je dit verhaal vertelt, dit is geen niet bepaalde reclameboodschap. Je bent hier vanuit je functie.
4: Mm-hmm.
0: Maar dan zou iedereen te denken, ik moet er ook aan. Is het dan toch die geldkwestie?
4: Het is een geldkwestie. En we hebben het ook gezien met de automobielen. Juist doordat er subsidieregelingen vanuit de overheid op zaten, zagen we een enorme stijging in verkopen. Dat is bij de motorfietsen nooit geweest. Dat is kortstondig geweest voor ondernemers. Dat heeft iets gedaan, maar niet genoeg. En omdat er niet genoeg motorfietsen verkocht worden, zal de prijs ook niet gaan dalen.
0: Nee, maar het zit puur in die prijs. Maar kun je die motorrijder toch ook niet een beetje kietelen en kritischer maken? Die denkt, ja, ik zit toch ook op een apparaat wat lawaai maakt, wat ook vies is, hè? Relatief, maar toch.
4: Ja.
0: Ja, elektrische motorrijden is
4: niet. Het is niet alleen prijs om niet te kiezen voor elektrisch. Een andere drempel is laadtijd. Het laden van de motorfiets, van de batterijen waar het op rijdt. En ook de actieradius. Gemiddelde actieradius tussen de 150 en 200 kilometer. En dat is in vergelijking met de huidige motorfiets aanzienlijk minder.
0: Want hoe lang kan een motorrijder gaan rijden als die Europa in wil?
4: Ik denk dat hij zeker 400 kilometer op een tank benzine. Het is natuurlijk afhankelijk hoe groot zijn tank is. En het nadeel van de motorfiets is, we kunnen er niet meer batterijen in hangen, want wordt hij te zwaar en onbestuurbaar.
0: Dat snap ik.
4: En dan is de experience helemaal weg.
0: Maar als je in plaats van 400 kilometer 150 of 200 kunt rijden, moet je één keer extra koffie drinken.
4: Dat klopt.
0: Het is misschien gewoon een verandering van gedachten.
4: Het is een lifestyle verandering.
0: Je hebt zelf op rij je nog steeds elektrisch?
4: Nee. Nee.
0: Wat is er in je hoofd gebeurd dat je weer op de ouderwetse motor bent
4: gaan zitten? Toen ik er in die branche werkte, toen had ik gratis een motor ter beschikking om het uiteraard te ervaren.
0: Ook een geldkwestie?
4: Ook een geldkwestie. En nu moet ik zelf een motorfiets kopen. En is dat met een verbrandingsmotor geworden.
0: Ja, ja. Dat is geen goed verhaal natuurlijk nu eigenlijk. En jij moet eigenlijk zeggen, ik ga hem weer terzijde schuiven.
4: Nou ja, kijk,
0: wel wat tientjes meer.
4: Als belangenbehartiger voor motorrijders in Nederland zijn we er voor iedere motorrijder. Zowel elektrisch als uiteraard de grootste groep die nog op een traditionele.
0: Hoe krijg je die nou om? Wat moet je nou zeggen tegen?
4: Ga het ervaren. Kijk uiteindelijk naar de kosten. De aanschafwaarde is wat hoger. Alleen het verbruik is veel lager. En het onderhoud is ook veel lager. Want je hebt geen bewegende delen. Er hoeft geen olie in. En uiteindelijk is het schoner voor het milieu.
0: Ja, ja, het zijn toch goede punten bij elkaar.
4: Absoluut.
0: Ja, ja. Ja. Dus jij hebt nog een tussenhaakjes een ouderwetse motor. Onze gasten worden soms zelfs met een taxi gebracht. Of met de auto. Hoe ben jij nu hier?
4: Ik ben met de auto gekomen.
0: Oh ja? Maar waarom doe je dat dan eigenlijk? Want het is avond. Je zou lekker een mooi ritje kunnen hebben in het donker.
4: Nou, ik woon hier bijna om de hoek. Dus ik kon kiezen uit de fiets of de auto. En voordat ik mijn motor pak aan.
0: Weer een slecht verhaal.
4: Voordat ik mijn motor pak aan.
0: Je had met de fiets moeten komen.
4: Ja, dat had ik ook kunnen doen. Maar het was donker en ik dacht, nou. Maar voordat je motor pak aan hebt en uiteindelijk goed beschermd op de motor gaat zitten, ben je wat extra tijd kwijt.
0: Het is volstrekt duidelijk als Kees Lengers hier aan het woord vandaag in zijn motorpas was hij te laat geweest als gast. Namens de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Ik dank je wel voor je komst.
4: Graag gedaan.
5: Everything you say is a song, and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough. 3 words I know, because every time you talk is a rhyme, and I got your lips memorized.

0: The Music I Love, gezongen door Rosa Lynn. Ja, het schijnt te stinken en steekt eens in de vijf jaar zijn kop uit de grote bladeren. De reuze penisplant. In de Hortus Botanicus in Leiden staat hij op dit moment in bloei en trekt daar heel veel publiek. In de studio zit Rogier van Vught, hoofd horticultuur, zo noem je dat, bij de Hortus. Welkom, Rogier.
1: Dank je.
0: Ja, wanneer weet je eigenlijk dat zo'n plant in bloei komt? Als het één keer in de vijf jaar is, heb je dan een kruis op je agenda staan?
1: Nee,
0: in je agenda staan?
1: Het is ook zeker niet vast elk jaar. We hebben van deze soort, dus een hele bijzondere soort penisplant, hebben we maar twee planten. Die hebben we tegelijkertijd gekregen. En de ene bloeide vijf jaar geleden en de andere nu pas. Dus die heeft er dus 10 jaar over gedaan om voor het eerst te bloeien. En het is een plant die komt uit een knol. Dus regelmatig zie je ook niks, behalve dat er een knol in de grond zit. En dan komt er een puntje boven de grond en dan is het altijd spannend. Wordt het een blad? Dat is in de meeste gevallen het geval. Of wordt het een bloem? En ja, we hopen natuurlijk altijd dat het een bloem wordt. Maar ja, die bladeren zijn natuurlijk heel belangrijk voor de plant om energie op te doen om uiteindelijk te kunnen bloeien. Dus meestal.
0: Want die bladeren die gebruiken
1: het licht. Ja, eigenlijk moet je die knol zien als een soort van batterij. En het blad als de lader, als de zonnecel.
0: Ja.
1: En hoe langer die heeft kunnen laden, hoe groter de bloeiwijze ook.
0: Ja, nou maak je net een beweging met je handen. Ik had niet het vermoeden dat je de grootte van een ui aanmerkte.
1: Nee. Nee.
0: Hoe groot is deze plant? Hoe ziet hij eruit?
1: De knol van deze soort valt op zich wel mee. Moet je denken aan een knol van ongeveer 10 kilo. We hebben nog een andere soort penisplant die wat beroemder is, maar die is veel algemener in cultuur. Dus die is wat vaker in bloei.
0: Maar wat is dan de doorsnee van die knol voordat er
1: uitkomt? Die knol is ongeveer een centimetertje of 30, 40 in dit geval.
0: En die zit voornamelijk onder de grond? Of?
1: Altijd onder de grond. Okay. Hij droogt ook heel snel. Het is net een aardappel. Als je hem boven de grond neerlegt, dan begint hij uit te drogen.
0: Ja.
1: Dus hij moet ook echt lekker onder de grond zitten. En dan,
0: Maar is dat dan ook zo'n plek waar je iedere dag, waar jullie bij de Hortus in Leiden iedere dag langslopen en kijken of het goed gaat? Krijgt hij ook water iedere dag?
1: Als de plant niet groeit, als er gewoon een knol is, dan houden we die grond gewoon lichtvochtig. En pas op het moment dat er echt een punt uitkomt, dan gaan we iets meer water geven, want dan gebruikt hij ook meer water. En het is altijd de kunst dat als hij een blad maakt, dat we hem goed bemesten. En we hebben een vrijwillige Rutmer, die is helemaal gefocust op deze planten, die doet dat ook heel goed. Dat die uitstekend wordt bemest, dat we dan ook echt uiteindelijk zo'n bloei krijgen.
0: Maar dat was hij Rutmer?
1: Ja, Rutmer heet hij.
0: Rutmer. Ja. Maar die moet soms dus heeft hij de pech dat hij 5, 6, 7 jaar moet wachten tot er wat uitkomt.
1: Ja, maar dat maakt juist die keer zo leuk als hij dan wel bloeit. We hebben best wel veel penisplanten, ook andere soorten dus. En de soorten die dus ieder jaar bloeien, dan merk je ook dat je daar eigenlijk ook heel anders naar kijkt. Dat valt minder op. En dit is de vierde keer dat deze soort voor ons bloeit. En dat is echt in de geschiedenis van meer dan 400 jaar dat onze tuin bestaat. Maar dat is tevens ook alle keren dat deze soort in Europa heeft gebloeid.
0: Ja. Dus en nu hebben we het gehad van hoe breed die is en hoe diep die zit. En dat er een puntje uitkomt. Maar hoe hoog gaat deze penis rijken?
1: Ja, dit is echt een hele lange dunne, zeg maar. Die wordt meer dan 2 meter hoog. Heeft een hele lange steel. En daarbovenop zit die typische aaronskelkbloemvorm. Een soort schutblad met in het midden een soort staaf. De spadix heet dat. En dat geheel is ongeveer een centimetertje of 50. Maar de steel waar die op staat is wel 2 meter.
0: 2 meter?
1: Ja.
0: Maar die heeft dus ook een... maar ook een soort eikel mee die eindigt.
1: Ja, daar komt de naam ook vandaan. Dat is niet specifiek van deze soort. De eerste Amorphophallus die ooit is beschreven was ook in Nederland gebeurd door Blume van het Rijksherbarium van Leiden. En de eerste Amorphophallus die hij ooit officieel heeft beschreven had ook echt de vorm van een vormloze penis. En dat is wat Amorphophallus betekent. Ja. Dus A zonder morfo, vorm, vallus, penis. Ja.
0: En dan groeit hij en groeit hij maar. En in hoeveel dagen groeit hij naar die hoogte?
1: Dat gaat vrij snel.
0: Okay.
1: Ja, want die knol, dat is een en al energie. En dat is echt in een kwestie van weken dat je niet ziet tot aan een bloemtak van dus meer dan 2 meter hoog met zo'n enorme bloem erop.
0: En ik opende net met te zeggen dat het schijnt dat die enorm stinkt. Waar ruikt of stinkt die dan naar?
1: Het is een beetje onbeschrijfelijk. Het wordt vaak gezegd rottend vlees. En dat kan ook wel, maar dat is het eigenlijk ook niet. Het is gewoon een vieze lucht.
0: Maar dat kan je gewoon niet hebben als liefhebber van dit. Je vindt het een rotwoord.
1: Ja, nou ja.
0: Rottend vlees, je hebt liever iets anders.
1: Ik vind het fascinerend, omdat gewoon een plant een geur namaakt die eigenlijk niet is.
0: Kun je het dan anders betitelen?
1: Ja, nou ja, kijk, ik vind het zelf een geur van ook een beetje een soort overkookte kool die aan het rotten is. Maar ook wel een beetje rottend vlees. Het is in ieder geval onweerstaanbaar voor vliegen. En dat is ook, ja, dat zijn de beesten die deze bloem als bestuiver aantrekt.
0: Ja. En wat doet dit met de Hortus botanicus? Wat doet dit met Leiden? Wat doet dit met het land, met Europa?
1: Ja, ja. Nou, deze soort, omdat het zo'n ongelooflijk zeldzame soort is, is het ook een soort die de echte kenners wakker maakt. Dus die komen ook kijken. En verder komen...
0: Zoals je vogelaars hebt, heb je dan bij dit, komen echt bepaald soort mensen op af. Kun je ze kenschetsen? Durf je dat?
1: Het zijn vaak mensen waarvan je het niet zou zeggen, maar die hebben een soort van passie voor penisplanten. Ja, die mensen bestaan. En omdat ze zo kolossaal worden, is het ook niet de groep planten die je thuis makkelijk kan kweken. Er zijn wel mini-penisplantjes, hoor, die kan op de vensterbank zetten. Maar dit is iets wat je echt alleen...
0: En worden dat dan, want je kunt, hoe kun je er dichtbij komen om te fotograferen?
1: We hebben een soort stellage ernaast laten bouwen, dat mensen echt naar boven kunnen lopen en een beetje van boven in de bloem kunnen kijken. Dus dat is wel leuk. En voor de rest kunnen mensen vrij dichtbij komen.
0: Heeft ook een Latijnse naam, die weet je vast uit je hoofd.
1: Ja, dat is Amorphophallus decus silvae.
0: Ja, maar waarom noem je het dan penisplant? Omdat Latijn is best wel mooi. Is het ook een soort van grappig? Worden er grapjes om gemaakt?
1: Ja, ik denk dat is toch een van jouw collega's geweest in het verleden. Die heeft daar van de naam Amorphophallus ooit de Nederlandse naam penisplant van gemaakt.
0: Een van mijn collega's?
1: Nou ja, gewoon een collega en ook een journalist, zeg maar.
0: Mieke van der Wij, die doet de zondag hier normaal.
1: Het zou best kunnen, ja. Maar iemand heeft het gedaan, ik weet niet wie, maar dat is dus ooit zo in de krant gekomen en dat sloeg in als een bom.
0: Ja. En nou is die met uitsterven bedreigd, hè?
1: Deze soort, hij komt van Java.
0: Hoe weet je dat nog te redden voor de wereld?
1: Deze soort... er is weinig habitat over waar die voorkomt. Dus allereerst moet Indonesië natuurlijk de gebieden waar die nog leeft natuurlijk wel koesteren. Want anders heeft deze plant geen plek meer in de natuur. Gelukkig doen ze dat wel. En daarnaast is het belangrijk dat al het genetisch materiaal wat er is, dat we dat bewaren en dat we ook de soort proberen te vermeerderen. En dat is wat we nu actief aan het doen zijn.
0: Oké. Okay. Nu kun je naar... Het is now or never. Een penis zakt ook een keer in, zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat is een heel dramatisch gezicht. Ja? Dan begint hij echt te hangen en
0: Is het over. Ja. Dus, en hoeveel dagen kun je hem nu nog zien?
1: Het is echt een paar dagen. Als mensen hem zouden willen zien, dan zou ik echt zeggen, kom morgen. Want daarna is
0: het kunt er niet. Je bent gewoon ook zelf niet zeker van of die nog lang stand houdt.
1: Nee. Want we hebben hem dus ook bestoven. We hebben een keer eerder een plant van deze soort in bloei gehad. We hebben het stuifmeel van bewaard in min 80. En daar hebben we vandaag de huidige plant mee bestoven. En dat is meestal voor de plant ook een signaal van, ik heb mijn taak voldaan. En dan gaat die ook sneller uitbloeien.
0: Ja, en als die helemaal, zeg maar, omvalt, wat doe je er dan mee? Snij hem dan schuin af?
1: Ik normaal wel, want dan bestuif hem niet, maar nu hopen we dus dat uiteindelijk de buitenkant, die kolf en zo, alles afsterft, maar dat het stil blijft staan en dat er dus bessen worden gevormd. En die staan er nog maanden op. En dat is eigenlijk nog zeldzamer.
0: Oké. Okay. Nou, wilt u naar de reuze penisplant, hollen dus naar de Hortus botanicus in Leiden. Ik dank je wel voor je komst, Roger hier van Vught. Dan was dit met het oog op morgen. Morgen zit hier Winfried Baijens. En ik wens je nog een hele mooie nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: 1.
1: En wij vliegen goed.
2: Argos.
3: Ondiep, een volkswijk in Utrecht, waar mensen elkaar kennen.
1: Hé, hey, jongen!
3: Op elkaar letten en groeten. Maar de wijk kent ook grote verschillen in gezondheid, kansen en welvaart.
4: Het water staat me echt aan de lippen, ik weet het niet meer.
3: Een buurt waar al meer dan 100 jaar aan wordt gesleuteld met plannen en beleid.
5: Tegelijkertijd is het effect van het beleid soms dat het tegengesteld uitwerkt.
3: Wat merken mensen in Ondiep van al die goede bedoelingen? Wat betekent progressief beleid in een Nederland dat steeds rechtser wordt?
2: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2 uur.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
6: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
7: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
10: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
11: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl.

0: Abonneer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet...
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man, die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat hebben tijdens een cybertop in Den Haag bekendgemaakt dat ruim 8500 besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken via internet toegankelijk zijn, verspreid over 35 landen. In Nederland gaat het om ruim 140 systemen. Bij sommige systemen was volledige controle mogelijk, inclusief knoppen voor start, stop en reset. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer? Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer? Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.